0: Horen we elkaar nu?
1: Ik hoor jou wel.
0: Oké. Even kijken. Nee, niet echt. Nu hoor ik je wel. En...
1: Mij ook?
0: Ja, ik het wel.
2: Oké.
0: Okay. Zeg ja, nou.
2: Dan gaan we zo. Oké. Ja, dan gaan we verder.
1: Alex niet.
3: Hallo, test 1, 2, ja, test,
0: u,
3: test, test.
0: U hoor ik ook.
3: Ik hoor niks, maar...
2: Oké.
3: Okay. Dus,
2: ik
3: hoor niks.
1: Je hoort niks?
2: Ik hoor niet.
3: Is nee. Niet.
0: Dat is vreemd. Maar we horen elkaar wel... ik hoor jullie allemaal wel.
2: Het is een egoïstische kijk, Leo.
0: Dat is waar. Ik denk... Zeg nog eens iets.
4: Ik zeg nog eens iets.
0: Nee. Hoor je nu jezelf?
4: Ja, nu hoor ik mezelf ook.
3: Nee, nog niet.
0: Oké, dan ga ik eventjes...
3: Hallo.
4: Ja, daar is Alex. Ja.
3: Hallo?
0: Alex is er.
3: Oké.
0: Okay. Ja?
3: Okay. De eerste.
0: Ja. Alles is in orde, denk ik, hè?
3: Ja,
2: alles is in orde.
0: Kun je eraan beginnen gewoon?
4: Gaaf.
0: Wat een goede timing. We hebben eventjes wat vertraging gehad. Maar dat is allemaal oké. Okay. We hebben nog net snel wat kabels gaan halen bij onze lieve buren.
4: Merci daarvoor.
0: Pieter Potstraat.
4: Shoutout.
0: Ja, welkom. Morgen de knop.
4: Dank u.
0: Hier bij ons in de Hoofd. Jullie hebben het allemaal goed. Het is allemaal in orde nu.
4: Ja.
2: We zijn er klaar voor.
3: 10 op 10.
2: Dus, Jan Tromp, Alex de Fors.
0: Yes.
2: Gaan we wat vragen doen? Eerst misschien één vraag en dan een liedje spelen. Wat wil je graag doen vandaag?
4: Vandaag?
3: Ja, Jan.
4: Nou, de lieve luisteraars kennis laten maken die onze muziek nog niet kennen.
3: Ja.
4: Dat lijkt me iets wat ik graag wil doen. Ik weet niet of jij dat ook wil doen, Alex?
3: Ik denk het wel, ja. Ja.
0: Misschien ook om te weten, jullie zijn morgen de knop met Jan Tromp en Alex de Fors. Mm-hmm. Hoe hebben jullie elkaar leren kennen? Hoe zijn jullie eigenlijk begonnen met muziek te spelen?
3: Dat zijn twee vragen.
0: Ja, dat is waar. Sorry.
3: De kennismaking... is gebeurd dankzij Bandcamp.
4: Ja.
3: Denk ik.
0: Ah, oké.
3: Okay. Ja.
4: Jij had een cassette gekocht voor mij.
3: De vinyl zelfs.
4: Vinyl
3: de plaat.
4: Zelfs toen ja.
3: Ik werkte toen nog als barman en mijn collega zei op een bepaald moment... hoezo ken jij burgerservice niet? En die dag hebben we de hele shift gewerkt... luisterend naar burgerservice zijn...
4: Taaie shift dan.
3: Het was een goede shift.
0: Jan was er eigenlijk bij, heel de avond.
3: Ja, zeker. Het was een mooie dinsdagavond.
0: Goede service gedraaid.
3: Ja, ja.
0: Nice.
3: Zijn debuutplaat genaamd Demo.
0: Ah ja, maar ik denk dat... We hebben die ook allebei. Mm-hmm. Ik heb die bij... Hier in dat café de Cabron heb ik die van u gekocht, denk ik.
4: Ah ja,
0: destijds.
4: Lang geleden.
0: Dat is al even geleden, ja.
4: Ja.
0: Ja. Maar dus jij werd eigenlijk op slecht verliefd op zijn muziek.
3: Ja, klopt.
0: Dat is goed. En dan heb je hem gewoon gecontacteerd en gezegd van nee, ik wil iets beginnen, of hoe is het dan?
3: Nee.
4: Dat was anders. We waren allebei gevraagd voor een optreden in Amsterdam. Of mag ik nou een stapje te ver?
3: Dat is al eentje te ver. Er is nog een tussenhalte.
4: Bij
3: In Waregem.
4: Waregem, ja.
3: Ja.
4: Het evenement van Dennis Tiefus, waar we allemaal iets van I Wanna Be Your Dog van Iggy and the Stooges. Urenlang hebben moeten horen.
3: Ja, ik heb toen niet... Ik was niet geïnviteerd. Ik was publiek.
0: Oké. Ja. Dat is ook belangrijk natuurlijk.
3: Ja. Ja. Ik heb alle versies gehoord. Nuchter. Het was...
2: Was het leuk?
3: Het was leuk, ja. Ik heb er geen spijt van.
0: Het zou erg zijn als je nu luistert naar de radio en horen dat je...
3: Ja.
2: En dan hebben jullie elkaar daar in persoon leren kennen?
3: Plots stond Jan daar. En die kwam mij bedanken, denk ik, voor de Bandcamp-bestelling.
4: Ik toen dat tijd niet nuchter, dus ik weet het niet meer precies eigenlijk. Maar...
3: Het was een kort gesprek. Het was zeer kort. Ja. En dan, maanden later, heb ik een bericht gestuurd voor mijn verjaardag.
4: Ah ja.
3: Dat was nog
4: daarvoor, ja. De chronologie was mij voor ontgaan.
3: Ja.
5: En toen is Burgerservice komen spelen op mijn radioshow in Brussel op Kiosk.
4: Mm-hmm. Ja, dat was leuk.
5: Ja, dat doet die man zomaar. Ja, zo ongelooflijk. Ja.
0: En nu speelt hij gewoon speciaal met u in de band.
5: Ja, dat hij is dus de band. Nee, wij zijn de band.
4: Nou, je maakt ook wel de Piet, hè?
5: Ja.
0: Ja, ja, ja, en de rollen zijn hoe verdeeld? Dat is eigenlijk een vraag van Donald.
5: Oh.
2: Ik wist dat ik mijn vraag niet op voor en tegen u mocht vertellen.
4: Hij gaat ermee lopen. Ja, ik neem wel voor het grootste deel de muzikale delen voor mijn rekening. En Alex maakt ook beats, wel.
5: Ja. In de eerste nummers was de muziek helemaal van Jan. De eerste vier of zo.
4: Ja.
5: En dan is het geëvolueerd naar... Ik ben meer en meer de ritmesectie aan het overnemen geweest. Drums en distortie en bleeps. En
4: teksten ook.
5: Ja, en tekst. Ja.
0: Ja. Niet te vergeten. En is dat volledig hardware of software? Of hoe is het dan als jullie live optreden?
5: In de studio is er beide.
0: Ja.
5: Live, de backing track op de Tascam die hier
4: zo digitaal ligt. Eigenlijk.
0: Ja.
5: Ja. Okay. Met dan basgitaar en... Ja, momenteel is het vrij minimaal. Daarvoor was er nog...
4: Een analoge synth.
5: Ja.
0: Die jij dan bespeelt?
4: Nee, die bespeelde ik.
0: Tijdens het basspelen?
4: Nee, dat moest om en om.
0: Okay.
4: De backing track was er zo op gemaakt dat ik soms synth deed, soms bas.
0: Ja. Oké, cool.
2: Oké, ik hoop dat de luisteraars zo warm hebben kunnen maken.
0: Dat is goed. Zullen we beginnen met een segment aan muziek?
4: Ja, leuk.
0: Oké, dat is goed. Zeker. Zal ik hier de knop even goed zetten?
2: De knop?
0: En dan, dan kunnen we eraan beginnen. Bas is lijn 5.

0: Innaver. Innaver is afvalverwerkingsbedrijf aan de andere kant van de Schelde, richting Stabroek, Antwerps grondgebied, maar de pluim of de vervuilingspluim van Innaver ligt in Stabroek. En zij zijn eigenlijk, naar hun eigen woorden, de oplossing voor het PFAS-probleem, omdat daar heel wat PFAS-afval...
1: We hebben even een technisch probleem. Momentje.

De basgitaar komt erdoor. En de Tascam. Lijn 5. Hoor je het nu?

Je bent het beste callcenter. Maar je moet beseffen, niemand wil met je bellen.

Ouders voelen zo. Helpdesk. Waarom wil ik toch alles minder moeiteloos?

Gooi de dating apps zo overboord. Hartelijk. Recht in de feels, recht in de roos.

alle cijfers tegelijkertijd. No strings attached, dat is koordeloos. Liefste, ik vermoord je zo.

0: Doen we er gelijk nog één? Of gaan we nog even babbelen?
1: Jullie mogen volledig kiezen.
0: Ik vind het wel leuk om er nog eentje te doen.
2: Ja, alles is oké voor mij. Alles kan.
1: Alright.
2: Jan is verantwoordelijk voor de binteksten.
3: Serieus? Dat is nog niet echt afgesproken. Ofwel.
2: Ofwel of niet.
0: Ja, dat is elk concert een beetje afwachtend wie het woord neemt.
2: Ja,
3: ja, dat snap ik.
2: Ja. Maar soms drinkt Jan van zijn koffie en dan neem ik het woord gewoon terug.
0: Dat is heel nobel.
2: Ja.
0: Simpele dingen.

glas. Simpele dingen. Zwart, wit dingen. Die geen ledlicht mogen. Het misert op de zwart-witte dag. Lucide likes lijken terug in die-trying shirts, window shoppend, emo porn en Tesla taxis. Simpele dingen. Dingen

0: emo porn, Tesla, taxis.
1: Merci.
0: Alsjeblieft.
2: Graag gedaan.
1: Ik zie dat je uit een boekje leest. Is dat een dichtbundel van nu? Of is dat...
0: Dit is mijn dichtbundel, ja. Tot nu toe. Genaamd. En de teksten van Morgen de Knoop staan er ook in.
1: Die staan er ook in. Oké, okay. Ja. Super.
0: Hoewel ik de teksten uit mijn hoofd ken...
1: Kies je er toch voor om het niet uit je hoofd te spelen, te brengen.
3: Denk je dat je die anders vertelt als je die leest, in plaats van als je die uit je hoofd zou kennen?
0: Ja, zeker. Ja.
1: Er zit wel wat verschil op.
0: Ja. Het is, maar ik vind beide goed. Maar vandaag dacht ik ga toch dicht bij de tekst blijven, want... Bij één van de vorige live. Ik heb al eens bij één nummer gewoon één zin herhaald.
1: Omdat je de tekst vergeten werd?
0: Ik denk niet dat ik die vergeten was, maar ik was aan het twijfelen. En ja.
1: Dus eigenlijk is je tip eigenlijk zo dicht mogelijk bij de dichtbundel blijven?
0: Ja, of...
2: Of er zo ver mogelijk vanaf.
0: Of er zo, ja. Dus het is een beetje het een of het ander.
1: Het is moeilijk natuurlijk.
0: De tussenvorm is niet zo... Levert niet zo goed resultaat.
1: Ja.
3: Ik heb het eens gezien bij een optreden. Ik denk dat bij Morgen de Crisis is, dat je dan je kaartjes hebt en dat je die dan leest en op de grond smijt. Dus hij heeft daar misschien ook een beetje mee te maken.
0: En ja, 100%.
3: Want ik vroeg me af dat dat een soort van performance-trucje was en of dat je nog andere van die trucjes in de toekomst voor ogen hebt of uit de mouw kan schudden. Maar...
0: Nog niet. Nee. Maar misschien, maar die is wel... Het was een trucje, maar het is ook wel plezant.
4: Het is ook wel een vorm om dat voorlezen live iets te maken, natuurlijk.
0: Ja.
3: Ja, het ziet
4: er
3: iets
4: te zien is. Mm-hmm.
1: Dus kan je even uitleggen wat je exact bedoelt, Donald? Want
3: het is bij een nummer...
4: En dan de crisis.
3: En dan de crisis. Ja. Dat Alex telkens een zin of zelfs een woord voorleest... van een kaartje en daarna gooit hij dat op de grond, ja. Op het podium.
0: Ja.
3: En zo blijft dat doorgaan. Dat werkt wel, vind ik.
0: Het is heel los gebaseerd op die videoclip van Bob Dylan, die ook met tekst... Maar hij toont de tekst aan de camera en gooit die weg.
1: Maar toen ook een beetje denken aan van nieuwsankers die dan zo moeten aflezen van mensen die een bordje houden en dan het volgende bordje en zo.
0: Het is nog meer zoals... politieke journalisten die een fichekaart hebben met notities.
1: Ah, ja.
0: Het is meer zo die...
1: Misschien zou het ook wel cool zijn als je echt zo'n scherm kunt installeren, dat je echt je teksten ziet aflopen.
2: Auto-cue.
1: Ja, zoals Bart Peters.
3: Telkens een scherm aan de grond smijten.
1: Ja, altijd een nieuw televisiescherm.
0: Ik heb wel al gehoord, maar ik heb nog niet gezien dat er bij van die grote acts, die stadionshows spelen, dat er flatscreens op de grond liggen.
1: Ja, die liggen zo half scheef. Ja.
0: Dus misschien iets voor de rijder.
1: Ik heb wel een paar keer zo'n shows moeten spelen, dus...
0: Aanvallen.
4: Met souffleur.
1: Ja, souffleur inderdaad. Uitgestorven beroep, helaas. Alex, uw stem geeft me altijd zo echt een gevoel van rust. Maar in een video die Different Class had online gepost, zei jij, Jan, dat jij graag wat meer dansbare... Of meer een bewegend publiek wilt, of misschien wat meer dansbare muziek, maar hoe kan zo'n kalme stem... Wat is jullie plan? Of zijn jullie er al mee bezig om wat meer...
0: Ik wil echt niet het publiek in slaap wiegen.
1: Nee, maar dat bedoel ik zeker niet, hoor.
4: We zijn al bezig aan nummers voor een nieuwere plaat zelfs. En die zijn allemaal wat meer uptempo. Mm-hmm. Iets meer post-punkig, iets sneller.
1: Maar het format blijft een beetje, de bezetting blijft een beetje hetzelfde. Jij doet de drums, Alex, en dan
0: ja.
1: De rest.
0: Ja. Er is nu nog een gebrek aan tekst voor die nieuwe nummers. Dus ook nog een gebrek aan hoe de tekst op de muziek komt. Dus dat is nu nog. Het is niet zeker dat het op dezelfde spoken word manier zal zijn, denk ik.
4: Want... Nee, maar zoals de track Rellen zonder flikken, die is ook al wel minder spoken word.
0: Ja, klopt.
1: Ik was die track gisteren aan het luisteren en ik bedoel dat absoluut niet insinuerend, maar het lijkt echt op een gegeven moment dat de burgemeester van Samson en Gert in die track aan het spreken is.
0: Wat?
1: Nee, dat uw stem is of iemand... Ik zat op de fiets en ik luisterde en ik moest echt aan die stem denken.
4: Het was toch Alex.
1: Ja. Oeps. Het zou wel een coole cameo zijn geweest natuurlijk.
3: Ja. Schrijf jij soms ook mee aan de teksten, Jan?
4: Van één nummer heb ik het begin van de tekst eigenlijk geschreven. Dat was voor Driezit. Daar had ik een kort stukje tekst voor geschreven en daar heeft Alex toen aan toegevoegd. Hij heeft daar eigenlijk een beetje relativerende teksten aan toegevoegd aan een vrij downe tekst. Ik zing dan de hele tijd in je eentje op de Driezit, in je met z'n tweeën op de Driezit en dan... Heeft Alex toegevoegd en het valt wel mee. En het valt wel mee.
0: Ja, nou. En je zou het haast vergeten.
4: Ja.
0: Komt er ook tussen. Of op het einde.
4: Ja.
0: Ja,
4: ja dat maar, was echt een reactie op die tekst die ik had geschreven. Dat, ja. Ook wel een leuke manier om samen tot een tekst te komen ook.
0: Ja.
1: Want dat je vaak bijvoorbeeld dat je ideeën of teksten hebt of zo, waarvan je dan moet twijfelen van, zou ik dat misschien gebruiken eerder voor burgerservice of zou ik dat meer voor morgen de knoop gebruiken? Of nou, hoe zit dat? Want allee, het is natuurlijk totaal anders, maar er zijn bepaalde bouwstenen die misschien wel een beetje hetzelfde zijn met de basgitaar, met de zowat orgelachtige drumpatronen en zo.
4: Ja, de taakverdeling is wel nu zo dat Alex voornamelijk die teksten schrijft. Dus als ik een tekst schrijf, dan doe ik het meestal voor mijn eigen muziek, voor burgerservice. Maar met instrumentale stukjes of dingen die ik schrijf, dan is het wel af en toe twijfelen van, past dit meer binnen het ene universum of het ander?
0: Mm-hmm. Ja, bij de nieuwe is er waarschijnlijk eentje die al van universum geswitcht is, denk ik.
1: Ah ja?
4: Ja.
1: Dat bestaat dan ook wel, dat er switchen worden gemaakt.
4: Ja.
0: Ja, ja,
4: dat is ook leuk.
3: En jullie zijn allebei met heel veel verschillende projecten bezig. Hoe vinden jullie dan tijd om met elkaar dan nog eens... morgen de knoop te maken.
4: Voor mij heeft het ook wel een prioriteit.
0: Ja, ik wou net zeggen.
4: Maakt er altijd.
0: Het is denk ik het afgelopen jaar toch zeer regelmatig prioritair geweest.
4: Mm-hmm. Ja.
0: Omdat ik denk dat we vrij snel tot de consensus gekomen zijn dat we zouden dingen afwerken.
4: Ja.
0: En dan hebben we die afgewerkt. Mm-hmm. En hadden we dat niet, zeg maar, redelijk snel beslist of zo, dan hadden we misschien nu 5 keer zoveel jams en demos.
4: Ja.
0: Maar nu hebben we...
4: Geen conclusies.
0: Geen conclusies, ja.
3: Geen conclusies, dat is misschien ook nog wel een titel.
0: Kan ook, ja.
3: En is dat dan in Brussel of in Antwerpen dat jullie repeteren?
4: Allebei wel. We begonnen eerder in mijn oude huis hier in Antwerpen. Daar hebben we... denk ik het vaakst gerepeteerd.
0: Ja.
4: En daarna bij mij op de studio bij Vaag. En eigenlijk recentelijk ook wat vaker in jouw kleine studio in jouw huis.
0: Ja.
4: In Antwerpen, in Brussel is dat.
0: Ja. Ja. Ja, de eerste... Bij de eerste periode, zeg maar, was het zelfs... Dan ging ik op bezoek bij Jan, die eigenlijk ter plaatse dan een nummer maakte. Ging vrij snel.
4: Wow.
0: En dan geleidelijk aan had ik in mijn hoofd gestoken dat ik dan de tekst onderweg moest maken.
4: Zo.
0: Dus dan de trein tussen Brussel en Antwerpen was, zeg maar, mijn werk.
1: Dat is wel een goede time management eigenlijk.
4: Deadline.
0: Ja, ik denk dat de eerste 3 of 4 zo geschreven zijn en dan later is het een beetje geëvolueerd, waardoor de nieuwe demos nu nog geen tekst hebben.
1: Ja. Ja.
4: Ja. Ik herinner me nog een van de eerste keer dat we samen muziek gingen maken, dat ik vrij lang inderdaad toch aan een muzikaal iets heb gewerkt. En ik de hele tijd zat te denken, wanneer begint hij nou wat te zeggen?
0: Ja, dat was simpele
4: maar,
0: dingen, denk ik.
4: Zit maar te lezen en maar te lezen. En...
0: Ja.
4: Uiteindelijk kwam het toch goed.
1: Het is wel iets goed uitgekomen, alle chance.
3: Ja. Ja, nu je het zegt, geeft me ook soms wel zo wat een treingevoel, de nummers.
0: Dat vind ik mooi. Ja.
1: Om er te gaan trainen.
3: Ja, inderdaad. Basic fit. Ja.
1: Hebben jullie ooit een hip-hop periode gehad? Want jullie zijn wel allebei bezig met poëzie en met gesproken woord, maar Is daar ook een deel hiphop of zo ooit ingekomen?
4: Dat is Alex. Ja. Ik ben geen fan eigenlijk.
1: Nee. Van Alex. Van de hiphopperiode.
0: Ja, ik wel, ja. Ja.
1: Ja. Allee, ik ga je geen verdere vragen.
0: Zijn er vragen over hiphop? Het was mijn eerste grote muzikale liefde, ja.
1: Ja. Ja. En dan ook zelf echt gedaan, zelf gerapt en zo?
0: Of niet gerapt, vooral maar wel veel... zo beginnen DJ'en en verzamelen. En dan via hiphop alle roots van de hiphop eigenlijk afgelopen muzikaal.
1: Ja.
0: Van jazz, soul, funk, disco. En dan via disco terug in house terechtgekomen. En dan dus wel het hele organigram.
1: Mee bezig geweest.
0: Ja.
1: Oké, cool.
4: En textueel
0: eigenlijk nog steeds, ja.
1: Zijn er bepaalde artiesten die je dan echt ziet? Want je hebt ze allemaal gezien, bij wijze van spreken. Zijn er dan dingen die je zegt van, dit zijn echt toppers?
0: Ja, veel. Maar er zit een gaten in mijn hip-hop geschiedenis. Hmm. Denk ik, tussen 2015 en 2025. Ik heb veel gemist of zo. Ja. Omdat ik toen ook geswitcht was naar allemaal andere. Mm-hmm. Uiteindelijk is muziek toch een beetje een veelvraat of zo.
1: Mm-hmm. Ja, dat is waar.
0: Ik heb de laatste 3 weken enkel naar Vaporwave geluisterd.
1: Ja, dus. Serieus? Er was vorige week nog een artiest die Vaporwave speelde, denk ik niet, op de Kortste Nacht.
3: Dat weet ik niet. Dat heb ik gemist.
1: Of heb ik daar fout gelezen? De naam van de Vaporwave om 15:30 van Itas.
3: Ah, dat is Ori.
1: Ja.
3: Ah, ja.
1: Maar ik, ja.
3: Ja.
1: Dat terzijde. Kijk. Ja. Er is een Vaporwave-artiest hier in de buurt.
3: Vroeg me af de collages, als ik het zo mag noemen, van de singles die jullie hebben uitgebracht. Mm-hmm. Ik ga ervan uit dat jij die hebt gemaakt, Jan.
4: Ja, klopt. Ja.
3: Want ik was daar straks aan het researchen en ik zeg dat jij ook soms album hoezen maakt.
0: In een vorig leven, ja.
3: Okay. Ja.
0: Dus, even geleden.
1: De hip-hop, in het hip-hop leven.
0: Niet enkel. Welke platen? Verschillende genres, maar ik schilderde en tekende. En
1: ja.
0: Dat is nu toch al een tweetal jaar geleden dat ik nog een penseel heb vastgehouden.
1: Mm-hmm. Maar jullie kiezen er wel sowieso voor om zelf die covers te maken van die singles en eventueel de albums die erop...
4: Tot nu toe wel, maar...
0: Ik heb ervoor gekozen dat Jan die maakt.
1: Ja.

Diamonds in the Mine van Leonard Cohen. Een oud lied van Cohen. Zoals het daarvoor ook een wat ouder lied was, hè, van Jacques Brel, Les Bourgeois. Les Bourgeois, ja, ik vraag mij af wat Mark Koeken, de grote baas van Anderlecht, van zo'n lied denkt. Hè. Nu we het toch over voetbal hadden. Zullen we het ook eens hebben over datacentra? Want dat bedrijf, dat big tech bedrijf Google, die hebben weer allerlei plannen natuurlijk. En daar is ook nabij Charleroi actie tegengevoerd. Want Google wil op de terreinen van Ecopol nabij Charleroi een nieuw datacentrum bouwen. En Google verkoopt het dan als een groen banenproject, maar achter dat laagje vernis gaat volgens Barbara van Dijk een ander verhaal schuil over ecologische destructie en de macht van een handvol techreuzen over onze samenleving. Dus ja, Google beweert dan dat het om een groen project gaat, maar datacentra die liggen wereldwijd onder vuur, zowel vanwege de ecologische destructie die ze aanrichten als vanwege de onrechtvaardige en autoritaire samenlevingen die ze helpen opbouwen en in stand houden. Barbara van Dijk heeft er een opiniestuk over geschreven samen met anderen. De hypocrisie van Google's groene datacentra heet het. En je vindt het terug op de website van Mo. Onder andere wordt erin aangeklaagd dat dat groene vernisje er is en dat er zo gebrek aan transparantie rond is en zo. Heel wat ondertekenaars, onder andere ook zie ik Anneleen Kenis. Misschien kent u die wel van teksten of van een boek of zo. Ik zie hier nog andere namen staan, maar die zeggen me niet zoveel. Wel een aantal academici zie ik, een aantal professoren erbij die dat dan ondertekend hebben. Goed, u vindt het terug op de Mo-website. En we gaan het vandaag nog wel wat hebben over wat er in de media verschenen is rond nieuwe technologische snufjes en de nadelen ervan voor de natuur en voor ons natuurlijk. Want de mensen zijn toch ook voor een stuk natuur. Een groot stuk zelfs, zou ik zeggen. Laat ons even verder gaan met wat muziek van The Kift. Het is ook wat oude muziek, ja, sorry. Nieuwe technologische snufjes, oude muziek. En dat is zo, ik ga dat draaien omdat er 25 jaar een album bestaat, namelijk Koper. Koper van The Kift. En we gaan daar vandaag twee liedjes uit draaien. We beginnen met Nauwe Mijter. Nauwe Mijter uit het album Koper. 25 jaar oud.

Ik ben een mens met benen die zwaar zijn en moe. Met een maag die rammelt van de honger. En mijn bloed, het bevriest hier buiten in de nacht. En die ramen, die zien er zo warm uit.

Nog een brood is goed. Het hoeft geen koek te zijn. Er is hier toch zeker wel een stuk roggebrood te krijgen. Ik ben zo moe als een hond. Ik wou dat ik kon gapen als een hond. Tot in mijn strot. Ik blijf hier voor de deur op de stoep zitten.

Ja, de Kift, vroeger eigenlijk allemaal mannen, hoewel de moeder van de zanger ook wel hielp bij de merchandise. Tegenwoordig zitten er meer vrouwelijke muzikanten ook bij, zelfs uit België en zo. Het is, ja, het is een Nederlandse band. We gaan nog iets draaien uit dat album Koper. 25 jaar oud. Hier is Roofbloemen. Oei, en toen ging er iets mis. Moment, hè. Ja, dan ga ik maar even iets anders draaien. Ik denk dat er hier iets met het internet is.

0: 25 jaar oud, deze roofbloemen van de Kift. En ja, in 1992, dat was nog wat eerder, waren er rellen in Los Angeles. En ja, daar waren veel Afro-Amerikanen en anderen bij betrokken. De aanleiding was een hardhandige arrestatie van ene Rodney King. En Rodney King was ook dus een Afro-Amerikaan. Net als Martin Luther King, waar je zo meteen meer over gaat horen, die twee. Ja, het ging over rellen in 1992 in Los Angeles, waarbij veel gebouwen beschadigd raakten en zelfs 63 mensen om het leven kwamen. En Ben Harper, die dacht, ik ga eens een lied maken dat daar ook wat betrekking op heeft. Hier is Ben Harper, live bij de collega's van het Franse radiostation Nova.
1: This is the first song that was ever played on the radio of mine, here at Nova. First time ever. And my dear friend and manager at the time, we were in America and in LA, and we were living on this girl's floor. And the phone rang, and our friend Frank had come over. Sorry for my English. Frank knew someone here at Nova at night, late. And he, wake up. You were on the radio. Here, listen. And it was on the radio over the phone in LA. It was crazy. It was the best feeling ever. To this day, it's still, nothing tops that really as a musician.

Ja, live Ben Harper was dat solo op slidegitaar en met zang. En ja, hetzelfde deed hij onlangs in Borgerhout. Kreeg daar ook wel een hele zittende zaal in de Roma mee op zijn hand. Had een hele race aan gitaren mee. En ja, heel af en toe ging hij ook aan de piano zitten. Ben Harper met Like a King hoorde je. En eergisteren kwam in het nieuws dat er al 144 dagen hittegolf waren in de Belgische Noordzee. VRT Nieuws die maakte zelfs een reportage voor Ter Zake erover. Ook al omdat de oceanen een recordtemperatuur bereikten. Ja, ik heb me dan afgevraagd, wat gaat men daartegen doen? Hè? Gaat men dan massaal airco's zetten op de Noordzee of zo? Dat lijkt me toch niet zo... Lijkt me toch niet zo handig. En ja, dat gaat ook weer veel kosten en zo. Ja, die ecologische crisis die gaat ons nog heel veel geld kosten. Heel veel. Heel veel.

Ik deed het wel eens tijdens de voorbije hittegolf, zo wat water over me heen sprenkelen en dan voor de ventilator gaan zitten. Er zijn natuurlijk veel van die tips die tegenwoordig de ronde gaan. Hè. Zo, het tijdschrift Libel tipte bijvoorbeeld dat men een ventilator kan gebruiken en er dan een kom ijs voor zetten. Of plastieke flessen met ijs. En dat zou dan een soort van natuurlijke airco effect krijgen. Nou, natuurlijk, er is ook wel wat technologie mee gemoeid natuurlijk, maar niet zoals die, die vervuilende airco. Er is tegenwoordig heel wat discussie over airco's. Hè, zo van, moeten we dat nu volop gaan toelaten in oude appartementsblokken en zo. Daar was een wet op dat dat niet altijd mocht. Maar er zijn blijkbaar airco's die nu ook stiller zijn dan de vorige. Dus dan kan het weer wel blijkbaar voor politici. Enfin, het laatste is er nog niet over gezegd. Vorig jaar kwam er ook een boodschap van de Verenigde Naties. Die stelde dat de vraag naar airconditioning kan verdrievoudigen tegen 2050 door het toenemende aantal hittegolven. Ja. De wereldwijde vraag zou dan kunnen verdrievoudigen. En daarvoor waarschuwde dan de studie Global Cooling Watch 2050... die door het milieuprogramma UNEP van de Verenigde Naties uitgebracht is in de kantlijn van de VN-klimaattop in Brazilië vorig jaar. Ja. In november was dat. Maar UNEP die roept dus op om minder vervuilende koeloplossingen te gebruiken. Huidige trends, ja, die zouden dus wijzen op een toename van die vervuilende airco's. De ene airco is natuurlijk vervuilender dan de andere, maar toch weten mensen dat allemaal wel. En hoe zit dat dan met kostprijs en zo? En ja, door de toenemende vraag naar airco's zou de broeikasgasuitstoot door het gebruik van airconditioning bijna verdubbelen ten opzichte van 2022 tot 7,2 miljard CO2-equivalenten in 2050. Ja. Je ziet die airco's. Het is niet altijd de oplossing. Goed, nog wat muziek misschien. Wat dacht u van Fanfare Fatale? Fanfare Fatale die vanavond ook in Minigolf Beatrice staan om 7 uur. Hier op Linkeroever. Hier is Fanfare Fatale met Maki Maki. Of Maki Maki, ik weet het niet.

Fanfare Fatale vanavond live op Linkeroever. En wie er ook live speelt in Antwerpen vanavond, dat is de band Blauwe Mist. Die staan in Café de Kroon, daar vlakbij de kerk, in de Kerkstraat. U kent het misschien wel. En dat is wat later op de avond, om 20:30 is dat. We gaan daar ook eens iets van draaien, hè, van Blauwe Mist. Ja. Hoe heet het? Van Kusim tot Cushing, zo heet het. Hier komt het.

Van Kusim tot Kushing, blauwe mist. Blauwe mist, ja, zou dat eigenlijk ook, zou men dat ook kunnen verwerkelijken met geoengineering? Misschien wel, hè? Zwaveldioxide, ballonnen en vliegtuigen in de stratosfeer. Geoengineering belooft een technologische oplossing voor de klimaatcrisis, zonder dat we ons consumptiegedrag moeten aanpassen. Student internationaal recht Dina Tsai waarschuwde voor de impact op mensenrechten en pleitte voor een regelgevend kader waarbij extraterritoriale verplichtingen centraal staan. In mei in het, op de website van Apache met een opiniestuk. Ja, die geoengineering, over wat gaat dat allemaal? Dat wordt ook bij oorlogsvoering gebruikt en zo las ik in dat opiniestuk. De titel is Geoengineering, een keerpunt voor het internationaal recht. En ja, dat verscheen dan als gastbijdrage op die site van Apache op 6 mei. En ik lees hier onder andere iets over zonnestralingsbeheer. Dat is dan ook een vorm van geoengineering die tot doel heeft de aarde af te koelen door zonlicht terug de ruimte in te reflecteren. Ik vermoed dat dat dan via grote spiegels of zo gaat. Ik heb daar al eens iets over gelezen, maar ja, dat was dan wel. Daar werd dan echt wel voor gewaarschuwd dat onvoorspelbare gevolgen heeft. Ja, de bourgeoisie en zijn technologische speeltjes. Je moet er toch wel wat sceptisch tegenover blijven. Misschien wel meer dan wat sceptisch. Zeer sceptisch. Want ja, zoals Dina ook in haar opiniestuk aangeeft, kunnen dergelijke ingrepen geopolitieke spanningen aanwakkeren, zeker door het mogelijke militaire gebruik van de technologieën ook. Misschien ruimte nu voor wat beter nieuws, want dit weekend is het in Brussel, het Brossella Festival. Veel volk, veel jazz. Morgen staat vooral in het teken van volk. En de band Jean Toujours, is dat volk? Nee, dat is meer wat men global zou kunnen noemen, denk ik. Maar Die staan daar morgenmiddag op het programma. En we zullen eens iets van Jean Toujours laten horen. Ici, Bruxelles.

We gaan het er volgende week ook nog wat over hebben, want volgende week is het ook Ecologica. Met wat geluk hebben we dan ook een gast in de studio. We gaan het dan ook wat hebben over dat Brossella Festival met wat muziek erbij en zo. Maar het is hier bijna afgelopen met Ecologica. We gaan eruit met iets van de Slits. En wat gaan we dan horen? Ik ben even de titel kwijt. Wacht even. Ja, de Slits met Typical Girls. Typical Girls. Dag.

0: oktober?
1: In oktober klaar zou zijn.
0: Ja. Okay. Klaar en geperst en echt helemaal...
2: Volledig. Jullie gaan het persen op vinyl?
1: Ja.
0: Ja.
2: Oké, super, nice. En bij welk label? Tastbaar. Of gaan jullie het volledig zelf doen?
0: Zelf.
1: Het is zelf.
0: Dus...
1: Zelf uitgebracht.
0: Okay. Les Éditions de Force.
2: Oké, nice. En mogen we wel de naam van het album weten? Of is het volledig... Misschien moeten we niet te veel...
0: Ik denk dat... De titel? Ik zou wachten.
2: Zie maar. Ja.
0: Ik zou... Oh. Er gebeuren technische dingen.
2: Nee, sorry.
0: Ah, nee. Nee, de titel gaan we nog even opsparen.
2: Nee, dat is goed. Daar hebben we volledig even respect voor. Ja. Het zou wel heel fijn zijn, maar... Nee, enorm bedankt om er deze keer bij te zijn. En misschien als jullie album in oktober uitkomt, dat jullie, als jullie goesting hebben, nog eens kunnen passeren om het voor te stellen.
1: Graag.
0: Graag, graag.
1: Jullie ook bedankt.
0: Ja, yes. Merci.
2: Tot de volgende, binnen 2 weken terug, de Mendel 11 op Radio Centraal 106.7.

0: Ik ben niet waar. Ik ben mezelf, ben de biddy biddy biddy boo bamba. Final sessions. Radio Centraal, boekendam programma.
1: I'm gonna teach you a lesson in pain. Madness. I'm gonna teach you a lesson in pain.
2: Oh.

ik heb de oren. Mensen die niet luisteren willen die moeten voelen. En niet begrip, kut in de heer op voeten. Ze willen in de scooter lopen mee. Kijk, blijven melken, maar ze geven alleen. Tegen slag, hagel slag en op koppen. Kan ik blijven rollen, moet ik overleggen. Gaan dan, beter dat we in de vrede kunnen leven.

je tapt af, je krabt en zo. Ik krijg je niet meer waar in toekomt. Het is de inzet met beloning. Het is blijven vechten voor. Wordt te krijgen wat ons. Zoveel versplinterd en opgegaan in rook. Zoveel intenties en de moeite zo verloor. Alles is een optie en een mogelijk. Het kan wel zijn, ja. Komt wel goed. Het kan wel zijn, ja. Hoe komt wel goed? Kan het. Tasten in het duister om te zien wat dat het licht geeft. Daar is een tunnel en het einde kan ik net zien. Ik bevind me op de sporen en de trein komt sneller aan. Het licht flitst en ik ga op tijd opzij. Ik weet niet waar het noorden zich bevindt. Dus loop ik naar de andere kant. Het zuiden heeft zijn richting aangegeven.

Als de ziel een vierkant lijkt, was de reden dan nog van de rechter door te gaan. Als de boodschap afgeschaafd wordt en dat de essentie achterwege blijkt te blijven, wat is dan de reden van te spreken? Als je zeker weet dat ze het zullen herinterpreteren, omkeren en niet kijken van te zien wat je toen bedoelde. Ze schrijven op een bladje, maar laat het de eerste letters weg als ze mede klinken. Ze klinken niet meer goed, het is weliswaar. Wat ze doorvertelden is het gevaar, omdat ze weten dat de essentie niet meer daar niet meer lacht is de

Mijn steeds keren meer rood. Ik wil het niet zo laten voorkomen. Dus breek ik de deur open, laat ik het zien. Ik kijk het om mijn ogen, begint het spelletje en elke keer weer opnieuw. Wat komt er weer vertellen? Wat komt dat je hier doen? Wat dit er met de aan de knikker met je doen? Komt er weer zaaien met de oogstof op? Hierin en daar een zatje water geven. Geef

it. Trim back super and I did it. Do you even know when I'm with it? Als je denkt nog te zijn, word ik. Als je vindt er te worden. Als je zit, als je dan elke keer weer bekijkt kunnen vinden. Wat is dat er weer is blijkt te zijn. Het maakt me wel blij dat ik blij kan zijn. Ik kijk naar het schijnt dat het zijn.

zitten. Hoe kan ik het weer laten gaan? Ene keer, niet ene kans. De tweede keer, afgeknapt. De derde keer, dat is toch mijn eigen schuld.

Ik heb het niet gedaan. Ik heb het niet gedaan. Ik heb het niet gedaan. Ik heb het niet gedaan. Ik heb het niet gedaan. Ik heb het niet gedaan. Ik heb het niet gedaan. Ik heb het niet gedaan. Ik heb het niet gedaan. Ik heb het niet gedaan. Ik heb het niet gedaan. Ik heb het niet gedaan. Ik heb het niet gedaan. Ik heb het niet gedaan. Ik heb het niet gedaan. Ik heb het niet gedaan. Ik heb het niet gedaan. Ik heb het niet gedaan. Ik heb het niet gedaan. Ik heb het niet gedaan. Ik heb het niet gedaan. Ik heb het niet gedaan. Ik heb het niet gedaan. Ik heb het niet gedaan. Ik heb het niet gedaan. Ik heb het niet gedaan. Ik heb het niet gedaan. Ik heb het niet gedaan. Ik heb het niet gedaan.

Ja, vriendjes, geen paniek. Het is toch wel Tabasco TV op Centraal. Van 10 tot 12. Op vrijdag om de 14 dagen. En dit is er zo in, zo'n vrijdag. En we gaan het beschaafd houden. Because we're real nice men. Weinig eigen collagewerk deze week wegens geen tijd. Maar dat maken we wel goed met andermans werk. Wat hebben we? In elk geval 2 uur eclectische omzwervingen. .5 rock and roll guaranteed. Eliza Crampton, Bob Rutman, Etienne Jomo, Diancal, Etascolo, Benvida, Caroline Shaw. Oh, toch een bekende naam, Caroline Shaw, Hugo Mars. Dat soort dingen staan op onze playlist. En die kan ook nog op elk moment veranderd worden. Er hoeft maar een gast binnen te komen en het kan plots veranderen. Dat is Tabasco TV. Van 10 tot 12 op Centraal. Blijf luisteren. We beginnen met de Company Walls.

Please take me camping with you.

begint te kussen. De slubber dan een springt op zijn zetelke en dan begint om de dijden te lakken. Altijd moet lakken totdat ik gedonnen met kussen. En dat is het resultaat. Dat is gewoon heel dat vlak al de vernis eraf gelakt. Dat is alleen van met zijn tong te lakken. Het ergste dat er is, dat is dat er na, dat is toch al 2 jaar in huis pist.

0: liggen. Niks blaf niet meer pruimen. Dat wasman kan ik niet meer naar de grond zetten, want dat is mijn pruipelen was.
1: Wat heb je gedaan? Allemaal bosjes en
0: t-shirts. De nesten dood, pisten in mijn oren en pisten daar.

0: Ja, en ik mag dan nog niks gezamen, dan is ze nog koud, hè. Als je geaffronteerd er nog rond, als mijn man gereed van zeer.
1: Met al dat problemen, ik weet het echt niet meer. Wat we met de slipper al allemaal gedaan hebben. En hem wegdoen, ik kan het niet. Doe vijf zin ik hem te garen. Ik pas dat gewoon mijn garen zetten, Lucia. Maar we weten niet meer wat we moeten met doen. En door mij vroegen me help. Om iedereen dat ons kan helpen, alsjeblieft. Voor dat eeuwige liefboer te maken. En dat verslubberke plezant is en voor ons ook. Dat we er niet altijd moeten zitten op koven.
2: Hoi, is braaf.

0: CCC en The Ill Chemist, She's Slipping, staat op Cracked Pepper. People Like Us, Vicky Bennett uiteraard, die recent, en dan zie ik dat dat toch ook alweer 10 jaar geleden is, van 2016, Citation City maakte. Ze wordt alsmaar gekker, onze Vicky. En daarvoor Shuka Mamani Kondori, maar dat is eigenlijk een... Dat is Elisa Crampton, die allerlei ego's heeft. Onder andere I plus I, Los Tutanaka. Maar hieronder Shukima Mani Kondori. Sairi Walker demo. Dat draaiden we eruit. Nu misschien toch wat rustiger met Bob Rutman en Ensemble Modern. Onder andere van Peter Edvos. I'm a little Irish boy. En dan hebben we nog Etienne Jome. We hebben Maisie. En Nella Justel. Dat is dan weer wat collagewerk. Maar voor de rest zit er wat gewone platen tussen. Dat kan ook. Dat kan ook. Stel je voor. Down, down. Tot 12 uur. Tabasco TV. Ja, het is nog op Centraal.
1: That lives in the shanty. I am 4 years old today and shall soon be 21.

the way.

0: Ja, een late night setje was dat wel. U hoorde net Murkoff. Lillis Turkery as interpreted by an advanced script. Staat in elk geval op de Versailles tapes. En daarvoor een ode aan die Freude, maar dan wel van onze eigen Luc de Vos. Daarvoor hadden we Hugo Mars, Das Solo Non Solitario. Uit 2019 op Western Vinyl laten komen. Fantastisch eigenlijk. En dan hadden we daarvoor nieuw werk van Caroline Shaw. Really Craft When You. Een nieuwe cd denk ik. Or The Whale. Een vaste waarde uiteraard. Ben Vida hadden we met Oblivion Seekers. Een soort spoken word. Daar is hij bekend voor. Met een repetitive ambient, jazzy, chill achtergrondmuziek met vooral xylofoon. Xylofoon zat er ook op het nummer daarvoor van Et Ascolo, Es Regenet. Het was vibrafoon op Et Ascolo met Els van de Weijer. Dan hadden we daarvoor Diancal met Animal Cannibal. Maar het was een lange set. Ella Chastel met La Radio Saldeton. Maisie met Dum Dum. Etienne Jomé met La Plage. En we begonnen de set met Bob Rutman. En nu iets helemaal anders. In het Fries. Ken dit nummer.
1: Zonderling. Hij fluit zijn oude wetterhoen. Hij wil

gesmeed heb. Ik dacht dat die me overrijden zou. Kan mijn narigheid niet langer dragen.

Ja, en zo gingen we weer een heel andere richting uit. Met Verna Lindt, De Dossier of Verna Lindt. We hadden Klaus Devore met Baleful. Enfin, Ter Hamlet, Useless Movement, Sabotage van Savina Janotou. Dat was Grieks. Daarvoor Nina Harker, La Freuse, dat was dan weer Japanse wave. Daarvoor Gert-Jan Blom, Straatliedje. En we begonnen de set met Fries, sorry, Peter Fries. Skipper Prittepoot, Skipper Prikkepoot, Sip van der Ploeg. Sip van der Ploeg en Gids, Rits. Om maar te zeggen, Friesland, Japan, Griekenland. Wat hebben we nog niet gehad? Zweden met Verna Lindt. Nog een kwartiertje en het wordt weer iets compleet anders. Wat dacht je van Stairway to Heaven op glasharmonica? We hebben ook nog wat oude demos van Elisa Crampton. Carl Stone met Corso Coda. Dus wat... etnisch mashup werk. In elk geval weer iets compleet anders. Tot 12 uur en dan wordt het weer iets compleet anders, want dan is het tijd voor Tabasco Affair. De jongens zijn nog niet gearriveerd, maar dat kan niet meer duren. En er is ook 14 juillet. Morgen, en dat wordt dan om 5. Ah, kijk. Ik hoor Stairways. Stairways to One Heaven. Ik hoor ondertussen Stairway to Heaven op glasharmonica. Dat gaan we gewoon...

Stairways to Heaven en Tabasco Affairs. Ah, er is normvervaging in de programma's aan de hand. Het is uiteraard Family Affair en Tabasco TV. Maar na 25 jaar zijn we klaar voor synergieën. 25, wat zeg ik, 35 jaar. Ik weet eigenlijk helemaal niet wie die Stairway to Heaven op glasharmonica speelt. Maar, over naar iets anders. Eliza Crampton, voor mij toch wel drie van haar mooiste demos uit de periode 2007-2019. Misschien is dat meer de moeite waard om te beluisteren op deze warme avond. Hier is ze.

0: Dries, goedemorgen.
1: Hey Mathieu, wat een heerlijke dag. We zitten hier in een zonnige studio.
0: Ja.
1: De kathedraal slaagt 11 keer.
0: En we
1: gaan nog. Ja, hoor je dat? Of zet jij muziek aan het spelen?
0: Nee, ik hoorde effectief de klokken van de kathedraal.
1: Ah, schitterend. En 2 uur radio, pointe.
0: Ja, het is lang geleden. We hebben de vorige show moeten missen, Dries.
1: Ja, waar zaten wij? Op een onbewoond eiland?
0: Zoiets, ja. Zullen we beginnen met een muziekje anders?
1: Ja, zeker.
0: Synchroon met de klokken van de kathedraal speel ik een nieuw nummer van Camille Camille, van haar laatste album. Camille Camille, ken je Camille Camille?
1: Camille Camille. Ik wist niet dat dit een quiz was. Nee, ik denk het niet. Vertel, een Brusselse?
0: Ik denk dat ze in Brussel woont, inderdaad. Ja. Ooit in Kasteel van Hoofde Biest heeft ze daar gespeeld.
1: Kijk eens.
0: En nu live op de radio met haar nummer Bottlesong.
1: En Hoofde Biest is eigenlijk het mekka van het culturele landschap van Antwerpen, zeker?
0: Ja, dat zal zoiets zijn, denk ik. Allee, tot ze biedt.
1: Allem daarheen.

0: Camille, met Bottle Song.
1: Ah, het komt helemaal terug, het concert. Ah, ik was erbij.
0: Jij was erbij.
1: Het was een dubbel bindel met Renata Louise.
0: Ja, het project van Hanne Petermans.
1: Oh, het was een fijne concertavond.
0: Ja.
1: Zeg, ja. Mathieu, ik had een draaiboek doorgestuurd voor onze aflevering met alle items die wij gingen bespreken.
0: Oei.
1: En ik kreeg een out of office van jou.
0: Dat klopt. Mijn vakantie is gestart.
1: En hebben we er al van genoten?
0: Van de paar dagen die... van de 3 dagen dat ik mijn vakantie heb, begint er wel van kunnen genieten, ja. Ik ben aan de fitness gegaan, Dries.
1: Ah, schitterend.
0: En ik voel het nog steeds.
1: Ja, maar je ziet er ook echt heel goed uit.
0: Zie ik ineens wel opgepompt uit?
1: Ja, als ik dat mag zeggen.
0: Ja, merci.
1: Voor de luisteraars, er is ook een livestream. Wij presenteren zonder t-shirt.
0: Zeg maar, Dries, alle gekheid op een stokje. Het cultuurseizoen is afgelopen.
1: Zeker.
0: Alle cultuurhuizen en theaterzalen zijn gesloten.
1: Behalve Hof de Bist.
0: Behalve Hof de Bist, oké. Okay. Alle naar Hof de Bist dan.
1: Nee.
0: Maar dat betekent dat de festivals van start gaan. Want het is natuurlijk niet helemaal afgelopen. Je kan nog her en der theatervoorstellingen bijwonen. Dus daar gaan we het straks over hebben, over wat je deze zomer allemaal kan zien, maar ook wat we het afgelopen seizoen allemaal hebben gezien. Dus het is eigenlijk een beetje een terugblik, een best-of.
1: Ja, want we moeten toegeven, het programma Pointe werd vooral gemaakt door jou en door de vele toffe gasten die we gehad hebben.
0: We hebben inderdaad wel veel toffe gasten gehad, dat klopt.
1: Gunther Lesage, Lieke, Egon.
0: Ja.
1: Zijn eigenlijk ook allemaal terug te vinden in het nieuwe seizoen of zelfs te zien deze zomer op een van de fijne theaterfestivals.
0: Klopt, klopt, inderdaad. En wat staat er bij jou als eerste op het programma, Dries?
1: Ontspanning zoeken.
0: Ontspanning zoeken.
1: Wij gaan vanavond naar de NOG. Hè?
0: Ja.
1: Voor de mensen die vorige week live geluisterd hebben, die hebben ook uw DJ-skills kunnen horen.
0: Nee, mijn DJ-skills zijn niet live uitgezonden, Dries. De live-uitzending duurde tot 11 uur. Dus het zijn enkel de optredens die live zijn uitgezonden.
1: Ah, dat is jammer. Dan hebben de luisteraars wat gemist, natuurlijk. mijn vakantieplannen. Ik werk nog 2 weken. Ik ben eigenlijk een seizoensbrochure aan het afwerken. En een shout-out naar de... want we krijgen natuurlijk heel veel seizoensbrochures binnen. Welke seizoensbrochure krijgt voor u een extra applausje?
0: Ik denk, tweede jaar op rij is seizoensbrochure van Nona.
1: Ah, ze ligt hier.
0: Ja, dat is waanzin.
1: Ja, dit is echt eigenlijk een verhaal.
0: Ja, dat is een klein een roman.
1: Ja.
0: Ik wou zeggen een klein romannetje, maar dat klopt zelf niet.
1: Nee, 208 pagina's vol cultureel lekkers.
0: In een fantastische vormgeving van Dries.
1: Ja, de artistiek leider van Abattoir zit daar zeker ook voor iets tussen.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik denk niet dat hij de volledige vormgeving gedaan heeft. Marijn Klaas heeft de samenstelling gedaan. Concept en vormgeving is eigenlijk ook van Stef Lernoes en Marijn Klaas.
0: Ja.
1: Dus echt, chapeau jongens.
0: Want er is wel een verschil met vorig jaar. Hè? Vorig jaar, het was hetzelfde formaat zelfs, hetzelfde principe, maar de vormgeving was, of de illustraties waren gebaseerd op science fiction, printen, illustraties uit de jaren 70. En dat is nu toch wel iets anders. Nu hebben ze de mensen van Abattoir Fermé staan telkens op de cover, geloof ik. Dus alle acteurs van Abattoir Fermé in een iets verwerkte versie. Dus daar hebben ze dan ook illustraties van gemaakt. Met AI of met een illustrator samengewerkt. Dat laat ik in het midden. Dat kan ik aan de hand van de afbeelding niet zien. Maar het is waanzinnig.
1: Ja.
0: Daar ervallen, hoe mooi dat ze ook zijn, sommige vormgevingen van bepaalde huizen of centra. Maar ja, daarbij verbleekt de rest eigenlijk. Hè? Dat kan ik toch wel zeggen.
1: Ja, en als ik ook al één tip mag geven voor komend theaterseizoen...
0: Gaan we niet chronologisch te weken?
1: Ah, chronologie. Het is vrijdag.
0: Ja.
1: Ik moet zelfs eigenlijk nog wel werken, maar ik wou het niet. Maar we gaan ineens door tot vanavond, hè? Want vanavond gaan wij ook op stap.
0: Ja, vanavond.
1: Wist je dat nog niet? We gaan gewoon rechtstreeks, hè, Mathieu.
0: Oh, het is een lange uitzending. Pech voor de mensen die na ons programma hebben.
1: Nee, maar wat cool is, want dit is echt een feesteditie, ook in de Nona volgend jaar. Nona bestaat 25 jaar.
0: Ah.
1: Voetvolk 20 jaar. De Hoe en Stan 30 jaar. Abattoir Vermeer 28 jaar. En ze hernemen eigenlijk ook heel veel voorstellingen van die voorbije jaren.
0: Ja.
1: Dus als je voorstellingen wilt zien, het is zeker de moeite om het programma even te checken en mee feest te vieren. Er is een feestelijke bingo, dus ik heb mijn bingo-kaart al. ook schitterend gemaakt eigenlijk, hè. Dus we gaan voor een volledige bingo-kaart.
0: Het is een feestjaar voor veel gezelschappen in huis. Hè.
1: Ja,
0: ik ken er nog zo eentje.
1: 50 jaar. Nee?
0: 50 jaar de kern, ja, klopt.
1: Ha. En wat doen jullie feestelijk? Ik zag een nieuw magazine verschijnen.
0: We hebben een feesteditie. Er komt ook een magazine, een soort van best-of, met terugblik van acteurs. Dat is nu ook al aan de gang. Worden filmpjes verspreid over met getuigenissen van comedians, acteurs die eigenlijk in de eerste stappen hebben gezet op de scène van de kern. Michael van Peel bijvoorbeeld, een van zijn eerste ervaringen in grote zaal was in de kern. En de kern is wel zo'n plek voor heel veel, veel kunstenaars en veel acteurs geweest in het verleden. Dus daar gaan we heel hard op inzetten, door een magazine uit te brengen, speciaal met die getuigenissen. En er zijn her en der door in het seizoen, wat wij noemen specialetjes. Dus in september organiseren wij bijvoorbeeld de salons, waarbij we in 15 verschillende salons, verspreid over heel Wilrijk, voorstellingen gaan programmeren.
1: Oh, en dan komen we tot bij een van leuke gesprekken. Jammer dat ik toen echt veel vroeger moest doorgaan.
0: Ja.
1: Maar jij hebt daar blijkbaar Egon een plek gegeven.
0: Ik heb Egon daar effectief een plek gegeven in een van de salons die mee middelklas babypunk zal optreden in een van de salons. Daar hebben we het ook wel uitvoerig over gehad tijdens onze show.
1: Ik vind een schitterend concept van hem.
0: Ja.
1: En niet alleen te zien in Wilrijk, maar natuurlijk ook dit jaar te zien in de selectie van Theater aan Zee.
0: Ja. Wat ik zelf ook niet wist, ik denk dat hem dat toen zelf nog niet wist.
1: Nee, het was een hangende.
0: Ah, ja.
1: Ze waren aan het praten toen hij in onze uitzending zat. Maar het is bevestigd. Mm-hmm. Dus ik denk dat ik in Oostende terug ga kijken.
0: Ja.
1: Ja. Omdat ik denk dat hij een maker is die blijft evolueren.
0: Mm-hmm.
1: En ik denk dat de voorstelling die wij toen gezien hebben, lang, lang geleden in de bovenzaal in Corso, dat nu een totaal andere voorstelling is.
0: Dat gevoel heb ik ook wel. Dus ik ga misschien wel mee, Dries.
1: Het is sticht. Moeten wij hier nu onze agenda bijpakken en nog een date regelen?
0: Ik ga voorlopig maar 2 dagen, dus ik weet niet of je op diezelfde 2 dagen gaat, maar er kan er nog altijd eentje bij. Hè. Dus,
1: ik ging 4 en 5 augustus.
0: Ah, voilà, exact. Ik ook. Dinsdag en woensdag.
1: Ja.
0: Ja, voilà.
1: En ik ga dinsdagavond proberen, maar ik ben weer veel te laat voor tickets. Het is een dubbel bill, wat ik ook altijd cool vind.
0: Ja.
1: Ik ben funny en dan middelklas baby punk. Dus ik denk dat het een leuke avond is. Het is ook om 9 uur. Het is
0: op hetzelfde moment als Steegske. Steegske speelt op dat moment ook. Dus ik ga het op een ander moment moeten zien, denk ik.
1: Dat is jammer. En daardoor blijkt weer dat jij de voorbereid zijn in dit programma, want jij hebt tickets voorgesteld.
0: Ik heb mijn tickets al voor de 2 dagen.
1: Ik ga dat echt super graag zien, Steegske.
0: Ja.
1: Maar hopeloos uitverkocht op Theater aan Zee.
0: Maar kijk, Dries, wij zijn mensen met connecties.
1: Welke connecties?
0: Dat bleek er straks ook al duidelijk.
1: Tanja, bel mij.
0: Tanja, bel mij. Ik zal Tanja wel bellen voor jou. Zeg maar, misschien moeten we wat muziek spelen, want we hebben precies al veel gepraat. En ik heb hier wel een serieus lang lijstje met muziek dat ik heel graag wil spelen voor jullie.
1: Alright.
0: We zullen nog wat rustig.
1: Rustig?
0: ja, nog even rustig moeten er wat inkomen. Het is vrijdagochtend, het is nog niet vrijdagnacht. We bouwen op, Het nummer dat we gaan spelen is Foutloos. Speelkleren van de band Foutloos, zo is het. Een vrij nieuwe band.
1: Ja, ik ken ze niet.
0: Ja, wel, ik kende ze ook niet, maar ik heb ze ontdekt en voilà.
1: En wie is de bezetting of
0: mooi? Dat laat ik je subiet weten. We gaan daar nu een nummer van spelen.
1: Het is een quiz voor mij.
0: Speelkleren, ja, voilà. Ik zet het op en jij moet aan de hand van de muziek raden wie er achter de knoppen is.
1: Ah, goed, leuk.
0: Dat is wel spannend, hè?
1: Ja.
0: Allee, veel plezier met speelkleren.

0: Speelkleren van Foutloos. En er is ondertussen achterhaald wie achter het project?
1: Zeker. Of toch een van de namen. Jonas Bruineel.
0: Jonas Bruineel.
1: Maar de naam van de band... Nee, heel fijne plaat. Leuke baslijn. Fijne viool. Mooi nummer.
0: Ja. De twee overige muzikanten zijn Esther Korevits en Renaud de Bruyne.
1: Alleen, wij zijn natuurlijk... ik ben een pleiter voor veel fouten maken in het leven. Dus Foutloos als bandnaam... misschien is het een gimmick.
0: Misschien is het juist de paradox dat ze niet foutloos zijn.
1: Ja, dat zou mooi zijn.
0: Dat zou heel mooi zijn. Maar het is natuurlijk wel gissen naar de betekenis.
1: Is dat een uitnodiging voor een van de drie muzikanten om naar de studio te komen?
0: We hebben nooit muzikanten in de studio gehad, natuurlijk. Ja,
1: pas op.
0: Zeg maar, Dries...
1: Herinner je de openingsscène van Babypunk nog?
0: Ja.
1: Dat is een muzikant.
0: Ja, klopt inderdaad.
1: Oh, Lieke, Pussy Destroyers.
0: Ook een muzikant. We hebben al wel muzikanten.
1: We hebben eigenlijk al heel veel muzikanten gehad. Wie krijgt nu je telefoon, dan moet ik opnemen. Nee, we gaan dat niet doen.
0: Zeg, Dries, je hebt de straks met de luisteraars gedeeld dat we vanavond aan de NOG gaan, maar wat is dat juist te doen?
1: Een jazzoptreden, maar ook een beeldend kunstenaar is. Ah, ik ben haar naam kwijt, vorig programma.
0: Aline Bouvy.
1: Ja, daar kijk ik ook echt wel naar uit.
0: Ja. En Pratja.
1: Ja.
0: Die in de jaren 70, geloof ik. Of jaren 80, ik ben het even kwijt. Of nee, het is nog niet zo lang geleden. Ik denk dat ik van alles door elkaar aan het halen ben. In ieder geval hebben een fantastische plaat uitgebracht. Dus ik ben heel benieuwd naar het concert.
1: Ik ook, ja. En wat heb je dan nog? Maar dat is natuurlijk is gewoon ook een fijne plek om te vertoeven.
0: Absoluut.
1: Ja. Inneroord. Ga je daar iets van spelen? Vorige week.
0: Inneroord heeft nog niks op plaats.
1: Ah, dat is ook heel goed.
0: Voor de mensen die Inneroord niet kennen, Inneroord is het project van Andrew Klaas. Andrew Klaas is onder meer bekend van als saxofonist van Stuff. En heb ik...
1: Stellar Legions.
0: Heb ik een jaar geleden gevraagd om in samenwerking met de Kern, of voor de Kern beter, een huisband in elkaar te steken. Dus hij heeft een aantal... muzikanten rond zich verzameld.
1: De bassist, ken je die naam?
0: Soet Kempeneer is de bassist.
1: Niet normaal.
0: Maar ook de andere muzikanten. Teun Verbruggen op drum. Alex Co, ook zeker niet, een van de minste. Priska op vocals en effecten. Dus ja, het zijn allemaal wel topmuzikanten. En het was alweer wel een fantastisch concert.
1: Maar ja, we hebben het over podiumkunsten zeker.
0: We hebben het over de podiumkunsten, maar by the way, keihard vergist, die plaat is helemaal niet van de jaren 70 of 30.
1: Die plaat is van
0: 6 jaar geleden. Oeps.
1: Ah, hey, we draaien al lang mee en de zon schijnt hier. Sorry. En we zijn aan onze derde cocktail bezig.
0: Zeg, maar Dries, zullen we eens een terugblik doen op het afgelopen

0: volgare improving. En verlos ons met chocola. Sha, sha, sha. Apen. Van welke voorstelling?
1: Nu gaan de luisteraars wel denken dat we een heel vreemd programma in elkaar aan het steken zijn. Maar het is vrij evident wie denkt aan heel absurde teksten. In die naart denkt toch automatisch aan Abattoir Vermeer.
0: Sha, sha, sha. Apen. Maar we hebben het er net al over Nona gehad. Misschien moet ik iets anders voorstellen.
1: Nee, zo het even over Abattoir Vermeer hebben, toch?
0: Ja.
1: Want dat was toch wel ook een vrij unieke ervaring die we dit seizoen hebben gehad. Maar vertel jij daar een keer wat meer over?
0: Nee, het is eigenlijk... De voorstelling werd zo wel gespeeld. Het publiek werd opgedeeld in twee delen. En tegelijkertijd speelt er een voorstelling in de oude zaal van de Nona en tegelijk in de nieuwe zaal van de Nona.
1: Mm-hmm.
0: Waarin dat je eigenlijk in het midden van de voorstelling ook van kant en van zaal moet wisselen.
1: Ja.
0: Maar de voorstelling loopt wel door.
1: Ja.
0: Het gaat over een restaurant. Het gaat over het leven en de dood. Het gaat over de aftakeling. En wij zijn... Het gaat, ik denk 4 uur lang was het. Het was echt een stevige trip.
1: Ja, het was een stevige trip.
0: Zijt je eigenlijk toeschouwer van zo... en het is ook een samenwerking met het Zuidelijk Toneel. Mm-hmm. Want shout-out ook aan het Zuidelijk Toneel. Daar heb ik ook echt wel fijne voorstellingen van gezien voorbij het seizoen. Dat is iets wat mij opviel in het voorbije jaar, omdat dat natuurlijk een soort van unicum is. Ik denk dat het ook alleen maar zal spelen en gespeeld zal worden in de Nona, omdat die oude en die nieuwe zaal met elkaar verbonden is.
1: Ja.
0: Het was ook echt een samenwerking met twee gezelschappen.
1: Die hebben wel een korte tournee gehad in Nederland, met Byzantium. Ja. Maar mogelijk enkel op locaties die dat kunnen, hè, waar je effectief twee voorstellingen simultaan kunt laten spelen. Wat hier in België niet zo evident is, natuurlijk. Ja.
0: Wat ook, het zijn twee gezelschappen, Abattoir en het Zuidelijk Toneel, met een bepaalde signatuur.
1: Ja.
0: Met een signatuur waar ik wel van hou.
1: Mm-hmm.
0: En die dan met elkaar te laten vermengen en wel uw eigenheid behouden.
1: Ja.
0: Ik vond dat een heel fijne ervaring. Heel fijne ervaring met ook eigenlijk super lekker eten, want je krijgt ook eten. Dus zowel op vlak van acteerprestatie als het culinaire aspect waren voor mij twee voltreffers. Dat is wel iets wat ik niet snel zal vergeten.
1: Hmm. Ik denk, voor mij zijn het... Byzantium was een heel fijne voorstelling. Maar de twee voorstellingen die bij mij toch wel de meeste indruk hebben nagelaten, zijn de twee voorstellingen van Nona.
0: Maar ik ben... Nee.
1: Dus A Room of His Own
0: heb ik niet gezien, in
1: de single. En dan de voorstelling die jij wel hebt gezien met Krap.
0: Wel, ik wou... Dat stond eigenlijk ook op mijn lijst. Copycat.
1: Copycat. Oh. Nona en Michael...
0: Fuck. Ja.
1: Ik zoek het even op. Ja. Dat is de wondere wereld van het internet.
0: Nee, maar... Want Copycat is zo'n voorstelling en die
1: Copyright.
0: Kunnen... Copyright? Ah, echt? Ah. Oh.
1: Mats van Drogenbroek.
0: Ja, Mats van Drogenbroek. Zo...
1: En Timo Sterk.
0: Dat is wel echt iets dat wil ik aanraden aan iedereen dat luistert. Want wat fijn is, en we hebben het ook al wat over festivals. Het is ook opnieuw geselecteerd voor het theaterfestival in september in Brussel.
1: Ja.
0: De voorstelling van speelt ook in Oostende, in de Grote Post. Dus ook echt wel een goede zaal om die voorstelling te zien. Ja, dat was ook echt in een trip stappen.
1: Ja.
0: Ik vond dat ook echt qua beeldend, qua acteerprestatie.
1: Ja, en eigenlijk een beetje hetzelfde met A Room of His Own.
0: Ja, heb ik niet gezien. Ja.
1: Ook een fantastische voorstelling. Ik vind het ook heel maf, want... als ik mij niet vergis, gaat Nona ook al haar voorstellingen in KW spelen. En tegelijkertijd Don Quixote, geloof ik, is de titel van haar nieuwe productie in samenwerking met KW's. Ja, dat zijn drie voorstellingen op bijna één seizoen. Dat is waanzin.
0: Ja, ja.
1: En fantastische voorstellingen elke keer weer.

0: Ik denk zelf, Dries, dat ik op dit moment kan zeggen, als je me de vraag zou stellen, wie is uw favoriete theatermaker, dan Nona toch wel heel hoog zal eindigen op dit moment. Want alles wat zij op dit moment aan het maken is, vind ik echt fantastisch. En ik kijk echt uit naar wat ze allemaal nog in petto heeft. Misschien ook wel een interessante gasten voor in de toekomst.
1: Wel, hoe komt u nou in de toekomst? Ik moest het daar niet
0: even over hebben. Daar moeten we het zeker nog over hebben, maar dat is misschien niet de plaats.
1: Kom, we doen het gewoon live met je. We delen toch alles met onze luisteraars?
0: Ja, maar er zijn ook wel bepaalde dingen die we voor ons eigen moeten houden, Dries. Laten we ervan uitgaan dat we keren in augustus sowieso nog terug. En dan,
1: echt? Ja. In augustus?
0: Maar augustus is super chill. Allee.
1: Goeie, maar ik denk dat ik op verlof ben eigenlijk.
0: Ja, dan zal ik het alleen moeten doen, hè, vriend.
1: Wel, wat is onze datum in augustus?
0: Geen flauw idee. Okay. Misschien dat ik zelf ook weer ben. Maar er valt misschien wel iets te regelen met de vrienden van Radio Centraal.
1: Ah, dat hopen we. Of we moeten, jij pitcht er net een nieuw concept.
0: Nieuw concept?
1: Ja, dat we gewoon dat pointe. Eigenlijk, we vergeten ons, maar we laten pointe verder leven. En we spelen alleen live voorstellingen. Niet live, we nemen voorstellingen op, enkel audio.
0: Ja.
1: En we spelen het af op de radio.
0: Ja.
1: Zodat we echt 100% de verbeelding van de mens proberen te stimuleren.
0: Wat nog cooler zou zijn, is om het echt live te streamen natuurlijk. Net zoals de concerten die Radio Centraal geregeld live streamt, om theater ook live te streamen.
1: Ik denk dat we dringend moeten bellen met een boela.
0: Inderdaad. Dus ja, copyright, A Room of His Own.
1: Maar copyright... Oh. Die acteurs.
0: Mm-hmm.
1: Het zijn natuurlijk, je hebt de scenograaf, de maker, maar dan dat proberen tot leven te wekken, dat is natuurlijk ook een kunst op zich.
0: Ja. Timo Sterks, Colette Goossens, Matt van Drogenboek, die zelf ook op de scène is, geloof ik. Ja. En Abigail Gijpens.
1: Ja, dat is schitterend.
0: Ja. Ja, ik vond vooral Timo heel sterk.
1: Timo?
0: Ja, en Colette eigenlijk ook wel. Colette die we ook terugzien op Theater aan Zee. Met haar solo.
1: Rond Britney Spears.
0: Rond Britney Spears. Daar ben ik ook wel heel benieuwd naar.
1: Ja, ik raakte dat niet. Enfin, dat is niet de periode waarin ik denk ik in Aros en de Graaf zak.
0: Nee, dat zal voor mij ook pas het najaar zijn dat ik de voorstelling kan bijhouden.
1: Maar wel, ik heb de speellijst gezien van Colette. Dat is wel echt uitgebreid, hè. Wow.
0: Ja.
1: Als je zoveel data al hebt, dat is wel echt chapeau.
0: Mm-hmm.
1: Dan krijg je veel vertrouwen van de sector.
0: Ja, absoluut. Ze heeft natuurlijk wel al vrij vaak gespeeld. We kennen haar van...
1: Ja, met Stan Martens.
0: Stan Martens.
1: Under the Influence.
0: Under the Influence. Fantastische voorstelling, vond ik ook. Otessa.
1: Ja.
0: Iets minder. Maar los daarvan, ik denk dat het vooral met het verhaal te maken had. Ja. En je voelde ook wel, en dat is ook hetgeen dat de acteurs nadien hebben bevestigd, dat het wel een moeilijk proces was of zo, en dat ze niet helemaal content waren over het eindresultaat. En dat voel je wel op zijden of zo. Maar los daarvan, allemaal wel prima acteurs.
1: Ja,
0: op,
1: zeker.
0: Ja. Dus,
1: Stan Martens, nog een van mijn lievelingsvoorstellingen.
0: Ja.
1: Maar niet van dit seizoen. Maar er is een nieuw festival in het Antwerpse.
0: Ja, wel, ik wou het er juist over hebben, Dries, want ik heb het programma van het nieuw festival voor mij.
1: Maar ik denk dat ze geluisterd hebben naar onze show.
0: Denk je dat
1: de echt? Organisatoren.
0: Ik zou toch niet zoveel eer opstrijken.
1: Zeker wel.
0: Nee, waarom denk je dat?
1: Waarom denk ik dat? Ik heb hier ooit een lofzang gedaan voor Cato van Ermen, Prinses Placebo.
0: Ja.
1: Twee keer gaan kijken. Wat staat er op het programma van het nieuwe theaterfestival in Antwerpen?
0: Prinses
1: Placebo. Ja. Met de geweldige Stan Martens.
0: Ja.
1: In een creatie en de geweldige Cato van Ermen.
0: Ja.
1: We gaan toch een beetje interactief maken. Het was niet voorbereid. Wie mij een screenshot doorstuurt van diegene dat nu een ticket koopt voor Prinses Placebo op het festival TIS, het nieuwe theaterfestival in Antwerpen, die krijgt van mij de boek van Prinses Placebo.
0: Alright. Dus
1: zo'n leuke prijs. Hè?
0: Ja, maar wat moeten ze doen, Dries?
1: Ja, ze moeten een ticket kopen nu. Ja. En een screenshot doorsturen van de aankoop van hun ticket.
0: Maar naar waar moeten ze het doorsturen?
1: Ah, naar waar? naar mijn nummer. 0479-759-704. Dus ik herhaal. Ja. Je koopt een ticket voor Prinses Placebo op het nieuwe theaterfestival in Antwerpen deze zomer. Ik denk 11, 12, 13 augustus. Het is uit het hoofd, maar het is ergens in die... 11 en 12 augustus. Je stuurt een printscreen van je aankoopbewijs van je ticket en je krijgt van mij bovenop je ticket het boek van Cato van Erme. En dus... het is mooi gedaan.
0: Ja, mooi cadeau. Voilà.
1: Ik krijg al berichtjes.
0: Meen je dat?
1: Ah nee, dat is weer. Kom aan, jongens, laat mij niet in de steek. Het is echt een goed boek.
0: Okay,
1: en je gaat een fijne theaterervaring hebben. Want het is ook in de Antwerp Management School. Ik ben er zelf nog nooit geweest. Het is een nieuwe plek waar dat theater...
0: Ik moet wel zeggen, Dries, ik was erg opgetogen. Ik ben nog steeds erg opgetogen over het feit dat er een nieuw theaterfestival in de stad komt.
1: Ja,
0: toch?
1: Chapeau.
0: Ja.
1: Heel leuk.
0: Zeker deze zomer. Alles valt een beetje stil. Ja. Er zijn wel her en der festivals. Marius doet dat altijd in de Blikfabriek. Ja. Een klein festival met eigen werk en nieuw werk van jonge makers. Maar het is altijd wel een beetje zoeken. En je moet vaak ook wel bepaalde afstanden afleggen om theatervoorstellingen bij te wonen. Dus ik vind het een heel fijn concept. Je hebt ook natuurlijk de Zomer van Antwerpen, die ook een aantal theatervoorstellingen op hun programma hebben staan. Maar ja, het is theater in de stad. Inderdaad, in het gebouw van de Management School op het Michelsplein. Is het nu het TAC of de Binnenplein?
1: ik weet niet
0: meer. Ik denk dat het het Binnenplein is, maar ik weet het niet zeker. Dus mensen zullen het ter plaatse moeten ontdekken.
1: Ik doe om over het TAC, maar
0: dat zou
1: ik
0: kunnen.
1: Weet het ook niet.
0: Maar wel, naar mijn gevoel, wel een fijn programmatie. Ik kijk er ook wel naar uit. Het is dus een samenwerking tussen de studio, Marius en Skagen. Dus er gaan uiteraard voorstellingen van Marius en Skagen te zien zijn. Meug, een nieuwe voorstelling. Met de volledige equipe van Skagen plus Clara Kleimans en Evelien Bosmans. Daar heb ik al een ticketje voor geboekt.
1: Zie jij ze echt voorbereid?
0: Ja, Bert of Roy met Sketch 5. Daar hebben we toen ook al een stuk van gezien. Ook wel de moeite waard. De Rovers komen met De Ja-zegger en De Nee-zegger. Ik weet niet, is dat een nieuwe productie? Of is dat iets dat ze hernemen?
1: Ik herken de titel, dus ik gok op een herneming, maar ik weet het niet zeker.
0: En dan twee oudere voorstellingen van Marius, Houthakken en Oude Meesters. En dan inderdaad Prinses Placebo en I Want a Divorce van Indra Heube en Lennart van Nuffel. Maar ik neem aan dat dat jonge makers zullen zijn, want ik ken ze niet.
1: Ik denk dat die dit jaar afgestudeerd zijn, of dat dat een afstudeervoorstelling was.
0: Ja. Dus, en het is de periode tussen 10 augustus en, even piepen, tussen 10 en 13 augustus. Dus zowel voorstellingen 's morgens om 11 uur, overdag om 3 uur en 5 uur, en dan 's avonds 7 uur en 9 uur, denk ik ook nog. Ja, zo is het.
1: Ja, ik vind het een mooie toevoeging op de kalender van Antwerpen.
0: Ja.
1: En ik vind het ook getrokken door Marius, door Skagen, door de studio. Het zijn ook echt partners waar ik van denk, zalig.
0: Mm-hmm.
1: Goed gedaan.
0: Ja. Ja. Het zal misschien ook wel te maken hebben dat Marius nu in het Letterenhuis is, dat die misschien al sneller toenadering met elkaar hebben gevonden. Dat is mijn vrije invulling. Maar ik ben wel opgetogen. Ik ben wel enthousiast, dus ik kijk er ook wel naar uit. En er is deze zomer het aanbod van de Zomer van Antwerpen, van Theater aan Zee, is ook wel interessant. Maar misschien moeten we daar zijn beat over hebben en nog eens
1: muziek spelen.
0: Ik ga even kijken, Dries. Wat hebben we nog in petto? Laura de Jong, hij piste, speelt... we zijn niet precies heel veel reclame aan het maken voor de Norg, maar die is ook al een...
1: Nee, we zijn reclame aan het maken voor het mekka van cultuur in Antwerpen, ja. Namelijk Hof de Biest.
0: Maar Laura de Jong speelt maandag ook in de Norg.
1: Maandag?
0: Ja, als voorprogramma van Thurston Moore. De gitarist toch, van Sonic Youth. Dus dat wordt ook wel een heel graaf concert, denk ik.
1: Ja, wij mochten geen reclame maken voor de Norg.
0: Oh, wij mogen wel reclame maken. En ik heb geen...
1: Memo ontvangen.
0: Ah, heb
1: jij
0: een memo?
1: Ik heb een out-of-office ingesteld.
0: Ik heb een out-of-office, dus... nee, maar de Norg is nu wel de place to be voor alternatieve muziek in Antwerpen, dus allen daarheen zou ik zeggen. Dus ik speel een nummer van Laura de Jong met de titel Deuren.
1: Ah, ik dacht dat die van één keer kwam.
0: Dat weet ik niet, maar ze heeft wel een nummer.
1: Deuren. Oh, ik had haar vragen of ze een nummer één keer maakt.
0: Misschien bestaat dat wel, dan moet ik eens zien op haar discografie. Maar
1: nee, een goede titel.
0: Ik ga Deuren spelen. Allee, tot ze biedt en Dries.

0: Wauw. Heel mooi nummer.
1: Ja, we werden er even stil van.
0: We waren een beetje aan het wegdromen.
1: We waren een beetje aan het wegdromen.
0: Het zonnetje valt binnen in de studio. Dan deze en dan dit nummer. Je hoort ook liedjes over de albumhoes. Ik ben even komen spieken, maar het is gewoon precies wel een album om wel te checken eigenlijk.
1: Ja, ja, ik denk ook wel een concert om zeker te checken. Dus deze maandag in de nacht. En check zeker de website voor nog... Want ik denk zaterdag, ja, morgen is het Kraakfestival. Ik kan er jammer genoeg zelf niet bij zijn. Maandag Thurston Moore en Laura de Jong. En de rest van de line-up voor deze zomer is ook wel dik de moeite waard.
0: Oh.
1: Maar we gingen het nog hebben over het aanbod deze zomer. En we komen dan op de zomer van Antwerpen uit. En het is nu wel even de tijd, Dries, om toch even te renten. Even mijn frustratie te uiten. Want ik ben toch wel een beetje kwaad.
0: Schitterend, schitterend. Mathieu, dat kwaad is, dat levert leuke radio op.
1: Boah, dat weet ik nog niet, maar dat zal ons gebied wel...
0: Leuke
1: maar
0: radio.
1: Goed, ik ga even mijn keel schrapen, maar... Zomer van Antwerpen, what the fuck.
0: Hoe gaan we inbellen naar Patrick de Groot?
1: Ja, Patrick de Grote, shame on you. Echt? Nee, echt waar.
0: Oei, waarom?
1: Zijn jij vertrouwd met Compagnie Schwesteren?
0: Zeker. Hey, de podcast van Marie? Nee, niet Marie. Winter.
1: Winter de Kok.
0: Is opgenomen in een mooi kasteel in het noorden van Antwerpen.
1: Dus je kent ze?
0: Ik ken ze. Ik heb ze al een paar keer gesproken. We hebben een paar keer koffie mee gaan drinken. En het is een voorstelling van haar dat ze maakt met haar drie zussen.
1: Klopt.
0: Denk ik.
1: Ja.
0: Het heeft een kleine try-out gespeeld in Stormkop. Een half jaar geleden. Ik heb het niet gezien, dus ik weet niet waar... Ik denk dat de voorstelling gaat echt over familie, banden tussen zussen.
1: Mm-hmm.
0: En daar wil ik wel een mooi bruutje. Want ik heb ook een fijne voorstelling gezien over banden tussen broers.
1: Ja, maar we moeten het nog even hebben over Compagnie Schwesteren. En Schwesteren is de titel van het nummer.
0: Van de voorstelling.
1: Van de voorstelling bedoel ik. Een beetje een maffe titel wel, voor een voorstelling. Heb je inderdaad getry-out en gaan nu... Hey, er zijn eigenlijk twee verschillende premières. Je hebt een première Zomer van Antwerpen en je hebt een wat meer locatievoorstelling première is. En later in het jaar, in oktober, heb je de première in de Black Box, de theaterzaal, en die gaat bij ons in de kern door. Nu, die maffe titel... Schwesteren. Sommige programmatoren, en ik noem geen namen, Patrick de Grote, vonden dat niet zo'n fijne titel. En? Heb je gezegd van...
0: Het is wel waar.
1: Het is wel waar. Okay. Dus, de gezusters de Kok mochten spelen op, of mogen spelen op theater, niet theater aan zee, de Zomer van Antwerpen.
0: Enkel en alleen als hun titel veranderen.
1: Enkel en alleen als hun titel. Dus de voorstelling Schwesteren gaat ook door tijdens de Zomer van Antwerpen, ergens in augustus, tussen 5 en 16 augustus, maar onder een totaal andere titel, namelijk Vier Zusters.
0: Ah, oh, dit... Is het nu de vraag, is het waar of niet waar? Het verhaal?
1: Het is absoluut waar. Ik dacht in het begin, die gaan met twee verschillende voorstellingen op tournee. Dus ik zelf was in de war, laat staan bezoekers die de voorstellingen willen gaan zien. Ay, de chaos is volledig, is compleet. Hè? Ik bedoel, de telefoons van zeg, is dat nu dezelfde voorstelling? Die vragen gaan... komen of zijn al geweest. Maar in ieder geval, dat is niet mijn punt. Het gaat mij niet zozeer om de chaos of de onduidelijkheid of dat nu gecreëerd wordt door dezelfde voorstelling twee titels te moeten geven. Want voor alle duidelijkheid, geen blaam voor Winter de Kok, absoluut niet. Maar wel Patrick de Groot en Zomer van Antwerpen, ik denk echt, maak eens Alsjeblieft, zeg. Sinds wanneer gaat een programmator zich moeien met artistiek product van een kunstenaar? En zich moeien in de titel van een voorstelling? Je mocht advies geven, je mocht tips geven, allemaal oké. Maar kent als programmator uw plaats?
0: Nee. Wat ik heel belangrijk vind, en ik denk dat het fijne is aan de gasten die wij hebben uitgenodigd, is een open babbel, want uiteindelijk... jij bent ook een programmator. We praten graag over inhoud, we praten graag over wat we zien. En ik ken het verhaal niet, wat mij vooral stoort, en ik geloof misschien ergens nog niet, ja, dat er een veto wordt uitgesproken. In de zin van, als je een titel niet verandert, moet je niet staan.
1: Ja, ik weet nu niet of dat zover is gegaan.
0: Want dat is natuurlijk iets anders. Je moet dat er een dialoog is tussen tijdens een creatieproces en na en voor een voorstelling, met een programmator of zelfs met publiek. Ik denk dat we dat toejuichen. Ik denk dat we daarom ook gewoon dit programma maken, om in dialoog te gaan met. Maar...
1: Tuurlijk, je mocht in dialoog gaan en je kunt dingen van elkaar leren door dat open te houden. Maar
0: wat zou de beweegreden zijn van Patrick de Groot? Zou dat dan echt zijn van, ja, hey Winter, als je een titel aanpast naar Vier Zussen, dan ga je meer tickets verkopen? Ik weet het niet. Omdat dat makkelijker binnenlepelt of ik weet het niet.
1: Geen flauw idee. Geen flauw idee. Geloof jij daar zelf in? Dat een aanpassing aan een titel...
0: Ik zou dat wat bekrompen vinden. Mm-hmm. Ik zou dat... Moest ik een artiest zijn, ik zou niet direct mij laten overtuigen. En zeggen, Vier Zussen. Of ja, oké, dat gaat wel over Vier Zussen. Maar ik hoop dat ze meer proberen te vertellen dan Vier Zussen.
1: Ja.
0: Wat ik ook wel denk en geloof. Dus ik zou mij daar als artiest denk ik niet door laten doen. Maar wat natuurlijk... soms is het ook intimiderend, denk ik, als je in gesprek gaat met een grote organisatie, wat wel is natuurlijk. Hè, Zomer van Antwerpen, dat is vaak niet één voorstelling. Dat is vaak... Ik denk dat ze zullen vermoedelijk wel meerdere dagen gekregen hebben.
1: Ja, tussen 5 en 16 augustus, dus die gaan wel vrij vaak
0: spelen. 11 dagen na... Natuurlijk zie je dan als jonge maker dat is een opportuniteit en denkt, yes, ik heb een goed gevulde zomer, ik kan die voorstelling laten roderen. Maar wat natuurlijk vreemd is, is dat je eenzelfde product of eenzelfde artistiek verkoopt of in de markt zit met twee verschillende titels.
1: Hmm.
0: Dat zou ik graag vinden. Want dat is natuurlijk, als je dan denkt of je wilt die maker supporten en je komt dan naar de voorstelling in de zaal en dan denk je, oh, maar dat is gewoon exact dezelfde voorstelling als de Vier Zussen.
1: Ja.
0: Ja, dat is een beetje vreemd natuurlijk.
1: Ja, maar Dries, jij bent ooit zelf programmator geweest.
0: Ja.
1: Jij programmeert van tijd tot tijd nog altijd wel.
0: In een verre duister.
1: Zie jij het ooit in je hoofd van, ik vind dat geen goede titel, ik ga het gezelschap daarover aanspreken. Zelf,
0: nee.
1: Mocht jij in een positie staan van zo'n groot festival... à la Zomer van Antwerpen, Theater aan Zee, maakt al niet uit. Zie jij dat ooit in staat om...
0: Nee, omdat ik zou veel meer praten over inhoud. Ik zou veel meer praten over inhoudelijke keuzes. Maar enfin, natuurlijk is dat ook een keuze dat je maakt. Maar ik vind ook, je moet een vrijheid geven aan je artiesten. En je moet ook vooral de keuze van je artiest respecteren. Als je daar moeilijk mee hebt, dan vind ik... maak zelf een voorstelling.
1: Ja.
0: Ik bedoel... Als dat echt... Maar het zou goed zijn, moesten we nu Patrick de Groot kunnen bellen en weerwoord vragen.
1: Jij die zijn nummer? Ik heb die zijn nummer niet.
0: Misschien wel. Die hebben we al een paar keer gebeld. In het ver verleden. maar heb je daar met Winter over gehad?
1: Nee, want... ik heb met Winter en Jules de Kok een gesprek gehad in kader van ons magazine. En ze vertelde dat toen. En ik stond er toen niet meteen bij stil, maar nadien dacht ik er nog verder over na. Ik zoiets van, maar wat voor een pretentie moet je toch hebben om die eis te stellen als programmator of als festival. En naarmate dat ik daar verder over ben beginnen nadenken, werd ik alsmaar kwader en kwader. Ja, dat is zowel... Ik zou het bijna... En ik ben mijn woorden aan het wikken en wegen, maar ik vind het ook wel iets toxisch hebben. Zo de oude witte man die gaat bepalen hoe dat jonge makers een voorstelling moeten maken. Ah, dat ken ik niet tegen, Dries. Daar word ik echt wel...
0: Vier zussen.
1: Zeker in deze tijden.
0: En dan nog vier zussen.
1: En dan nog eens vier zussen.
0: Misschien valt het dat ook wel samen, dat weet ik, dat hoop ik niet. Maar...
1: Ja, als dat mijn dochters waren geweest, misschien ben ik nu de paternalistische moraalridder aan het spelen, maar ik zou dat... Ja, ik zou dat niet accepteren. Maar zwart. Maar zij moeten dat vooral zelf uitvechten.
0: Ja, en ik moet wel zeggen, wat ik probeer in het dagelijkse leven te omarmen, en, is een soort van naïviteit. Ik denk dat we ook niet naïef mogen zijn. Ik denk dat dat meer gebeurt. Ik denk echt... Maar ook over muziek, ook over... over beeldvorming, over promofoto's, over hoe... ik denk wel dat is dat commerciële aspect dat een theater aan zich, dat eigenlijk iedere culturele organisatie meer en meer heeft. Hè. En ik heb hier een artikel liggen over van Wouter Hillacht over de krimpende budgetten, minder ruimte voor eigen programmering, slinkend personeel, bestuur bemoeizucht, strenger politieke eisen voor volle zalen. De pagina's volgeschreven waarin dat wij ook mee te maken hebben.
1: Mm-hmm.
0: Ik denk dat eigenlijk een verlengde is van alles wat Wouter Hillacht beschrijft in de artikel, maar waar dat nu heel concreet wordt uitgerold in de praktijk en waarin dat die jonge maker, wat ook fijn is, waarin dat Winter eigenlijk gewoon ook eerlijk tegen u zegt, dat is de reden waarom dat we dat doen.
1: Ja.
0: Maar ik denk dat wel meer gebeurt. Puur uit commerciële overwegingen, puur uit... Hadden we het daar ook niet even over met Gunter? Of was dat off the record?
1: Dat er, ik weet niet wat je gaat zeggen.
0: Ik moet misschien ook mijn woorden wikken en wegen. Nee, dat er bepaalde keuzes worden gemaakt om wel binnen het programma te geraken. Dat de druk heel hoog is om te spelen. En door die hoge druk ga je automatisch, denk ik, compromissen moeten maken.
1: Ja.
0: Waar dat ik natuurlijk... Ik ben daar niet voor, hè.
1: Hmm.
0: Maar zou een Winter niet denken van... Hey, we spelen 10 keer en het kan wel een soort van springplank zijn naar...
1: Tuurlijk. En dat is een kans die zij mee bij de handen moeten grijpen. Absoluut. Het is ook een jong gezelschap. Jonge makers, jonge acteurs. Dus het zou... Ja, het zou zelf dom zijn mochten ze dat niet doen. Maar ja, ik blijf het toch wel moeilijk vinden. Ik vind niet dat een programmator moet bepalen hoe dat gezelschappen op inhoudelijk vlak keuzes gaan maken. Ze mogen inderdaad, zoals je er straks zei, er moet dialoog zijn. Want een programmator heeft zijn of haar expertise die ook gedeeld mag worden. Ook zoiets, ik heb het ook moeilijk met mensen die ongewild hun mening moeten delen. Ik zal ook pas iets zeggen wanneer het ook aan mij wordt gevraagd. Maar ja, zwart.
0: Klopt. Ik vind ook... er zijn te veel meningen in de wereld.
1: Ja.
0: En eigenlijk is er ook gewoon veel crap... In de zin van, en natuurlijk is dat raar, want wij maken hier een programma over, maar vooral over de liefde voor de podiumkunst. Dus wij bespreken ook voorstellingen. Maar dat is altijd vanuit een respect en ergens voor mij vanuit een bewondering van wat ik gezien heb. En de liefde voor de bühne en voor wat er gemaakt is en voor die creatieve vrijheid. En dan heb ik het over vrijheid. Ja, ik voel mij dan echt een soort van... Ik ben echt blij. Ik was echt blij toen ik uit die zaal stapte. En ik weet, Livia, een vriendin van ons was er ook. Wij zaten met drie en ik had echt het gevoel, wauw, wat hebben wij gezien? We hebben in een wereld mogen stappen.
1: Mm-hmm.
0: Dat vind ik nog altijd een soort van summum, als je dat kunt ervaren. Als je zoiets hebt van, shit, ik heb echt iets,
1: mm-hmm.
0: iets gezien wat heel goed is. Natuurlijk, ja, maar er is ook een andere wereld, namelijk verkopen. Zoveel mogelijk mensen proberen overtuigen. Misschien gaat Patrick de Groot wel gewoon in op een tendens. Wou die gewoon een tendens beschrijven? Als je een titel aanpast, ga je meer tickets verkopen.
1: Ik weet het niet.
0: Wat mij stoort, maar ik ken het vooral niet, maar moest hij een veto hebben uitgesproken? Het is uw titel aanpassen of niet spelen. Ja, dat zou van mij 17 bruggen te ver zijn.
1: Absoluut.
0: Allee, dat is van een arrogantie dat ik eigenlijk niet kan smaken.
1: Maar zelf gewoon de vraag stellen, vind ik eigenlijk gewoon ongepast.
0: Ja.
1: Want het heeft een impact, hè. Het heeft een impact op... naar communicatie toe, van het creëert enorm veel verwarring bij uw publiek, maar ook bij andere huizen, van ja, hoe zat het nu eigenlijk? En zijn het nu twee verschillende voorstellingen? Of het blijkt dan toch één voorstelling te zijn en zij verkopen dat dan, ja, vier zusters, locatie, sterren, blackbox theaterzaal. Hey, voor hen is dat perfect logisch, maar probeer dat in... de hoeveelheid dat er qua aanbod is, dat deftig te communiceren naar je eigen publiek, dat is gewoon niet gemakkelijk. Dat maakt de boel complexer dan het nu eigenlijk al is. En daar stoor ik mij gewoon aan, gewoon omdat het dan voldoet aan een beeld van ene programmator of artistiek coördinator, hoe dat je het ook wilt noemen. Nee, sorry, echt niet. Maar misschien is het tijd voor muziek en ik heb een...
0: Nee, een bijvraag. Heb je nu de voorstelling van Winter geschrapt?
1: Nee. Dus de première gaat gewoon bij ons door. 30 september, geloof ik. Dus dat is dan de Blackbox première.
0: Met je die ballon hebben we er net zo geprikt. Want het is echt...
1: Ja, maar ik geloof echt oprecht, Ries.
0: Het culturele kernproduct, dus de kern, de voorstelling...
1: Mm-hmm.
0: Is exact hetzelfde.
1: Ja. Ja. Maar daar wil ik toch wel een kleine nuance naartoe erbij halen, is het feit dat ik vind wel een locatieproject of een voorstelling in een blackbox, dat die beleving ook wel heel verschillend kan zijn.
0: Waar speelt het in?
1: Ik denk Beelschanspark in hun Berchem, als ik me niet vergis.
0: Oké, echt open lucht in een park.
1: Ja.
0: Scenografisch is dat natuurlijk... ik denk dat ze scenografisch wel... Ze moeten andere keuzes maken in jullie blackbox dan in een park.
1: Ja. Neem nu Falstaff. Die heeft vorig jaar ook gestaan op Zomer van Antwerpen. Dat was toen in Borsbeek dat ik die voorstelling heb gezien. En daar wordt met... echt gebruik gemaakt van de volledige weide.
0: Ja,
1: dus
0: als
1: in, er komt echt een bestelwagen toegereden. Ja. Er zijn bepaalde acteurs die op geen moment echt volledig van scène weglopen of wegwandelen. En die gaan nu vanaf volgend seizoen op tournee, maar dan in theaterzalen. Dus dat wordt sowieso een heel andere voorstelling. Dat wordt een heel andere ervaring. Dus daar kijk ik ook wel naar uit. Dus in dat opzicht, er zijn wel wat verschillen. Er zijn wel wat tussen blackbox en locatie.
0: Nee, en echt de kracht van locatietheater. Allee, dat is ook gewoon dat je je locatie gebruikt. Hè.
1: Ja.
0: Je moet je locatie in je voorstelling trekken.
1: Ja.
0: Dan wordt het een unique selling piece. Ja. Allee, dan wordt het echt van, wow, oké, wat hebben we gezien?
1: Ik herinner mezelf met Falstaff. Ja, dat was in Boysbeek, vlakbij de landingsbaan van de luchthaven. Dus op het moment dat grote vliegtuigen landen of opstijgen, bleef het zo... Of opstegen beter, bleef het... Hij moest het even stil blijven, want ja, niemand kon nog iets horen. Maar daar werd wel gebruik van gemaakt. Ja. En dat is zo wel de charme van locatieprojecten. Of dat er ineens zo... En dat was gewoon in een park gelegen. Kwamen er ineens zo jongeren met een scooter aangereden. Maar dat wordt dan ook een onderdeel van de voorstelling. Dat er eigenlijk niet bij hoort, maar het zijn zo die spontane dingen die niet voorkomen in een gewone theaterzaal, maar wel zo op een locatie-setting.
0: Ik hoorde iemand in de regie zeggen, nu opstijgen, nu opstijgen.
1: Stel
0: de duurste voorstelling ooit. En dat vliegtuig was leeg, hè? Dat is even puur voor de kracht van theater.
1: 10.000 euro alleen al om uw vliegen te laten opstijgen. Nee. Maar dit gezegd zijnde, Dries, is het misschien tijd voor wat meer muziek? En ik heb een...
0: Ja, maar ik vind het belangrijk dat we luisteren naar de frustratie. De vraag is, wat gaan we ermee doen?
1: Ik ga...
0: Gaan we iets als... Hey, want dit is misschien ons laatste programma ooit. Gaan we een statement maken?
1: Ik ga een statement maken.
0: Oké.
1: Ik ga terug in mijn pen kruipen.
0: Ah, schitterend. Ja.
1: Want ik heb nu zo in korte tijd alweer wat dingen opgevangen over toxisch gedrag bij mensen in het landschap. En... Want dat wil ik straks ook nog wel zeggen, Dries. Misschien ben ik ook wel lange tijd wat naïef geweest. Ik vind het ook wel evident.
0: Ik ben altijd naïef met je en ik kom arm met ze.
1: Ik vind het zo een bepaalde evidentie dat er een mate van respect is tussen collega's uit de sector. Dat er een mate van respect is tussen programmatoren, huizen, gezelschappen, acteurs. En in mijn ervaring is dat altijd wel... Is er wel een hoe moet ik het zeggen? Zijn er weinig spanningen?
0: Ja.
1: Er zit wel een bepaalde druk achter en die neemt ook wel met de jaren toe. En met de middelen worden schaarser, de plekken, de ruimtes ook. Maar daarnaast voel ik wel dat de meeste mensen toch wel met positieve ingesteldheid... in die wereld zitten zo. En ik heb nu wel de laatste maanden wel wat getuigenissen gehoord van, of verhalen gehoord van mensen die toch wel hebben aangekaart dat het toch niet altijd zo roze geur en maneschijn is. En ja, ik vind dat jammer. Maar om het concreet te maken, misschien moeten we Patrick de Grote ermee confronteren en zeggen van, ja, eigenlijk Patrick, dat is echt niet oké, jong.
0: Ja, of waarom doe je dat?
1: Waarom doe je dat?
0: Misschien de open vraag is van, hey Patrick, wat is uw beweegreden daarachter? Kunnen we dat even komen duiden? Want wij zijn nieuwsgierig naar wat iemand... Wat natuurlijk, we moeten ook respect hebben voor wat hij verwezenlijk heeft binnen het Antwerpse. En binnen de muziekscene en de theaterscene.
1: Ja.
0: Dus ik denk, enfin, ik ga altijd vanuit goede...
1: Ja, maar deze geeft u nog altijd geen recht. Ah ja, ik ken geen namen. De Mark Verstappen heeft ook wel het een en het ander gerealiseerd in Antwerpen, maar werkt de dag van vandaag ook niet meer in de studio. Ah ja, dat wil het een sluit het ander niet uit. Het is niet omdat je grave dingen gedaan hebt in de stad dat je geen uberkwal kunt zijn. Toch?
0: Nee, klopt.
1: Voilà. Dus ja, hij heeft grave dingen gedaan. Hij doet nog altijd wel heel grave dingen, maar dit kan gewoon niet door de beugel.
0: Maar je weet, Mathieu, dat is een nieuwe leider zoeken voor de zoon van Antwerpen. Nee, maar no shit. Hè. Er is een vacature. Hè.
1: Ik voel mij geroepen.
0: Let's go. Overpakken, Mathieu.
1: Ja. Maar nu is het echt wel tijd voor muziek.
0: Muziek.
1: Nabu Klaarhout
0: heeft
1: een zeer gepaste titel, Fokker. Ik verzin dit niet. Stond echt in mijn playlist voor vandaag.
0: Trouwens, ook nog een mooi bruggetje met je, want we hebben beide ook echt genoten van O.O. Denneboom, waar de Naboe de muziek mee voor geschreven heeft. Dus ja, goede keuze weer al.
1: Ja.
0: Want Foutloos, dat was ook een fijn bruggetje. Of maar misschien moet ik de bruggetjes niet uitleggen voor ons publiek.
1: Tegen ons publiek wel slim genoeg is. Ah, ja. Ah, ik weet het eigenlijk niet.
0: Maar het Foutloos is in residentie in de Grote Post. Ja. In de Grote Post in Oostende, waar dat jullie zeker deze zomer het werk van Krap moeten gaan zien. Copyright. Ja,
1: absoluut.
0: Maar laat de muziek spreken, Mathieu.
1: Naboe, Fokker.

0: Alright. Fokker van Nabo. Nabo Klaarhout. Zie je, maar we hadden het straks over O.O. Denneboom van Kim Kersen. En
1: Hendrik. Achternaam. Ah, nee, weet ik niet. Maar Hendrik.
0: Ik zal het even opzoeken voor jou. Die nu een nieuwe voorstelling gaan maken.
1: Ja, met een van onze gasten. Een van onze gasten die ik ook een heel verrijkend gesprek vond. En ik kijk ook echt uit naar de combi met Hendrik. Is Gunter Lesage. Mm-hmm. Dus die gaan volgend jaar een nieuwe voorstelling maken. Start nu in het paleis, of ik weet het niet zeker.
0: Corso.
1: In Corso?
0: Ja. Ah, ja. De première gaat door in Corso, Hendrik Kegels.
1: Ja, Hendrik Kegels. Denneboom ook. Schitterend. Ik vraag je, schitterende voorstelling.
0: De voorstelling heet Comedy of Errors.
1: Ja, en maar...
0: Met toch een aantal bekende gezichten, die we al eerder aan het werk hebben gezien. Dus naast Gunter Lesage en Hendrik Kegels... spelen nog Laura de Geest, die ook in de voorstelling van De Nieuwe Tijd heeft gespeeld, geloof ik. En die we ook van televisie kennen, Roommates.
1: Kijk niet superveel televisie.
0: Nee, dus en Thomas Klaasens.
1: Thomas Klaasens van Stel.
0: Ja, klopt.
1: Wat leuk is, wat ik uit dat gesprek met Gunter heb onthouden, dus dat is echt een ode aan het vakmanschap acteren.
0: Mm-hmm.
1: Hoe hard dat hij de métier beheerst en dat ook vertelt vanuit een liefde, ja, dat vond ik supermooi.
0: Ja.
1: Ik had toen nog, ik heb de voorstelling, het is overal iets, een solo... pas na onze interview bekeken. Maar dat spatte daar ook uit af. Was echt die... Hij is wie hij wilt zijn op het podium.
0: Ja.
1: En als je dat kunt, dat vind ik iets van een poëtische schoonheid. Dat je eigenlijk kunt veranderen op de bühne van één fractie van een seconde naar een ander personage... Ja, ik vond... je moet het maar doen, hè. Het was een solo. Het duurde redelijk lang. Ik denk echt... redelijk lang voor een solo. Ik denk een uur en een half. Maar die boeide mij van begin tot einde. En ja, maar misschien komt dat omdat hij in onze studio zat. En doordat wij daar een lange babbel en een fijne babbel mee gehad hebben, dat ik dan anders kijk naar hem of zo. Maar zo die liefde voor dat spelen, die liefde voor acteren, dat echt beschouwen als een vak waarin dat je constant moet bijscholen. Ja, dat is wel iets waar Gunter mij geleerd heeft.
0: Ja, en ook, wat ik ook wel heel schoon vond in de laatste voorstelling die ik heb gezien, waar hij ook in speelde, was Melazarius Trooien.
1: Ja.
0: Daar hadden ze een aantal laatstejaarsstudenten van de verschillende theaterscholen.
1: Een grote cast.
0: Ja, een heel grote cast. Uitgenodigd om mee te spelen. En ja, ik vond dat ook een heel fijne voorstelling. Maar wat ik daar vooral heel fijn aan vond, is het feit dat je hebt dan de vaste ploeg van Lazarus. Dat is toch wel iets dat je vaker ziet. En dat is voor alle duidelijkheid geen oordeel, maar bepaalde gezelschappen die dan jonge acteurs, stagiairs van verschillende theateropleidingen uitnodigen om mee een voorstelling te spelen. Maar dat is meestal meer een ondersteunende rol. Maar wat ik heel knap vond in Troje, is dat ze ook die jonge acteurs eigenlijk heel veel ruimte geven om hun ding te doen. En op een gegeven moment zie je ook... Ik weet niet meer dat de betekenis daarachter was, maar zo kwam dat bij mij wel binnen. Gunter, die bijna letterlijk helemaal van achter op de bühne, op de scène ga zitten en eigenlijk die jonge acteurs laat doen. Al zien van, ik heb mijn... de boodschap die bij mij zo wat binnenkwam, is zo van... Ja, ik heb mijn... Zijn tijd is natuurlijk nog niet over of zo, maar...
1: Ik hoop van niet.
0: Maar laat nu vooral zo de jonge garde shinen, zo. Mm. En dat vond ik wel heel mooi. En dat deden ze eigenlijk al... Heel die kippen, heel die ploeg van Lazarus deed dat eigenlijk. Om zo die jonge garde ook wel hun ding te laten doen. En zo die dynamiek was ook wel heel aanstekelijk. Staan ook op Theater aan Zee en gaan nu niet dit theaterseizoen, maar het volgende theaterseizoen, dus 27-28 op tournee. Zeker een aanrader. Troje is al 100 verschillende keren uitgevoerd geweest. Maar toch bij deze een uitnodiging om het zeker een keer te checken. Want ik vond het fris. Heel dynamisch, fijn.
1: En dus, hij gaat met Hendrik Kegels een voorstelling maken.
0: Ja, dat is wel iets waar ik naar uitkijk. Dit is natuurlijk ook wel de periode, Dries, waarin we door seizoensbrochures aan het snuisteren zijn. We hadden het straks al over de Nona, maar natuurlijk zijn er nog meer huizen die nu hun aanbod bekend hebben gemaakt. Zijn er bij jou bepaalde dingen die jou zijn opgevallen voor het komend seizoen of zaken die jij zeker wilt zien?
1: Ik moet zeggen, het is zo... Normaal is het nu de tijd van het jaar voor mij om daar door te gaan. Maar ik heb zo nog niet de ruimte gevonden om echt in detail te gaan kijken naar wat voor nieuws er volgend seizoen te beleven is.
0: Ja.
1: Wat wel is natuurlijk uit de... ik leef en werk wel in de sector, dus ik pik zo wel wat dingen op. Maar ook in gesprekken, dat is dan terug verwijzend naar een van onze gasten, maar wat Imke gaat doen in het paleis met haar crew...
0: Met Wolf.
1: Ja, dat zijn wel zo dingen die ik altijd wel ga volgen. Dat zijn zo gezelschappen waar dat ik alles van gezien heb. En dat is zo wel... Dat zal ooit wel eindigen, natuurlijk. Maar dat is wel iets wat ik graag doe. Ik zie graag een gezelschap evolueren. Ik vind het ook leuk dat die binnen het paleis de kans hebben gekregen. Wolf.
0: Ja.
1: Dat hij de vorige kans dat hij kreeg was in NT Gent. De eerste keer dat ik die zag was enkele jaren geleden, vlak na afstuderen of misschien zelfs tijdens afstuderen. Ja, en dan zie je zo'n gezelschap ook wel groeien.
0: Mm, absoluut.
1: We hadden het net off the record even over een soort van FC Bergman. Ik vind dat een super waardevol gezelschap. Maar dat is ook zoiets, toen in 2010, toen we studeerden, ging ik gewoon aan de Monty en ging ik daar tekstlezingen van FC Bergman doen, samen met Anne. Kwam daar ineens een vuurspuwer binnen, stripper. Hij is die toen al

0: Ja, Wolf, daar kijk ik ook al naar uit.
1: Het is iets nieuws, hè.
0: Het is de eerste keer dat ze een jeugdvoorstelling maken. Hè. Maar we hebben het er inderdaad, toen Imke hier in de studio was, vrij uitvoerig over gehad. Want het is een adaptatie van The Never Ending Story. Ja. De titel is dan ook Eindeloos Verhaal. Letterlijk naar het Nederlands vertaald. Maar dus ben zeer benieuwd hoe dat ze met dat werk aan de slag gaan. Want het is niet gebaseerd op de film. Ja. Maar wel op de boeken waar dat de film op geïnspireerd is. En ik was niet ik ben niet vertrouwd met het boek. Dus nee. Ik heb het zelf nooit gelezen. Maar ik herinner mij ook een gesprek nog voor ons gesprek hier met Imke. De gezamenlijke liefde voor dat verhaal en dat boek. Dus ik ben zeer benieuwd hoe dat ze dat naar de bühne gaan vertalen.
1: Ja, wat cool is. Ik denk dat we het ook in een van onze vorige afleveringen hebben aangehaald. Is natuurlijk dat vakmanschap schemert door. Hè. De goede kindervoorstellingen zijn ook goede voorstellingen voor volwassenen. Dus het onderscheid moet natuurlijk gemaakt worden omdat je natuurlijk een aansluiting wilt krijgen bij de leefwereld van die kinderen. Maar om een tip te geven, de voorstelling Opdreef, een afstudeervoorstelling van Erland Peters met zijn broer Arend. We hadden het er net over de zussen, de kok. Maar er zijn ook twee broers, de broers Peters, Erland en Arend. Die hebben een voorstelling gemaakt, Opdreef, een 5+ voorstelling. Het gaat eigenlijk over een boot die dat... ze zijn een drenkelingen op een oceaan en ze spelen op een vlot. Ja. Maar dat was voor mij een ode aan de fantasie. Wat er gebeurt op die boot, hoe dat die personages in een soort van... Je moet je dan voorstellen van, ja, je bent op een boot, je bent een drenkeling. Dus die verveling slaagt toe, maar hoe dat die verveling wordt omgebogen naar een... eindeloze fantasiewereld met heel veel humor. Ik vond dat een van de mooiere ervaringen van de afgelopen maanden dat ik gezien heb. Ja. En wat ik dan ook fijn vind, want dat is dat je dat ook wel terug ziet komen in een programma als een Theater aan Zee. Wat ik fijn vind, is dat daar ook een ruimte voor is binnen een festival. En dat daar zeker een publiek gaat naartoe komen, omdat dat op Theater aan Zee staat. Mm-hmm. En dat zijn zo twee makers die kans verdienen. En zo zijn er heel veel. Hè.
0: En hoe heten ze? De Herald, nee, is,
1: Opdreef.
0: Opdreef.
1: Ja.
0: Ah, ik denk dat ik daar tickets voor heb.
1: Ja, het zou...
0: Want ze spelen ook al vrij veel.
1: Ik denk 5-6 keer op Theater aan Zee.
0: Ja.
1: Dat was Lilith Pas heeft er ingesproken, als we het er net hadden over Otessa. De wereld is klein, de creatieve wereld in België en in Vlaanderen. Dus er komen wel heel veel namen terug. Maar hij, Erland, is mime-acteur in Amsterdam.
0: Ah, ja.
1: Het is eigenlijk zijn afstudeervoorstelling voor de mime-opleiding.
0: Ah, cool.
1: Het is ook heel beeldend. Wat dan maakt dat natuurlijk dat door heel beelden te werken, dat je eigenlijk een soort van universum opent dat taal overstijgt. Wolf is vaak talig, maar als je geen woorden gebruikt, dan opent een wereld natuurlijk.
0: Mm-hmm.
1: Een wereld van fantasie. Ik vond dat heel knap gedaan.
0: Oké. Dus deze zomer op Theater aan Zee.
1: Ja, nog een tip. Oei, er brandt een lichtje door. Heb jij nog een gast uitgenodigd voor ons?
0: Nee. Heb jij de deur goed dicht gedaan, Dries?
1: Ja.
0: Huh?
1: Moet ik eens gaan kijken?
0: Moet eens gaan kijken.
1: Misschien moet jij dan een muziekje draaien.
0: Ik zal Lupa Gang Gang opspelen. Ja, die ben een nieuw nummer. 3W. Dus tot zo meteen.

0: Lupa Gang Gang. Lang geleden dat we daar nog nieuw materiaal van hebben gehoord. Ik dacht eigenlijk dat ze er een beetje mee waren gestopt. Nu sinds dat Anton, de gitarist en een van de oprichters of bandleden van Lupa Gang Gang, nu heel actief is met Kaat van Stralen als gitarist. Maar wel een fantastische band. Ook om live te zien, zeker wel een aanrader.
1: Moet ik daar ook een plaat van weggeven?
0: Wil je er een plaat van om weg te geven?
1: Op je naam in Bugo.
0: Welk?
1: Die zijn die cd's toen vergeten.
0: Ah ja, dat is juist.
1: Ik heb die echt 3 keer proberen verwittigen van hey, hier liggen nog 20 cd's van jullie.
0: Ja.
1: Komt die ophalen.
0: Ja.
1: Die zijn hier altijd, of ik wil die brengen. Allee, dat is,
0: Wij kunnen nog 20 cd's weggeven van Lupa Gang Gang.
1: Ja. Of ik moet die meenemen naar wat is het, 10 juli in het OLT.
0: Ja.
1: Speelt Kaat van Stralen.
0: Ah ja, voilà, neemt hij misschien mee.
1: En moet
0: mee,
1: ik die overhandigen als we daar in een backstage belanden.
0: Ja. Zeg, maar het volgende seizoen er is. Waar ik ook wel naar uitkijk, is het nieuwe werk van Lieselot Siddiqui.
1: Ah.
0: Die...
1: KW is niet. Ook, of heb ik daar gedroomd? Of de single?
0: Een goede vraag. Tonela's.
1: Ah, okay.
0: Tonela's.
1: Fout gegokt er is.
0: Nee, intelligent. Denk ik.
1: De rest. Wat gaat ze maken?
0: Schwijnerij.
1: Hmm.
0: Ja. En ik vond het Truthful.
1: Ja.
0: Eigenlijk ook wel een heel fijne voorstelling. Maar dat was niet dit seizoen, het seizoen ervoor zeker nog, hè?
1: Ik denk dat...
0: Mijn begrip voor tijd en ruimte is wat vaag, maar...
1: Dat heeft zeker nog voor dit seizoen gespeeld.
0: Ja, dat is sowieso. Maar dat is denk ik het seizoen al 2 seizoens geleden in première gegaan. Ja, maar Schwijnerij was, als ik me niet vergis, gebaseerd op een stuk van Mozart. Want het is ook een soort van muziektheater, waarin dat ze ook Mozart gaan spelen. En geheel in de stijl van Siddiqui. Dus voor de mensen die Lieselot Siddiqui niet kennen, ze heeft samen met Nona de voorstelling Up Your Ass gemaakt. Wat toch wel een zeer bijzondere voorstelling was. Mijn favoriete voorstelling ook van dat jaar, geloof ik. Maar dat is ondertussen ook al een paar jaar geleden. Daar kijk ik ook wel naar uit.
1: Lieselot doet, die kan werelden creëren. Hè. Dus je gaat in iets instappen waarin wat dat tot het detail is afgewerkt. Ja. Alles hoogt daar, denk ik. Of zo ken ik ze toch, ken ik haar vorige werk. Ah, Mathieu, dat vroeg ik me nog even. Want we hebben lang geleden een programma gemaakt, maar toen ging jij die avond naar Diarré is mijn lievelingskleur.
0: Ah ja, dat klopt.
1: Met de Jules?
0: Ja, ik ben met mijn kinderen, met alle twee.
1: En?
0: Dat was een speciale ervaring, toch wel. Maar ik vond het...
1: Ik ben wel benieuwd, wat vond je kinderen?
0: Mijn kinderen waren wel mee.
1: Ah ja.
0: Wel,
1: Word je niet een beetje zenuwachtig?
0: Ah ja, sowieso. Ja. Sowieso.
1: Ik was ook een beetje zenuwachtig.
0: Ja, want uiteindelijk wordt, denk ik, toch wel meer dan een helft van de zaal op podium gebracht. Ja. Het gaat toch zoiets zijn.
1: Ja.
0: Hè? Dus voor de mensen die nu zoiets hebben van waar hebben ze het in godsnaam over?
1: Ja.
0: Je komt toe en op je zetel ligt er een nummer. Een nummer die je borst moet, over je nek moet hangen. En ze roepen eigenlijk de hele tijd nummers op. En dan, stel dat jouw nummer wordt opgeroepen, dan moet je op podium gaan. En dan is er eigenlijk een soort van casting.
1: Ja, een auditie.
0: Een auditie. Ze gaan op zoek naar acteurs, geloof ik, om een spel te spelen. En dan moeten ze verschillende instructies tijdens die auditie. Maar tussen
1: de... Mathieu, we gaan nu een dode vis spelen.
0: Ja.
1: Spartelmaag. Ja.
0: En het is echt wel heel komisch om te zien dat er toch wel ja, zowel kinderen als volwassenen volledig in hun rol opgaan. Maar natuurlijk zitten daar ook acteurs tussen. En in het begin heb je niet zo heel goed door van ja, wie is acteur en wie is toeschouwer. Dat begint op een gegeven moment wel duidelijk te worden. Dat is toch wel de eerste helft van de voorstelling. Dus toch zeker een half uur, drie kwartier op zijn minst.
1: Maar het is ook echt zo... thematisch is het wel zo, die prestatie, maar die prestatiedruk in onze samenleving.
0: Ja. Ja.
1: We willen altijd het beste zijn, we willen... je moet uitblinken, je moet erbij horen. Dat is echt sterk. Ja, echt sterk. En soms wilde ook gewoon in de zetel zitten en kijken naar een voorstelling en even meegenomen worden in de wereld van de maker. Maar zij breken dat, hè.
0: Ja, je zit er volop in.
1: Heel de eerste helft van de voorstelling denk ik, oh, ik hoop niet dat ze nummer 28 afvoert. Ik wil niet
0: En het is ook wel een beetje komisch. Ah ja, het is niet echt komisch, maar ik vond het op dat moment wel komisch. En dan hoor je op een moment toch zo, ja, kindjes wenen. Omdat je nummer wordt opgeroepen en die absoluut niet mee naar voren willen gaan. Maar de meeste zijn wel vrij... Hey, ik vond het wel opvallend. Zeker die allerkleinste zijn dan toch wel vrij dapper. En die gaan dan toch gewoon... Die gaan er dan keihard voor. En dat is ook wel heel schoon om te zien dat die zich zo helemaal inleven in die rol. Ik vind zelf hoe jonger dat ze zijn, hoe meer dat ze daarop ingaan. Ja. Hoe meer dat ze echt spelen...
1: Super,
0: is een bepaalde ongedwongenheid van ja, dat heeft wel iets heel schoon eigenlijk. Terwijl het er wel een zekere spanning is, en zeker bij mijn kinderen, die zijn uiteindelijk niet mee naar voren geroepen, maar er is wel een spanning van oh ja, nee, ik wil niet, ik wil en je ziet die dan ook wel zo'n beetje wegduiken.
1: Ja. Zodat nu meer verbergen.
0: Ja, nu meer verbergen. Ja, mijn voorstelling zit ook wel razend knap in elkaar. Hè?
1: Het is ook zoiets waar ik met een glimlach naar terugkijk.
0: Ja, ja.
1: Maar natuurlijk, doordat we best veel zien, zie je ook aankje Louis van der Waal komt naar voren. Het is geen...
0: Dus toen de Elias de Brian speelde.
1: Ah,
0: toen,
1: Elias.
0: Ja,
1: vergis ik me.
0: Nee, je hebt gelijk, want zij wisselen af.
1: Maar dus dan, je herkent ook wel de acteurs, omdat je natuurlijk... maar ja, het is die spanning waar die we spelen. Ik vond het echt een goede voorstelling.
0: En dan het einde dat compleet absurd is, goor, maar tegelijkertijd ook hilarisch. Het is niet voor tere zieltjes.
1: Nee, het is wel...
0: je moet wel... tegen een stomp in je maag kunnen of zo.
1: Maar ik... Nee, klopt. Je moet wel... Je denkt op het einde wel... Wow, wat is er hier nu die laatste 10 minuten gebeurd eigenlijk?
0: Ja, want ik vond het wel zo in tijden van disclaimers en waarin het publiek misschien iets te hard naar mijn gevoel gepamperd wordt van... Oeh, let op...
1: Moeten we vanaf.
0: We mogen mensen een klein beetje waarschuwen, maar hier totaal geen disclaimer of niks. Hè. Uitgerekend de voorstelling waar ik het wel had verwacht. Maar we gaan ouders en kinderen gewoon niks laten weten. Ze gaan het gewoon mogen ervaren. Terwijl, dat einde is wel pittig of zo. Maar we gaan niks verklappen, want ik heb het gevoel dat we al te veel hebben gezegd.
1: Maar ik wil nog dingen verklappen uit die voorstelling.
0: Ja, vertel. Ik kan ondertussen een keer zien, Dries, of dat het nog wordt hernomen. Want als het niet meer wordt hernomen...
1: Mag het wel.
0: Mag het wel, hè? Ja. En mensen die niet willen luisteren of die het nog willen zien, even uw radio afzetten of vaststellen.
1: Misschien moet ik de winnaar van het boek meedelen.
0: Zijn er reacties?
1: Zeker. En de winnaar van het boek is een zekere Sarah. Dus jij mocht nu je adres doorsturen, dan stuur ik het op. Of als je in Antwerpen woont, dan breng ik het.
0: Oké, fantastisch. Proficiat, Sarah. Maar
1: dus, als het gaat over die prestatiedruk en die spanning opbouwen en willen slagen, op een bepaald moment plast toch een van die personages in zijn broek.
0: Klopt.
1: Op dat moment, toen ik in de zaal ging, ging er echt zo'n soort van... Zo'n soort van... verontwaardiging door die zaal. Al die kinderen zeiden, oh, hey, zo, die voelden echt mee met dat personage. Ja, en dat was
0: zo,
1: echt...
0: wel een heel, heel superpijnlijk moment. Ja.
1: Maar dat pijnlijk moment, dat iedereen beleefde dat mee in die zaal.
0: Mm-hmm.
1: Dat was een momentje waarin dat iedereen voelde hoe dat personage zich voelde.
0: Ja.
1: En iedereen had zo'n soort van collectieve compassie. Ah, ik vond dat ik kreeg daar kippenvel van.
0: Mm-hmm.
1: Van die passage. En dan natuurlijk, doordat je eerst een half uur in spanning zit en dan wordt dat verhaal echt uitgepuugd. En natuurlijk, ja, dan die apotheose is echt over de top. Want voor mij zaten er zoveel elementen in die voorstelling dat je kunt denken van, wow, het gaat er misschien wat over. Ik vond het net, fuck, dit is gewoon zo goed, zit zo goed in elkaar, dat een van mijn... ik ga die nooit vergeten, die voorstelling.
0: Nee. Het wordt jammer genoeg niet meer genomen, zeg ik juist, op de website van Artemis.
1: Ah, dan vind ik het goed dat ik toch gezegd heb dat een van de personages in zijn broek plaste op de scène.
0: Maar nog wel een andere voorstelling van hen waar ik die ook wel een diepe indruk heeft nagelaten. Best wel jammer als je hier niet bij bent. En jij hebt die ook gezien, wij zaten mee in de zaal.
1: Van Elias.
0: Met Elias de Bruinen ook. We hebben toen in de studio gezien en dat staat in februari 2027 in het paleis. Zo die voorstelling met die partycontainer.
1: Yes. Nee, toen heeft uw zoon wel meegespeeld.
0: En toen heeft mijn zoon wel meegespeeld, klopt.
1: Ja, dat was ook een leuke voorstelling. Nee, ik dacht, ze hebben ook een voorstelling dat Elias een slagerzanger is.
0: Ja.
1: Ik dacht dat een titel was.
0: Ah, maar, nee.
1: Dus,
0: ik heb hier nog een paar nummertjes staan.
1: Ja,
0: en we naderen het einde van de show, dus ik denk dat het nog tijd is voor een streepje muziek. One Frame Movement heeft een paar maanden geleden een album uitgebracht en daar ga ik iets van spelen. Een nummer die ze in samenwerking met Joachim Badehorst hebben opgenomen. Vest Pocket Park, One Frame Movement en Joachim Badehorst.

0: Alright, dit was de eerste Vest Pocket Park van One Frame Movement en Joachim Badalhorst. En dan nog eentje van One Frame Movement, Rosemary Rising. Zeg maar Dries, we zijn bijna aan het einde gekomen van onze programma.
1: Ik ben blij dat het gelukt is om 4 zomerse cocktails te drinken tijdens dit programma.
0: Ja, ik voel het wel een beetje in mijn hoofd eigenlijk. Ja,
1: We zijn licht gemarineerd.
0: Tijd om een terrasje te gaan, denk ik dan.
1: We zouden nog kunnen doorgaan, maar de programmamakers van Radio Centraal zijn nogal streng. Dus we hebben wel geteld nog minder dan 3 minuten.
0: Ja, dat is misschien net tijd om een heel kort muziek, streepje muziek te spelen. Maar we zien elkaar op Theater aan Zee sowieso.
1: Ja.
0: We waren tijdens de muzikale intermezzo's aan het nadenken hoe dat we misschien iets op Theater aan Zee kunnen doen.
1: Ja.
0: Hou onze socials in de gaten. Ik ben heel actief op social media. Jij iets minder natuurlijk.
1: Want dat is nog wel echt een vraag die ik vaker krijg. Als ik zo zeg van soms duik ik ook eens in de studio van Radio Centraal. De vraag naar zo, want we hebben Gunther, we hebben Lieke, we hebben Egon. We hebben onze gasten wel wat. Maar je kunt toch ook ergens onze oude afleveringen terugbeluisteren? Of is dat toch niet?
0: Ja, we hebben een Mixcloud waar je of toch bijna alle afleveringen kunt herbeluisteren.
1: Dat is Google Mixcloud Point.
0: Nee, het is niet. Wacht. Drie zou ik mij niet heb voorbereid. Die zijn op mijn persoonlijke Mixcloud.
1: Ah, Mixcloud, Mathieu.
0: Nee, Goldorek, Mask. Mixcloud. Dus tussen mijn setjes kan je ook afleveringen beluisteren.
1: Je bent echt een allrounder.
0: Ik ben een allrounder. We zullen de link anders op de website plaatsen, dat kunnen we.
1: Schrijver, boeker, DJ. Waar kunnen ze uw DJ komen wonen?
0: Dat ga ik niet vertellen.
1: Nee?
0: Nee. Volgende week, dinsdag en woensdag, in het OLT.
1: Wel cool.
0: Ja. Voor en na een van de bekendste Nederlandstalige bands uit ons klein landje.
1: We hebben nog een minuut, dus nog even. Of hebben we geen muziek meer?
0: We gaan er een klein beetje over gaan. Maar beste luisteraars, heel erg bedankt om er deze ochtend bij te zijn. We zien jullie heel graag op Theater aan Zee, Theater in de Stad en zelf Zomer van Antwerpen.
1: Patrick, wij komen
0: en wij moeten echt een pintje samen gaan drinken. Ja. Heel graag tot dan. Fijne zomer, geniet van het weer, voldoende drinken.

0: Radio Centraal, 106.7 MHz stereo. Centraal op DAB Plus met digitale radio Antwerpen en streaming op www.radiocentraal.be. Welkom in het Oormuseum, Radio Centraals opstoot van Palais Lally. Voor wie niet geluisterd heeft, zullen we het nog een keer herhalen. Fragmenten uit nagenoeg 45 jaar opnames, stoffige cassettes, beduimelde cd's en achter de kast gevallen minidiscs. Voor u, terug opgerakeld, ontfrommeld en met de bijbehorende apparatuur teruggelezen.
1: Radio Centraal en bij Flitsers en Barret, zonder Barret. Zoals beloofd, de cassette van Tom Sherman, Canadees, heeft ons die opgestuurd en bijgevoegd een briefje van onze anonieme contactpersoon dat ik u even wil... dat ik u zeker niet wil onthouden. En het is ook een kleine verduidelijking van de cassette. Niet dat die onduidelijk zou zijn. Dag Theo, hier de cassette van Tom Sherman, plus minus 20 minuten. Het is een statement on modern life. Tom spreekt een innerlijke monoloog uit, samengesteld uit alledaagse feiten en voorvallen. Hij heeft het over zijn vrouw, die pillen slikt en rozijnen eet in bed. Over zijn dochter die een performance gaat geven en die nieuwe tanden moet hebben om model te kunnen staan. Zijn zoon is de plezantste thuis, die maakt videotapes van rockoptreders. Maar hij verdient er niets aan omdat hij vergeet er een copyright op te nemen. Hij leeft in een, en dat is onleesbaar, dat is wel spijtig. En hij wil ook niet werken. Tom heeft nog een aap, Johnny, 4 jaar oud en weegt 68 pond. Tom heeft het ook nog over apenkunst. En hij zegt, there is a monkey at the heart of all male art. Tom Sherman.

Tot daar de nogal cynische statement on modern life. Cynisme waar ook Flitzer en Barrett niet van gespaard zijn. Het lot wil namelijk dat de technische crew van Radio Centraal hier binnenvalt en blijkbaar niet aan de drang kan weerstaan om een fiche te solderen. Wat voor gevolg heeft dat u ongeveer 3 minuten, volgens hun zeggen, volgens mijn inzien eerder een half uur, geen Radio Centraal zult kunnen ontvangen. Maar geen zorg, binnen 3 minuten zijn wij er terug.

Radio Centraal terug in de ether na 10 minuten weg geweest te zijn. Pickback. Dit is natuurlijk niet persoonlijk bedoeld.

bevrijding door Radio, Radio. Uit 1978, Elvis Costello.

Flitser en Barret, nemen hier afscheid van u. Wij slaan meteen een brug van de Flitser en Barret show naar Licht Krols met Bridge over Troubled Water. De Portsmouth Symphonia. Tot kijk en tot luister.

Moi, zero, no, zone.

0: Ik denk dat we te laat zijn, Max.
1: Kom op.
2: Max?

Dan hebben we al wat gemist.

Het innerlijk verband van een groepering zoals de onze is moeilijk te bepalen. Hetgeen dat erop aankomt, dat is een vertrouwen, onderling vertrouwen. Als dat onderling vertrouwen verbroken wordt, dan gaat alles fout natuurlijk. Vooral als degene die alles heeft, ik wil zeggen alle bandjes heeft, blijkt plotseling niet meer te willen opkomen, zoals DJ Max 2. In dit geval waar ik nu op zijn plaats zit en die gast die laat het dan afwijden, dan kun je het wel vergeten. Dat zal dan duidelijk uit deze uitzending ook blijken. De bedoeling was een soort van Japanse uitzending te geven.

0: Radio en TV Salon van 3 tot kwart naar de vijven. Rechtstreeks vanuit Dolpio.
1: De Toto, la passe wijven.
0: Easy listening.

Radio Centraal, 106.7 MHz stereo. Centraal op DAB Plus met digitale radio Antwerpen en streaming op www.radiocentraal.be. Welkom in het Oormuseum, Radio Centraals opstoot van Palais Lally. Voor wie niet geluisterd heeft, zullen we het nog een keer herhalen. Fragmenten uit nagenoeg 45 jaar opnames, stoffige cassettes, beduimelde cd's en achter de kast gevallen minidiscs. Voor u, terug opgerakeld, ontfrommeld en met de bijbehorende apparatuur teruggelezen.

but for white powder, watching a mannequin fly.

En dit is hun eerste plaat. Een vreemdsoortig concept dat ergens tussen een single en een LP zweeft. Het is op 45 toeren. Maar het duurt ongeveer een kwartier langs beide kanten. En buiten slagwerk en ritmeinstrumenten gebruiken ze ook de stalofoon. Dat zijn een aantal metalen staven waar dan met metalen buizen op wordt geklopt.

0: Ik hoor hier even Duits-Amerikaanse vriendschap tussen met absolute körpercontrole. En dan laat ik u nog een stukje horen van de
1: bijkant of de achterkant.

11 uur, Sputnik. En ik zou zo zeggen, genoeg staalarbeidersgeluiden. Zoals deze week ook in de Cockerill Yard te hobaken en daar en dan opgedragen. Terug naar de LP van Bill Nelson, Das Kabinett of Dr. Caligari. Een soundtrack voor een opvoering van de Yorkshire Actors Company.

0: or dead men. Dead or alive.
1: Dit is een Ernst Haasteurzender editie van de Horny Hour. Een programma ter ere van de gehorenden. Zo net hoorden we English Heretic met Goetia AD 72 uit zijn album Anti-Heroes. Begin deze maand bracht African Imperial Wizard het album Ndunamu Komanile Remixed uit. Veel meer dan enkel een remixalbum is dit een hedendaags occulte ceremonie die voorouderlijke geesten oproept. Elke herinterpretatie die put uit dark ambient, noise en ceremoniële vormen versterkt de martiale intentie van African Imperial Wizards en transformeert hun hymns tot nieuwe sonische wapens. We horen Opoku Ware Electroplasma Remix.

Tijdens de zomerzonnewind de verleden week kwamen er verschillende heel boeiende albums uit. Onder andere deze Quindecennial, een compilatie met 108 nummers door het label Noctivagant om hun 15-jarig bestaan mee te vieren. We hoorden Maris Anguis met Dominus Noctis. En dit komt ook uit die laatste plaat van African Imperial Wizards, Sarahunia, Dan Kortman Remix.

Brotherhood of Sleep is een van de vele muzikale projecten van Bart Piet. Het album Devotional Hymns to the Brilliant Flaming Sun dateert intussen van 2 jaar geleden. We spelen de titeltrack.

Goedemiddag, beste luisteraars. Wat ben ik weer blij om bij jullie te zijn. Dit is Nando van den Branden live vanuit de Ernest van Dijk Kaai. En dit is Radio Rauw. We vliegen er vandaag in met een met de C90s. Die niet de... niet de tijdperk de 90s, maar de band C90s. Die niet te verwarren valt... Het is niet een band, het is een DJ-duo, die zeker niet te verwarren valt met een jaren 90 coverband uit Groot-Brittannië, de C90s. De C90s, even een korte, ja, voor de mensen die het nog niet kennen, een korte beschrijving. Dus de C90s is een Brits elektronische muziek- en DJ-duo uit Londen. Het duo bestaat uit de producers en DJ Danny Ashenden en Jamie Patterson. Zij staan in de muziekwereld vooral bekend om een mix van disco, house en vocoder invloeden. Ze brachten eigen muziek uit verschillende plaatlabels en verzorgden opvallende remixen, waarvan de remix het nummer Shine Light. Wereldwijd grote bekendheid verwierf. Dankzij de soundtrack van de populaire videogame Grand Theft Auto 5. En ik dacht van, waarom breng ik dat nummer niet? Dus dit is de C90s en Flight Facilities Shine a Light. De Flight Facilities remix. Geniet ervan, zoals ik altijd zeg. Here we go.

voor de mensen die net zich hebben toegevoegd aan de uitzending. Dat waren de C90s met Shine a Light, de Flight Facilities remix. Het volgende nummer, we blijven een beetje in het regenachtige eilandje van Groot-Brittannië. En we gaan eigenlijk naar van Londen naar Sheffield. En hier ontmoeten we Moloko. Ik denk dat veel van jullie wel Moloko zullen kennen. Het was een Brits-Ierse dansgroep uit Sheffield. Opgericht in 1994. En een van de grootste hits is The Time Is Now. En ja, ik weet dat het een beetje een commercieel nummer is. Maar ik vind dat een super tof nummer. En het past echt wel met mooi weer. Dus ja, ik ga dat nummer spelen. Dit is The Time Is Now van Moloko. Geniet ervan.

Ja, beste luisteraars, dat was Moloko met de Time Is Now, een vrij gekend nummer, maar vond het nog wel eens de moeite waard om te draaien. Het volgende nummer dat ik klaar heb staan is... ik ga het eerst nog even hebben over The Shot, hè, als je de Belg in hart en nieren. Ik ben niet zo, ik ben het WK niet zo erg aan het volgen. Met één oog open ben ik het WK een beetje aan het volgen. Maar ja, het is wel interessant natuurlijk, hè, omdat wij tegen de VS gaan spelen. En het is ook wel natuurlijk, hè, het hostland, hè, het land waar het WK gehouden wordt. En dan nu ook met Trump in office en zo, is dat wel interessant te zien. Want hij heeft dan, voor de mensen die het niet heel totaal niet volgen... Dus Trump heeft vlak voor de wedstrijd, ongeveer 12 uur voor de wedstrijd, een contact op gehad met het nieuwe hoofd van FIFA. En hij heeft zijn touwtjes kunnen trekken en eigenlijk op die manier een rode kaart kunnen overdraaien, waardoor Balogun, de spits, de topspits van de VS, om het zo te zeggen, dat die eigenlijk terug kon spelen. Natuurlijk is totaal niet oké, want als je de beelden ziet, dat was gewoon een rode kaart. En als je een rode kaart hebt, dan kun je x aantal weken tot maanden niet meer spelen. Je bent geschorst, hè? Dat is het hele punt. En dat dan... Ja, dat dan, er zijn andere rode kaarten uitgegeven. De andere teams hebben daar maar mee moeten omgaan. Hun tweede man moet inzetten. Maar als de VS speelt, dan wordt de topspits terug in orde gebracht. Hij terug, ja... Op het veld gezet. Was schandalig natuurlijk. Hè. De Amerikanen vol lof en vol overmoed. Zoals wel een beetje gekend is bij Amerikanen. Denken dat ze van ons zouden winnen. We hebben het ook wel gewonnen, want we hebben natuurlijk wel zitten in de top 10 nationaal ploeg. Ook al hebben we echt heel slecht gespeeld deze week. Maar ja, dat is wel echt zo'n beetje Belgische traditie. Allee, zo, zeker de laatste 10 jaar. Het zo relatief goed doen tot de kwartfinales en dan verpulverd worden door Frankrijk. Dat is echt de stand van zaken van de WK's en de EK's. Maar genoeg over het WK. Maar ik wou het gewoon vertellen. We hebben ze helemaal ingemaakt, Amerikanen. 4-1. Maar veel wat te verwachten, zal maar droef zijn, als we het niet hadden gedaan. Hè. Maar het volgende nummer dat ik nu klaar heb staan is The Syrup van The Favorite Nations. Ja, wat valt er te zeggen dan? Geniet ervan.

Ja. Dat was Favorite Nations met The Syrup. Maak je maar geen zorgen, beste luisteraars. We gaan nu terug naar wat jullie waarschijnlijk wel een beetje gewoon zijn bij Radio Rauw. En dat is terug naar de meer wereldwijde muziek. Het volgende nummer dat ik klaar heb staan zijn eigenlijk twee nummers van het genre Habibi Funk. Het is eigenlijk ik ga het nog een keer, voor mensen die niet weten wat dat Habibi Funk is. Habibi Funk is een genre. Het spreekt een beetje voor zijn eigen, het is funk. Maar vooral funk ontwikkeld in Noord-Afrika en ook verder zo in de Arabische landen. En zeker langs de Middellandse, eigenlijk gewoon langs de Middellandse, het zuiden en zuidoosten van de Middellandse Zee. En het volgende nummer dat ik hier heb klaarstaan is Badala Zamana van Zora. Dus eigenlijk het hele punt van Habibi Funk, het punt niet, maar het hele ding met Habibi Funk is eigenlijk dat het... maar ik heb denk Habibi Funk nu al 7 keer gezegd. Is dat... dus het is gewoon funk. Maar deze artiesten brengen eigenlijk hun eigen de muziekstijlen van hun land, de instrumenten van hun land, die incorporeren die in de stijl. Wat echt een heel unieke fun sound maakt. Zo wat, soms een beetje vergeleken met zo'n Mario Kart nummers. Maar ik vind dat wel iets heel cool hebben. En ja, het is gewoon, ik vind het een supercool genre. En ik ben heel blij dat ik dit met jullie kan delen. Dit is Badala Zamana van Zora.

Ja, dat was Zora. En we gaan ineens erin vliegen. Het volgende nummer, dit is Sumak van Shavar Megharbani. Ik hoop dat ik de naam goed uitspreek. Want, maar ik denk het wel. Ik heb het opgezocht. Dit is Sumak, inderdaad.

Ja, dat was sumac. Verwijzend naar de Libanese kruidenmix. Nee, de Midden-Oosterse kruidenmix die je mixt met olie. Hè. Een van de kruiden die in Zatar zit. Het volgende nummer dat ik klaar heb staan is Wolf Alice. Is een nummer van Wolf Alice. En Wolf Alice is een populaire Engelse alternatieve rock- en indieband uit Londen, opgericht in 2010. De band bestaat bekend om een eclectische sound en bestaat uit de charismatische frontvrouw Ellie Rousel, zij zingt, Jeff Oddie, hij is de gitaar, Theo Ellis speelt de bas en Joel Amy, hij speelt de drums. Het nummer dat ik klaar heb staan is een van hun rustigere nummers genaamd Don't Delete the Kisses.

Ja, dat was Don't Delete the Kisses van The Wolf Alice. Extreem, echt een beetje de embodiment van de typische indie band, maar supercoole sound. Een bangelijk nummer, ik vind het echt altijd lastig. Ik krijg altijd kippenvel van als ik naar luister. Wow, ik krijg er altijd kippenvel van als ik hier naartoe luister. Het volgende nummer dat ik klaar heb staan voor jullie is Kalina van Odessa. Geniet ervan.

Oh. Ja, dat was Kalina. Het volgende nummer dat ik klaar heb staan voor jullie is van Fairuz, haar bekendste nummer, Wahdoun. Wat een heel belangrijk nummer is, zeker nu met de oorlog die bezig is, de genocide eigenlijk, die plaatsvindt in Gaza en maar ook in Zuid-Libanon.

Gewoon om een date te geven. Allee, de meeste mensen zullen het al wel weten, maar onlangs pak echt nog maar een paar dagen terug heeft Israël een explosie laten afgaan in een stad. Ongeveer met dezelfde explosieve kracht als een nucleaire bom. Ik geloof dezelfde explosieve kracht als de Little Boy die gedropt is op Nagasaki. Wat gewoon, ja, afschuwelijk is. Maar daar verder over gesproken, hè. Ik heb het elke week een beetje over de maandagsprotesten, de maandagsdemonstraties eigenlijk, want een protest, ja, het is een protest natuurlijk, maar het zijn ook, ja, het zijn demonstraties ook, want de media gebruikt graag protest om zo, ja, het een beetje te framen in een gewelddadig jasje, hè, om ons als amokmakers, die ambetante amokmakers voor te stellen, op te bouwen, die er maar altijd maar staan op groen plaats, hè, en de mensen lastig vallen, zoals, zoals de heel scherpe en super mooi, echt een heel smaakvolle uitspraak van de uitbaatster van een engel op de grote markt. Zij ging normaal gezien de tv-scherm tv zitten voor de match van gisternacht. Deze ochtend eigenlijk al. Van België-Amerika. Maar dat mocht ze dan niet doen. Omdat het protest dan toegelaten was op de grote markt. En zij was dan zo'n tegen interview van het Gezet van Antwerpen. Waar ze dan zei van, ja, we mogen het niet doen, want we weten niet of er volk er langs komt om 1 in de ochtend. En zeker met die protesten die hier gaan gebeuren, en er kunnen wat amokmakers bij zijn die misschien het scherm beschadigen. En dan denk ik zo, mannetjes toch. Als er amokmakers in de cafés zijn, dan zaten mensen die er komen drinken. Allee, dat is mijn mening gewoon. Maar toch wel een overwinning, hè, van Doesburg. Overwinning. Het was een overwinning als Israël zich terugtrekt uit Libanon en bezet Palestina. Nee, dus dat is Israël eigenlijk, ja. Maar toch wel een kleine overwinning. Vooral rond het gesprek van vrijheid, van recht op protest. Maar vergis u niet, beste luisteraar. Els van Doesburg is meester in terugkrabbelen en dan 10 keer zo hard terugkomen. Zij heeft dat gedaan, hè, toen met de maandagprotesten. Het groot embras was hier op de suikerij. Heeft ze ook zo gezegd teruggekrabbeld toen het Hof van Cassatie heeft gezegd dat wij wel mochten protesteren. En mochten op de grote markt, omdat wij daar recht op hadden. En zij heeft daar toch geen toestemming op gegeven. Dus het zou me niet verbazen dat eens dat de media-aandacht weg is van het protest, dat ze dan terug weer met hetzelfde gaat beginnen. Het is echt tot een punt gekomen waar het bijna, zo echt de wekelijkse, voor de mensen waar ik mee spreek, dat het echt een wekelijkse gebeurtenis is, dat ze oftewel meegenomen worden door de knokploeg van, door de botinicus, door de knokploeg van politie Antwerpen, of dat ze eigenlijk moeten op iemand gaan wachten die is gearresteerd. Dat is echt, dat hoort mee in het schema, hoe gestoord het ook is. Het is toch wel, toch allemaal, het is echt wel heel erg en echt heel schrijnend eigenlijk. Het is een beetje belachelijk hoe dat wij als het superieur westers land, waar de democratie wel mag en waar iedereen recht heeft op vrije meningsuiting, dat er toch zo'n repressie is, omdat onze economie zo zwaar ingewikkeld is met de economie en met samenwerkingen met Israël. Via de wapenhandel, vooral via het wapenonderzoek, is bijvoorbeeld gezichtsherkenningscamera's die ze gebruiken op protesten, die zijn getest geweest op Palestijnen. Waterkanonnen die wij gebruikt hebben, zijn getest op Palestijnen. Arrestatietechnieken die gebruikt worden op ons, zijn getest op Palestijnen. Pepperspray, rubberen kogels. Met andere woorden, alles, zeker in als het gaat over crowd control, of de controle van een menselijke bevolking, een burgerlijke bevolking, en gewoon de burgers, is het vooral getest geweest op Palestijnen. En het
is eigenlijk wel iets schandalig. Dat we dat, wij werken daar ook dichtbij samen. Hè, daarom ook in de U Antwerpen, om die te geven. Faculteit. Ze hebben samengewerkt. De wetenschappers van de U Antwerpen hebben samengewerkt met wetenschappers we hebben samengewerkt aan een project, een onderzoek. Vooral het sociologie. Sociologische wetenschappers daar. Over hoe onderdruk je een bevolking het beste waar dat je binnenvalt. Dus bijvoorbeeld, stel morgen Amerika er binnenvalt. Hoe houden we die complacent? Hoe houden we die onderdrukt? Hoe zorgen we ervoor dat er geen opstanden ontstaan? Dat zijn dingen waar dat wij aan mee hebben gewerkt. Dus technieken dat de IDF of de IOF eigenlijk, de IOF gebruikt op de bevolking, de Palestijnse bevolking, dat zijn gewoon dingen die ze hier hebben geleerd. Gezichtsherkenningstechnologie is ook hier ontwikkeld geweest. Dus wij zijn heel dicht in samenwerking. Dat Israël heeft eigenlijk op zich, voor de luisteraars die niet weten, heeft op zich eigenlijk niet echt een heel sterke economie qua grondstoffen. De grondstoffen die ze wel hebben zijn genomen van Palestijnse grond, hè, boerderijen, fruit, hè, daarom de olijven en de dadels, moet je heel erg mee oppassen als je aan het boycotten bent. Omdat die veel uit Israël komen. Palestijnse onderdrukte boerderijen zijn en zij maken er geld uit. Maar het grootste van geld dat ze verdienen is eigenlijk technologie, dus eigenlijk onderzoek. Dus ze doen onderzoek, medisch en militair, Palestijnen, en dat onderzoek wordt verkocht aan landen zoals België, of we helpen met de onderzoeken. En dat maakt voor ons heel veel geld. Dus ja, het is echt wel... Het is echt heel schandalig eigenlijk. Maar ja, genoeg daarover. Ik zou er echt de hele dag over kunnen praten. Het volgende nummer klaarbestaan is van de IJslandse Aziatische zangeres Levé. En dat is Forget Me Not.

Ja, dat was de enorm mooie stem van Levé. Ook wel heel mooi in dit nummer dat hij een bridge doet in het IJsland. Wat natuurlijk heel unicum is natuurlijk, hè, want er zijn niet zoveel IJslandse artiesten. mijn excuses. Het volgende nummer dat ik klaar heb staan voor jullie is Flightless Bird American Mouth van de band Iron and Wine. Dat heb ik onlangs ontdekt toen ik muzieknummers aan het zoeken voor Radio Rauw. En ik was erop gestumbled en ik ben een heel grote fan. Het is een van mijn favoriete nummers. Is Flightless Bird American Mouth.

Even een snelle correctie over Iron and Wine. Het is technisch gezien klasseerde ze zichzelf niet echt als een band. Het is eigenlijk een frontman, een singer-songwriter. Maar ik had gelezen dat het een band was. Mijn excuses hiervoor. Het volgende nummer dat ik klaar heb staan is Snake Eater van Cynthia Harrell. Geniet ervan.

Ja. Heel bondachtige muziek. Ook expres zo gedaan. Nummer gemaakt voor de hit videogame Metal Gear Solid. Maar ik vind het echt een heel goed nummer. En ik echt van, ik speel het. Want ja, het zijn altijd artiesten die muziek maken. Ook al is het voor een videogame. Ook al wordt het heel snel opzij gezet. Hè, want mensen hebben vaak de misconceptie dat, ja, dat gewoon van die 8-bit nummers zijn. Maar dat is echt wel een heel grote vooruitgang ingekomen. Het volgende nummer dat ik klaar heb staan is Will You Go, Lassie Go. Oftewel Wild Mountain Time van Lola Kirk en Peter Dreams. Geniet ervan.

0: dat was Radio Rauw voor deze week. Dit is Nando van den Branden, live vanuit Radio Centraal. En ik ga het nu overgeven. Ik geef het nu over aan de mannen van het Kralenspel. Geniet ervan.
1: Dat was... Dat vond ik heel grappig.
2: Het overgeven.
1: We mogen eigenlijk nog niet beginnen. Maar we zitten in limbo. Tussen twee uitzendingen in Radio Rauw. Die op dit moment overgeven aan het Kralenspel. Op Radio Centraal 106.7 FM.
3: Oftewel 10A DAB of DAB Plus.
1: Dag Jeroen, denk ik.
3: Dag Jelko, denk ik.
1: Hoe gaat ie?
3: Ja, ça va zeker en vast.
1: Huh?
3: Ça va zeker en vast.
1: Ah, oké, wauw. Ik ben een beetje traag van begrip van vandaag.
3: Van vandaag, en hoe is het met u?
1: Goed.
3: Kralenspel. Dat is met links, rode draden, muziek en... En je praat af en toe ook wel een beetje, hè?
1: Ja, ik heb hier iets klaarstaan van muziek en dat duurt alvast wel, die muziek, dat duurt 6 minuten en nog wat.
3: Mm-hmm.
1: Dus we gaan al op zijn minst 6 minuten en een half of zo muziek gehoord hebben in dit Kralenspel van vandaag.
3: Tenzij dat we nu nog meer dan 53 minuten zouden praten. Een uur en 53 minuten.
1: Ja,
3: die kans is klein, hè?
1: Die kans acht ik zeer klein. En Jeroen,
3: Elko.
1: Het is vandaag dinsdag. Wat heb je? Ik was misschien een beetje te privé. Zondag, wat heb je dan gedaan eigenlijk?
3: Zondag?
1: Weet je dat nog?
3: Als vandaag dinsdag is, was het natuurlijk gisteren maandag.
1: Ja.
3: Dus dat was het eergisteren zondag, hè?
1: Ja.
3: Wat heb ik de zondag gedaan?
1: Zondagavond.
3: Ik weet dat nog, ja. Nu weet ik wat dat je... Dus ik moet eigenlijk niet helemaal een avond vertellen. Ik heb zondag naar het optreden van The Cure gekeken op internet.
1: Alright.
3: The Cure, Brock Werchter.
1: Ja, ik heb fragmentarisch, dus een aantal stukjes gezien.
3: Ja.
1: Ik heb ze ook al wel een paar keer... In het echt gezien, ga je ook minstens één keer, hè, denk ik.
3: Ja, in het sportpaleis. Ja. Toen dat nog het sportpaleis was.
1: Wel, ik heb ze ook eens gezien op een festival buiten ergens.
3: In een ander land, zeker?
1: Ja, dat was in Roemenië. En ik heb het begin gezien van Werchter en dat was dezelfde openingstrak.
3: Dat was mooi, hè?
1: Als in Roemenië.
3: Mooi liedje was dat.
1: En wat er mij opviel was dat... Dus dat was zo'n soort van ondertiteling op tv.
3: Plain song.
1: Ah wel. Op mijn tv stond er Alone.
3: En op wat... Heb jij naar echt een tv gekeken? Heb jij kabeldistributie? Of heb jij op internet gekeken?
1: Internet.
3: Oh, bij mij kwam daar geen tekst bij.
1: Ja, dat was zo... Dat wel die site dat jij mij gezegd had, denk ik.
3: Ja, dat is van de openbare omroep. Ja. Misschien mogen we dat wel bij naam noemen. VRT, Max. Ja, pas op, die spelen wel reclame, dus...
1: Ja. Dus er was eigenlijk bij alle nummers was dat correct. Allee, in hoeverre dat ik dat kon inschatten. Maar dan bij dat eerste nummer kwam er Alone.
3: Maar dan heb jij misschien een soort functie aangezet om ondertitels te krijgen of zo.
1: Och, ik weet het niet.
3: Allee, want wij waren nog aan het denken welk liedje is dit, welk liedje is dat.
1: En bij jou kwam er plaintje nog op?
3: Er kwam niks op. Achteraf besprekingen gelezen, verschillende. Ja, en die zeiden allemaal dat het begon met plaintje.
1: Ja.
3: Maar ik ken dat allemaal niet.
1: Wel, ik denk het optreden dat wij in het Sportpaleis gezien hebben, denk ik dat dat Alone was.
3: Ah, dus die hebben gewoon de setlist van het Sportpaleis getypt.
1: Of begonnen eraan of zo. Of misschien dat Robert een setlist had doorgegeven tevoren, maar dan gelogen had of zo. Dat kan natuurlijk.
3: Van gedacht veranderd kan ook, hè?
1: Ja. Maar die Plainsong, ik ken elkaar er live eens bij. Hoe dat dan ook klonk. Alleen, dat was dan zo open lucht op zo'n festival.
3: Mm-hmm.
1: Is toch straf. De Cure op tv klonk het eigenlijk ook goed, hè?
3: Ja, klonk heel goed. Ik had er een Bluetooth-speakertje bij gezet. Eén dat jij ook goed kent.
1: Ja.
3: Dat klonk heel goed. Ja. Je kunt daar niks op aanmerken, hè, op die mannen.
1: Vind het
3: de
1: ook...
3: mensen van de VRT hebben dat goed doen klinken.
1: Zouden we die daar iets mee te zien
3: hebben? Er zit er sowieso één tussen.
1: Ja, ja.
3: Minstens.
1: Ja, ik herinner me, vroeger was dat wel vaak, hè. Misschien nu nog, zo van die captatiewagens en dan met een heel, die hadden zo'n rij aan de studio dat ze dat meepakten en zo.
3: Voor zo van, tijd.
1: Ja, zo. Ja, ja.
3: Ja,
1: plezant,
3: ja, ja.
1: Hè.
3: Ja.
1: Herinneringen, als je ze nog kan hebben.
3: Zeg, en daar ligt een, waarom ligt dat pakje? Mag ik zeggen wat dat voor een pakje is? Een pakje, een shaker. Je hebt een shaker op die plaathoes liggen die je in je hand hebt.
1: Ja, en wat heb ik hier achter mij liggen? Ik heb hem nog niet opgehangen, blijkbaar.
3: Wow.
1: Een afbeelding van?
3: Een steen.
1: De steen.
3: De steen van The Cure.
1: Ja, Songs of a Lost World.
3: Daar hebben ze dus niks van gespeeld, hè?
1: Dat weet ik eigenlijk
3: niet. Waarschijnlijk niet.
1: Even zien. Want ik heb de playlist wel ook bekeken, nog even snel. Zou kunnen van in, hè. De steen, waarom noemen wij die plaat de steen? Er staat een steen op afgebeeld. En het is mij toch nog altijd niet zo duidelijk hoe dat als je het allemaal ziet. Art and Design by Andy Vella. Bagatelle. Dat is een sculptuur door ene James Pirna uit 1975. Maar dan krijgen we eronder Sleeve Concept and Pictures of Stone by R.S.
3: Robert Smith.
1: Ja, maar wat is dan het sculpture en wat is de steen? Of is dat hetzelfde? Of?
3: Nou, die, er is wel een afbeelding van een sculptuur precies, hè?
1: Ja.
3: Die foto.
1: Zouden wij die dan getrokken hebben?
3: Ja.
1: Of zou dat gewoon zo de achtergrond van de innersleeves zijn, dat hem, dat de steen is dat ermee getrokken?
3: Zou dat geen detail kunnen zijn? Een opgeblazen detail van de steen zelf?
1: Ja. Ja, het is mij niet duidelijk.
3: Dat is ook iemand die we niet gemakkelijk gaan kunnen bereiken om dat te vragen, denk ik.
1: Nee, dat is... dat denk ik ook niet. We zullen eens... Hoe gaan wij dat dan doen? Zie je dat zitten? Gaan we die Alone dan eens een keer luisteren als opener van het kraanspel?
3: Ik vind dat goed.
1: Let's go. The Cure met Alone.

0: The Cure met Alone uit Songs of For a Lost World. Songs of a Lost World. Openingstrak. All songs written by Robert Smith. All songs performed by The Cure. Recorded by Paul Corquette in at Rockfield Studios. Assisted by Jack Boston en Joe Jones en R.S. Robert Smith en Bunny Lake. Produced and mixed by Robert Smith en Paul Corquette. At Lost World Studios.
1: Hmm.
0: Is misschien een eigen studio, wie weet.
1: Wie weet.
0: Pre-master by Brian Lucy.
1: Pre-master?
0: Ja, wow. At Magic Garden Mastering. En dan cut by Bernie Grundman at Bernie Grundman Mastering. Deze plaat heeft hij dus zelf niet gemasterd, Robert Smith. Die luxe edities van vroeger. Van vroegere platen uit de jaren 80, die remasterde hij zelf.
1: Misschien dat hem de remaster van deze ook nog gaat doen.
0: Ja, 20 jaar of zo. Ja. Maar in dit geval, ja, toch wel zeer wijs vooral van Robert, om dat dan niet zelf te doen, dan een beetje afstand nemen, want hij was er heel een tijd bij, gezegd.
1: Moet ook andere mensen eens een kans geven. Hè?
0: Hij heeft alles geschreven, hij heeft meegespeeld. En hij heeft meegeproduced en meegemixt zelfs al. Dus.
1: Ja, laat dan toch die mastering nog aan iemand anders over.
0: Dat is het beste altijd. Hè. Dan zei je voor de remaster of zo, 20 jaar later.
1: 20 jaar, hè.
0: Waarom spreek ik nu even over die mastering? Wel, er waren waarschijnlijk verschillende redenen waarom dat we die plaat De Steen noemen.
1: Ja.
0: Of die zou er toch kunnen zijn. En één ervan... dacht ik dat u ooit eens gezegd had, was omdat die zo ferm gemasterd is.
1: Gebrickwalled.
0: Brickwalled, wat is dat juist? Is dat een term?
1: Ik denk dat zo een steen is, een blok.
0: Echt een blok van geluid.
1: Weinig dynamiek in de waveform.
0: Ja, ik herinner me, als ik het de eerste keer digitaal beluisterde, dat hij effectief wel zo klonk, ja.
1: Mm.
0: Ik heb dat op vinyl ook. Daar is dat wel zo wat meer boomy of zo, door dat laag. Mm. Dat zo meer ruimte heeft of zo. Maar het blijft wel toch een stevig brokje, hè.
1: Ja.
0: Het klinkt gelijk een steen.
1: Ja.
0: En,
1: maar wat voor een steen?
0: Ja, een grote, zware, mooie. En... anders dan het volgende plaatje, dus maar een 7-inch, een klein plaatje, zo'n singeltje, hè, van vroeger nog zo. Hè.
1: Ja.
0: Maar eigenlijk helemaal niet van vroeger, is nog maar een paar jaar oud. Heb ik gekregen trouwens.
1: Van de Thijs.
0: Ja, een split 7-inch van Hellish View heb ik 2 weken terug nog gespeeld, toen jij er niet was, denk ik.
1: Oh, sorry.
0: En vandaag gaan we nog eens een keer de kant van Earth Crust Displacement spelen. En dat is muziek, zowel die van Hellish View als die van Earth Crust Displacement, die ook wel een beetje klinkt gelijk een steen. Zo. Allee, echt koeke brickwalled. Of dat dan ook zo'n mooie en een zware is, dat weet ik niet. Maar het klinkt misschien meer gelijk een regen. Een regen van een kezelregen of zo.
1: Hmm.
0: Gaan we nog eens luisteren?
1: Graag.
0: Religion van Earth Crust Displacement. Oh, sorry. Komt-ie.

0: dat is een ander soort van
1: prachtig, hè?
0: Vinyl kwaliteit. Hè? Bij de Cure is die steen, alleen vinyl is dat dan toch wat boomier zo. En,
1: deze is, moet ik meer aan een kettingzaag denken.
0: Ja, deze is zo. Ja, dat zijn ook drie, dat zijn 7-inch en dat zijn dan zo drie nummers per kant.
1: Ik vind dat echt heel mooi klinkt hier in de koptelefoon.
0: Ja, ja, de B-kant. Alleen de andere kant, want dat gaat natuurlijk niet meer A en B en zo.
1: Nee.
0: Die is. Ja, die klinkt ook echt ongelooflijk, hè, van die Helly Schwul, die zijn uit Amerika. Earth Crust Displacement is uit Duitsland, denk ik.
1: Die zijn toch wel heel goed, hè?
0: En die zijn maar met twee, zie ik. Erik op gitaar, bas en vocals. En dan Toda op D-beat en vocals.
1: Hey.
0: Opgenomen in 2022 in de Fuzzy Funk Bunker in Berlijn.
1: Maar jij hebt die toch eens live gezien?
0: Nee,
1: thuis
0: heb je gezien.
1: In een Asgaard?
0: Nee, in Berlijn.
1: Ah. Kunnen we misschien nog eens een uitstapje voor doen om naar Earth Crust Displacement te gaan zien?
0: Ja, of een Hellish Fuel. Maar ja, dan moeten we misschien naar Amerika voor Hellish Fuel.
1: Dat kunnen we even niet doen, hè. We hebben het al besproken daar straks.
0: Maar die zullen misschien ook wel in andere landen spelen.
1: Hè? Ja, nu maakt het heel gemakkelijk voor mij om naar het volgende over te gaan. Een Amerikaanse groep die ook al wel eens in een ander land speelt, dan heb ik het over Nunslaughter.
0: Ah ja, daar kunnen, heb ik van gehoord.
1: Ja, kunnen ook teruggrijpen naar wat heb je zondagavond gedaan. Ja, zondagavond naar de Cure gekeken.
0: En
1: op
0: gaan
1: internet.
0: Prospecteren ook misschien.
1: En gaan prospecteren, was ik al vergeten. Ja, goed, maar het is wel tof dat jij nog een beetje mijn wandelend of in dit opzicht op dit moment zittend geheugen zijt. Want inderdaad, ik ben aan de zondag gaan prospecteren in Café Twilight in Oostende.
0: Ik heb je privéleven niet alleen
1: Ja, dat kan nog wel. Het is voorbij. Het is voorbij. Er valt niks meer aan te veranderen. Twilight Café in Oostende. Daar gaan we het direct terug over hebben, want ik wil nog verder links en rode draden.
2: Yes,
1: er is ook een groep die ook heel veel split singles heeft uitgebracht.
2: Ja, just.
1: En in het algemeen ook veel releases. Ze worden eigenlijk al wel eens vergeleken met, in dat opzicht met Sabbath uit Japan. Maar ook met Agathocles.
2: Agathocles.
1: Dat is een Belgische punkgroep zeker?
0: Ja.
1: Nunslaughter die spelen devil metal. Ja, zijn eigen.
0: Ik had ook lezen eigenlijk, ik denk dat die hun eigen genre mincecore noemen.
1: Ah ja, voilà, dus nog een link. Ze hebben hun eigen genre uitgevonden.
0: Ja, ik ben niet zeker, zeg maar.
1: Nee. Nunslaughter speelde dus in Café Twilight, waar ik zondag op prospectie was geweest. Om dan maandag, dat is gisteren, naar dat optreden te gaan. Dat was wel fantastisch. Ik wist al wel dat dat een goede groep was en dat dat waarschijnlijk live ook heel goed ging zijn. Ik heb het al een paar jaar geleden eens op een groot... Nee, een groot op een klein medium festival, medium bataljon gezien.
0: Bataljon?
1: Ja, Satanic Chaos Legions. Hè.
0: Mm-hmm. Legions, ja. Legiono, bataljons. Ja.
1: Medium bataljon in Wallonië, festival Metal Méon. Dat was de laatste editie, jammer genoeg, want dat was wel een heel tof festival waar ik eigenlijk... denk dat ik daar 6 groepen gezien heb en dat ik er van 4... fan ben geworden of gebleven of zo, waar ik dus nog nooit van gehoord had. Mm-hmm. Dus Nunslaughter kende ik nog niet. Dark Angel kende ik nog niet. Demolition Hammer kende ik nog niet.
2: Mm-hmm.
1: Dus 3, dat is toch ook al niet slecht, hè?
0: Regel van 3.
1: Regel van 3, ja. 3 keer is scheepsrecht, hè. Nunslaughter heb ik sindsdien niet meer mogen zien of horen optreden. Ja, ik heb mij al door een hulpverlener laten vertellen dat ik hyperventileer, Elko. Ik kan daar niks aan doen, denk ik. Allee, dat weet ik niet.
0: Hulpverlener. Hyperventileert jij? Nee, toch?
1: Een lichte vorm.
0: Ah, ja.
1: Volgens mijn hulp.
0: Ja, volgens mij nog
1: volgens mijn een hulp. Dat ik... Dat te snel te veel inhouden.
0: Is dat zo?
1: Ja, dat is wat
0: dat is
1: je
0: verteld geweest.
1: Dat is mij verteld geweest door mijn hulpverlener.
0: Ah, ja. Dat geluidje zo.
1: Ja, misschien nu niet, hè. Misschien in deze context niet.
0: Ja, ik zie het, ja. Maar ik voel het meer, voelt vrij muzikaal aan, vind ik.
1: Ja, dat krijg je er niet uit. Je klopt natuurlijk, hè, die muzikaliteit. Nunslaughter, het was fantastisch. Gisteren in de Twilight. En ze hebben dus Café Twilight in Oostende. Is dat nu reclame? Nee, dat is een cultureel oord. En ik durf te zeggen, allen daarheen. Want dat was een heel toffe plek. Heel vriendelijke mensen. En dan dus op een heel klein podium in een heel klein café. een hele grote groep gezien.
3: Was het er warm? Water.
1: Het was er heel warm.
3: Hier is de 30.5.
1: Dat zal daar minstens ook zoiets geweest zijn. Hoewel dat aan de zee was, waar het in principe wel wat afkoelt, maar het was er heel warm. De mannen wisten er ook wel van, ze zeiden er ook iets van.
3: Was er veel volk eigenlijk in de zaal? Allee, in...
1: Het zat stampvol, maar wat was dat dan, 50 man?
3: Dan wordt het ook wel heel warm natuurlijk. Hè.
1: En ik denk, ik verdenk ook een beetje dat ervan, dat dat daardoor zo'n goede klank was.
3: Ja. Ja.
1: Klonk er ook heel goed. Ja, kijk. Nunslaughter niet te missen, vanavond in de Antwerp Music City in Antwerpen. Dus mensen die luisteren naar dit programma, die zeggen, amai, die groep, dat wil ik precies dan toch ook wel eens gezien hebben.
3: Dat is in de Handelstraat, zeg.
1: Dat is in de Handelstraat vanavond in een organisatie van Vuiligheid, die ons ook een kleine 2 weken geleden de groep Nocturnaal aangeboden hebben in de Wommel. Daar hebben we het al over gehad. Nunslaughter speelde 1 liedje volgens mij maar van hun nieuwe plaat, Satanic Chaos Legions. En dat was niet hetgeen dat we nu gaan beluisteren.
3: Mm-hmm.
1: Wij luisteren naar Jesus Fucking Dies. En dat is dus ook een link met vorige Religion.
3: Mm-hmm.
1: Want Nunslaughter is, dat is een themagroep.
3: Ja.
1: Dat gaat alleen maar over anti-christendom. En Jesus Fucking Dies is daar het zoveelste prachtige voorbeeld van. Uit het album Satanic Chaos Legions luisteren wij op het schietijzer naar Nunslaughter.

0: mannen.
1: Dit is een sacrament in de achtergrond, maar wij luisteren naar Jesus Fucking Dies, Nunslaughter vanavond in de Music City. En we gaan nu naar iets luisteren. Een Zweedse groep, als ik me niet vergis. Aura Noir.
0: Het zou kunnen.
1: Finse, Noorse.
0: Het is,
1: Noorse groep.
0: Ik zou op Noors gokken.
1: Ik kan op gokken, ook, kan ook gokken op Noors. Aura Noir, album dat ik prachtig vind. Hades Rise. En daar staat een liedje op waarin dat hem heel smakelijk Jesus Fucking Christ zingt. En daar moest ik dan aan denken, omdat we luisteren naar Jesus Fucking Dies. Volgens mij zingt hem dan Jesus Fucking Christ en his children. Ha ha ha. Mm-hmm. Maar dat kan ook goed zijn dat ik dat niet goed verstaan heb. We zullen samen eens luisteren.
0: Yes.
1: Unleash the Demon heet dat nummer uit Hades Rise, album uit 2008, en het is inderdaad een groep uit Oslo. Dat is Noorwegen, hè?
0: Yes.
1: Unleash the Demon, Aura Noir.

0: Right on.
1: Unleash the Demon van Aura Noir op het album Hades Rise.
0: Chic.
1: Prachtig.
0: 2006.
1: Volgens 3000.
0: We waren gewoon 10 jaar later in de tijd qua opname dan. En we zeggen Hades, hè. De
1: 2008, ik heb het verkeerd gezegd.
0: Oh, dat is niet erg.
1: 2008.
0: Hades Rise, Hades.
1: Ja, Hades. Oh,
0: dat is een figuur uit de Griekse mythologie.
1: Mm-hmm.
0: Wel het volgende. Je ziet het Italiaans.
1: Mm.
0: En het is. Deze plaat is geïnspireerd eerder op. Wat is dat dan? Romeinse mythologie. Die plaat die heet, de band, de groep, het is een duo. En het genre zou betreffen Death Surf.
1: Mm-hmm.
0: Kende ik ervoor nog niet.
1: Mm-hmm.
0: Maar ik vind het wel goed. Misschien kunt je er aan uit hoe dat hier. Hoe dat hier. Ja, er is een affiche aan het flapperen tegen de. Die is juist losgekomen. Met die tape. Ook. Ja. Kun je dat lezen, deze hier? Dus een band noemt Heroin in Tahiti.
1: Remoria.
0: Hm. En dan is, dat zou de plaats zijn, kunnen geweest zijn die Rome had kunnen zijn. Dat is een stukje land daar Remus of zoiets. Van die gasten, hè, Romulus en Remus.
1: Ja.
0: En die had dan een gedachte van Remoria, van we gaan hier een stad beginnen. Maar dat is dan niet gebeurd. Dat is uiteindelijk dan Rome geworden.
1: Mm.
0: En die mensen,
1: Romeria.
0: Ja. En die mensen van de Heroin in Tahiti, dat is een soort van themaplaat.
1: Aha.
0: Dus de nummers zijn gewoon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Romeinse cijfers.
1: Knap.
0: Opgenomen in Rome. In 2016 en uitgegeven door een soort van sublabel, denk ik, van Cinedelic Records. Grandangolo.
1: Grandangolo.
0: Merci. We gaan eens luisteren naar track 2.
1: Doei.
0: Ja, van Heroin in Tahiti.

0: Romeinse cijfer 2 uit Remoria van Heroin in Tahiti. Een themaplaat, een reisje door de stad Remoria, waarvan ik denk dat die nooit bestaan heeft. En
1: ja, nu Memoriam toch hopelijk?
0: Nee, dat is Remoria.
1: Heb je gedacht dat nu misschien de volgende plaat Memoriam is?
0: Ja, ik heb er aan gedacht, maar nee. We blijven in die andere stad die dan wel bestaat, hè. Rome. We gaan, maar dan ook weer helemaal niet. Het is een beetje een grap. We gaan luisteren naar Nero en de Gladiatoren. Nero and the Gladiators. Een British instrumental uit 1961. En dat staat hier op Those British Instrumentals, volume 3. En die cd's die klinken echt ook gewoon gelijk als stenen. Gewoon. Dus ultra vermoeiend. Het zijn 30 tracks. Ja, ik weet op een cd maakt dat eigenlijk niet uit hoeveel tracks dat erop staan.
1: Waarom niet?
0: Qua mastering, ja. Had er een of iets of 30.
1: Ze moeten er wel op passen natuurlijk.
0: Ja, maar de geluidskwaliteit verandert niet naar gelang de hoeveelheid. Maar het voelt hier wel zo aan. Het is echt, zeker omdat het er 30 zijn, alleen bij track 10 denk ik al
1: kapot.
0: Kijk, kapot. Mogen we er nu eentje luisteren?
1: Het is misschien helemaal niet gemaakt om helemaal door te luisteren. Hè.
0: Het is meer voor DJ's.
1: Archivaris.
0: Ja, ik denk dat het iets Japans is. Ik weet het niet. Ja. Dus dat is allemaal die letters zijn hier allemaal gewoon van bij ons. Hè.
1: Ons lettertjes.
0: Wat is dat eigenlijk?
1: Cyrillisch of zoiets? Nee, Cyrillisch was in Rusland schrijven.
0: Ja, van ons is dat is niet Arabisch, hè? Maar
1: nee, Arabisch, dat is. Het is Arabisch.
0: Ja. Wat is dat eigenlijk?
1: Is dat dan toch Cyrillisch? Nee.
0: Ik weet het niet. Het cd-ken is uit 2007. De copyright in this compilation is owned by Slingback Records. Slingback Records. 2007. Klein lettertjes, sorry. Slingback Records Limited. Slingback Records is a division of Ruru Products, Osaka, Japan.
1: Ah, de Rurik zit er misschien voor iets
0: tussen. Het is toch wel iets met Japan te zien.
1: Hoe heet ons schrift? Latijns, of hè?
0: Latijns?
1: Ja, Latijns schrift. Wacht, hè.
0: Ja, het is Romeins waarschijnlijk, hè?
1: Het schrift dat we in het Nederlands gebruiken heet het Latijnse schrift, ook wel het Romeinse schrift genoemd.
0: Voilà, hè. Dan zijn we er, hè.
1: Dus dat is weer al. Is dat dan op de een of andere manier toch een link met vorige? Ah ja, dus. dat was Romeinse muziek?
0: Nee, dat was Remorian.
1: Ah ja.
0: Dat was wel Romeinse. Die mannen zijn van Rome, natuurlijk. Allee, als het mannen zijn.
1: En het volgende is.
0: Dat is opgenomen in Rome, ja, natuurlijk. En dat was met Romeinse cijfers en al. En met excuses, dat was 100% Romeinse. Dat was gewoon fantasie, hè, van die Remoria, natuurlijk. Dat is een thema.
1: En het volgende is.
0: Ik denk dat Engelsmannen zijn eigenlijk. Nero en de Gladiators.
1: Ja, maar het is wel in Romeins schrift.
0: Ja,
1: dat op de hoest.
0: Ja, zeker. Of dan zijn Japans label.
1: Ja, dus echt prachtige.
0: En dat liedje Hall of the Mountain King, ken je dat?
1: Oh, is dat pop, pop, pop, pop, pop? Nee.
0: We gaan eens luisteren. Is dat? Denk het, ja.
1: Dan heb ik nog veel gehoord van de week in de versie van Aunt Mary.
0: Tante Mary.
1: Volledig terzijde.
0: Het duurt maar 2 minuten.
2: I'll say that, Brutus. Where is this king's pad?

0: Yo, de mannen, wat vond je van Jeroen? Was kort dan? Kort en krachtig. Ja. Zo'n stuk of 30 op een cd'ken en dan zo'n cd'ken in een reeks van 7 of 5.
1: Kan toch, moet toch kunnen?
0: Ja, ik heb er 3. 1, 2, 3.
1: Misschien een Spotify cd.
0: 1, 2, 3 heb ik. De achtergrond The Cougars, Fly By Night.
1: Tof, toffe muziek inderdaad, wel van klank pittig, pettig.
0: I love it.
1: Nog wat instrumentale muziek, ander genre.
0: Yes.
1: Dans, ja, dat was nu ook wel dansbaar. Hè? Hetzelfde genre, dansbare muziek.
0: Mm-hmm.
1: We leggen ook de link met Heroin in Tahiti, want jij sprak van een sublabel van Cinedelic.
0: Klopt, Grandorlo of zoiets. Hè?
1: En we komen nu bij iets terecht dat ik gekocht heb bij het label Cinedelic Digitaal. Cinedelic is een Italian record label founded in 2001, staat erbij. Mm-hmm. En ik denk dat dit het sublabel is Mondo Groove.
0: Ja, dat ken ik.
1: Want jij spreekt hier van een sublabel. En wat was dat, Grandorbo of zoiets?
0: Ja.
1: Die staan hier nu wel niet opgelijst.
0: Grandangolo.
1: Hier wordt opgelijst als sublabel Free Flow Archive, Jamdung, Mondo Groove, Afrodelic en Soave.
0: Ja, waarschijnlijk zal die Grandangolo,
1: Grandangolo
0: niet uitgaan van Cinedelic zelf. Hm.
1: Hoe het ook zij, het volgende heb ik dus via Cinedelic Digitaal aangeschaft. En dat is, past wel bij het weer, vind ik. En, mooie dansbare muziek. 3 tracks op een release die heet Cosmic Temple Chapter 3. En vaak krijg je er dan bij die bandcamp nog een hoop informatie bij.
0: Mm-hmm.
1: Dat is hier niet het geval, dus ik kan er eigenlijk ook geen informatie over geven.
0: Jawel.
1: En wat maakt het ook uit? Ik zou zeggen niets. We luisteren naar Isotropofunk van Daniele Baldelli.

0: Ik denk het.
1: Oei, stond het nog open of wat? En we geroddeld?
2: Die schuiven? Ah, nee. De micro's, ik heb die opengezet.
1: Oké.
2: Ik denk niet dat ons geroddel in de ether te horen was, maar we waren ook niet aan het roddelen. Wij doen dat niet, dat soort dingen.
1: Nee, we waren niet aan het roddelen.
2: We waren over muziek bezig, hè. Dat is onze passie nog altijd, hè.
1: Pas op, want als de vos de passie breekt.
2: De vos?
1: Kijk dan maar naar het firmament.
2: Firmament, ja. Er is een nieuwe ster aan het firmament, hè, Jeroen.
1: Ja, wie? Pommelien Thijs.
2: Ah ja, die heeft iets
1: die heeft
2: moois
1: meegedaan
2: gedaan,
1: met de Mumford.
2: Ik heb er nog nooit van gehoord. Ik heb er wel eens een affiche van zien hangen.
1: Mumford & Sons? Ja. We hebben dat zelfs al live gezien.
2: Dat is niet waar, jongen.
1: Ja.
2: Nee.
1: Jawel, want die hadden een basdrum van voren staan. We hebben die gezien als wij uit... Ik zal het maar gewoon zeggen, hè. Ja. Als wij uit een backstage kwamen van Pukkelpop. Dan gingen we even het veld op. Om te wandelen, denk ik.
2: Wandeling te maken.
1: Die waren dan bezig met banjo en met een kickdrum van voor op de mainstage. En die ingang van die backstage was rechts van de mainstage.
2: Geen idee van. Weet ik niks meer.
1: Dus je kent dat dan toch wel, of je hebt dat ooit gekend. En die deden nu, Pommelien Thijs heeft iets moois gedaan, zoals jij zei.
2: Ik heb dat ergens gelezen, ja, die heeft meegedaan.
1: Meegedaan,
2: of zoiets,
1: hè. Tof, hè.
2: Ja. Dat weet ik niet.
1: Maar dat is misschien geen nieuwe ster aan het firmament.
2: Nee.
1: Wie is die nieuwe ster aan het firmament?
2: Ja, hetgeen wat jij nu gaat spelen is ook geen nieuwe ster aan het firmament, denk ik.
1: Ik denk nieuw dat we dat nu niet kunnen noemen, maar wel een vaste waarde in de Belgische muziekwereld. Ja. Durf ik het dan toch persoonlijk wel te noemen.
2: Mm-hmm.
1: Daniel.b.
2: Ken ik.
1: Ik dacht altijd dat Daniel B. was, maar Daniel Spatie B. Maar hier is het wel echt Daniel... Hij kiest zelfs op het artwork DNL.b.
2: Ja.
1: Maar... Dan de tekst die op het schietijzer staat. Ja, nu moet ik wel echt naar mijn schietijzer verwijzen, want dat is digital only music.
2: Ik heb die ook.
1: T42.
2: Ja. Hij noemt dat zo?
1: Ja.
2: Want het is een grappige hoes, hè, dat hij gemaakt heeft.
1: Het is direct op iets van Front 242.
2: Zo front by front, hè.
1: Ja. Maar hij refereert aan heel veel dingen, hè. Never ever stop. Dat never stop is toch iets van de front?
2: Ja.
1: En er zijn nog dingen, revolving clocks.
2: In plaats van revolting cocks,
1: waarschijnlijk.
2: Een groep van Luc van Akker met Richard van Trois.
1: En voor de rest zullen er nog wel referenties staan, maar ik ben niet zo heel hard thuis in die zijn archief als jij bijvoorbeeld wel zijn. Jij bent wel echt een superfan, hè, kunnen we wel zeggen.
2: Ja.
1: Ik ben meer een fan en liefhebber. En ik heb onlangs nog eens een aantal, om de zoveel tijd koop ik eens ineens een aantal platen, albums aan die op een soort wenslijst staan bij Bandcamp.
2: Digitaal.
1: Digitaal inderdaad. En dat was nu in de nieuwe lichting ene dat er al wel een tijdje op stond op die lijst, want het is verschenen in juni 2024. We zijn alweer 2 jaar verder.
2: Ja.
1: Ik ben blij dat ik hem toch heb aangeschaft, want ik vind het wel echt een heel plezant album om naar te luisteren. Wat is nu de link met het vorige? Wel, ja, Daniel B. En het vorige was Daniele Baldelli. Dat is eigenlijk ook een Daniel B.
2: Ja, ja.
1: En er is nog een link, de Italiaanse taal. Ja, dus Daniel B. is Daniel Bressanotti. Dat klinkt ook Italiaans.
2: Ja, ik denk wel dat hij Italiaanse roots heeft, ja.
1: En er staan hier... 2 nummers op dit album met een, denk ik, Italiaanse titel. Machina Punitiva. En wij gaan...
2: Machina Punitiva, ja. Punish Your Machine.
1: En wij gaan luisteren naar Aggressiva 24.
2: 24, ja.
1: In de 80 of zo.
2: Dat is ook een nummer, hè? Aggressiva. Maar dan hier...
1: 24,
2: of 24,
1: nee.
2: 24, ik weet het niet. Of 85. Ja, dat is wel zo'n grap.
1: 80. Kun jij dat eens navorsen voor ons?
2: Nee.
1: Voor de luisteraars?
2: Nee.
1: Hoeft niet. Maar je zou het wel kunnen, maar je wil het niet.
2: Hoe moet ik dat dan doen?
1: Eens vragen aan Daniel B.
2: Ah ja, maar ja, dat is een beetje... Denk als je dat daarom vraagt, dat je dat waarschijnlijk zelf ook misschien niet meer gaat weten of gaat doen alsof...
1: Wanneer kunnen we die eens uitnodigen in de studio van het Kralenspel?
2: Goh, ik weet niet of hij dan nog, die, want al een tijd, ergens diep in Frankrijk, ik weet niet of hij dan nog ziet zitten. Ik zou zeggen, in een tijd heeft samen met Dirk Bergen nog het elektronisch muziekfestival in Aarschot georganiseerd.
1: Hoe heet dat weer
2: al? Dat is nu gedaan.
1: Fluctuations, D2B Fluctuations.
2: Ja, zoiets,
1: voorbij.
2: Voor ja, ze doen dat niet meer, hè. Dus, dan komt die man ook niet meer echt in België, denk ik, of laat staan in Vlaanderen.
1: Is dat dan de schuld van de Kebo?
2: Ja. Nee, dat denk ik niet.
0: Wat is dat?
2: Kebo is een Finse artiest, denk ik, die daar heeft. Of welk land was dat dan weer? Zweeds misschien?
1: Fins.
2: Toch Fins, ja.
1: Het land van Jimmy Tenner.
2: Die daar een prachtig concert heeft gegeven.
1: Ik vond dat wel. Maar veel kwamen niet uit, die is een Kebo-bek, hè. Dat was instrumentale muziek, hè. Hij vertelde wel eens tussendoor. Hè?
2: Dat is een palindroom dat ik denk dat we los uit de pols.
1: Ik denk dat wel,
2: Tom gedraaide van Kebubek. Kebubek.
1: Omgedraaide van polsslop.
2: Polsslop.
1: Nee, inderdaad. Ik kan dat nog leren op de deur. Na hoeveel jaren aan het firmament timmeren?
2: Timmeren aan het firmament.
1: Ja, dat heb ik vorige keer dus gezegd. Nu weet ik dat dat niet klopt, maar ik wil dat toch behouden.
2: Ja.
1: Agressiva. 24, Daniel Bressanotti.

0: Dit is al macchina punitiva. Maar wel luisteren naar Agressiva 24. Daniel.b. of DNL.b. DNL.b. by DNL.b. Ah, dat is die front-by-front referentie misschien.
1: Ja.
0: Zo staat dat hier op de hoes.
1: Ja.
0: T42. In plaats van 242. Stilletjes aan begin ik. Stilletjes aan begin ik te snappen. Ik ga dat raam misschien even toe doen.
1: Ik zou de deur dicht doen, eerder.
0: Ik zal de deur even dicht doen.
1: Ik zal even wachten tot dat je druk bent. Voilà, ze.
0: Dat was een agressieve 24 knalletje.
1: Voilà, zeer stereofonisch geluid vind ik. Hè. Dat gaat van links naar rechts in de koptelefoon.
0: Van boven naar onder.
1: Daniel Bressanotti.
0: Dat je jongen maar pannen.
1: Ik weet niet of het dat met volgende look zo kan zijn, maar op de zijkant zie ik wel staan stereofonic disc.
0: Alright.
1: Maar dat wil vaak zeggen dat het over een oude plaat gaat, hè? Maar niet dat een stereo nog vrij nieuw was.
0: Mm-hmm.
1: Ik heb er eentje vast op Command Records.
0: Oh, ken goeie label van Dick Hyman.
1: Is dat Dick Hyman zijn label?
0: Yes.
1: Dat is veel easy listening, denk ik wel. Of zo, wel voor toegankelijke muziek.
0: Dat is een label dat je eigenlijk gewoon links alles van kunt kopen.
1: Oh ja, ik heb er eentje van dat ik toch niet zo heel goed vind. Of misschien heb ik die al aan u gegeven. Count Basie.
0: Oh, maar dat zou ik dan weer niet op Command kopen natuurlijk.
1: niet op Command.
0: En ook niet op Commando. Commando mix.
1: Wel.
0: Dat is ook een liedje van Front.
1: Ja, goeie Jeroen.
0: Goeie link, Elko.
1: En deze is hier iets wat ik ook weer gekregen heb. Gitaar en zeg ik niet. Hallo, of kan. Dat wel zeggen. Frederik Heuvink.
0: Ah, kijk.
1: Gitaar en strings.
0: Puntje.
1: En things. Toet Stielemans en is orchestra.
0: Nice one.
1: Dus het is een stereofonische muziek die ook deels uit België komt. Hè. Daniel Bressanutti heeft deze muziek misschien wel gemaakt in Frankrijk. Maar hij is ook wel deels Belgisch, toch?
0: Hoe ziet dat juist? Welke nationaliteiten heeft hij allemaal?
1: Ik weet dat niet, jongen, dat zit met die gast.
0: Kunnen we dat ook niet nog even navragen?
1: Ik heb die al zien rondlopen met een Italiaanse pas. met een Belgische, precies ook al.
0: En een Franse?
1: Ik heb er het fijne niet van. maar deze heb ik dus hier gekregen. En ik heb dat al deels beluisterd. Dat klinkt wel heel goed, vind ik. Toet Stielemans, dat is een Belg, hè? Je hebt veel in Amerika misschien wel in Amerika gezeten misschien.
0: Een Brussels ketje.
1: Maar die plaat die rikt ook nogal. Allee, die hoes.
0: Naar?
1: Oude platenwinkels. Allee, of oude platen. Ja. Maar ik kan er eigenlijk niks over zeggen. Ja, het is met gitaar, het is met een orkestje, het is met fluit. Het is echt iets voor jou eigenlijk.
0: Ja, ik ben fan van toetsen.
1: En deze nummer hier, dat we nu gaan horen. Ik ben benieuwd wat je ervan vindt.
0: Laat maar komen.

0: Sunny in een versie van...
1: Mooie versie.
0: Toots Thielemans en His Orchestra wordt hier geschreven. Ja. Er staat veel informatie bij, maar we gaan het bij de muziek houden hier.
1: Een muziekprogramma, hè?
0: Ja, en we gaan naar een andere gitarist overschakelen, naar een die van het noorden komt. Noorden van ja, het huidige Nederland. Dat is een Friese, denk ik. Ilko Gelling. Mm. We horen spelen bij QB and the Blizzards. En dat is een singeltje en dat is Mono. Volgens het label.
1: Wil jij dat niet vernoemd naar die Ilko?
0: Ja.
1: Knap gedaan.
0: Dat is een singeltje. Dat is niet goedkoop, hè. Maar de prijs hier...
1: 8.
0: Ik heb het wel gekregen.
1: 8 euro?
0: Wel gekregen, zeg.
1: 8 euro, dat is toch wel goedkoop? Dat is minder dan 10 euro.
0: Ah, is dat voor tweede hand? Mono, maar... Stereo.
1: Mono is duurder
0: stereo
1: dan stereo.
0: Is dat 60. Ah, ja, oké.
1: Okay. Stereo is dat 4. Dat
0: voilà, Backstreet, misschien niet mijn favoriet nummer van QB and the Blizzards, maar ik had gewoon goesting om dat singeltje nog eens te spelen en kunnen we Ilko nog eens bezig horen op een meer middelmatige blues rock groove, maar...
2: Waarom niet, hè?
1: Moet ook niet altijd onder het best zijn, ja, in kralenspel.
0: Die gitaar is toch niet slecht, hè? Maar is luister, hè? Is
1: ja,
0: luister.
1: Ja.
0: Allee, eigenlijk is dat gewoon goed allemaal.
1: Tuurlijk, dat weet ik toch, Ilko.

0: Toch een beetje een spraakwaterval op de gitaar, hè, die Nilko.
1: Spraakwater lust de dorst.
0: Speelt niet zo horny, gelijk als ze dan zeggen in de jazz.
1: Pardon?
0: Ja, horny spelen. Dat is zoals horns, dus met adempauzes.
1: Zo'n beetje hyperventilatie.
0: Ja, dus dat je, je snapt wat ik wil zeggen, hè, denk ik. Hè. Dat je zo met een instrument waar je niet op moet blazen, gelijk een piano of een gitaar, dat je daar
1: toch
0: dus
1: lang gaat blazen.
0: En dat je de pauze slaat die een hornplayer zou.
1: Nooit van gehoord. Ja. En de Nelco doet dat niet.
0: Nee, die hoort er toch weinig pauzes in. Allee, dat is niet, dat is anders.
1: Heeft groot
0: meer
1: gelijk.
0: Gitarist. Ja, als je een gitaar vast hebt, waarom zou je een pauze pakken? Oh, je kunt gewoon niet aan een tijd gaan.
1: Je toch ademen terwijl je speelt.
0: Is dat?
1: We zijn dan weer zich horny. We blijven in het huidige Noord-Nederland en we gaan luisteren naar een fragment uit een dubbele vinyl. Van de jeugd van tegenwoordig. Ik heb dat bij op vinyl. Flink, hè?
0: Wat is daar flink aan? Dat je dat in een zak hebt gestoken.
1: En die heb opgeblazen.
0: En
1: ja,
0: dan meegepakt.
1: En dan nu?
0: Dat
1: dan nog gaan liggen queuen. Want
0: gelicht, ja.
1: Denk je dat er dan ergens op staat? Welke nummers of iets? Nee.
0: Het ziet er iets obscuur uit, deze. Een concept.
1: Dus, ja, voilà. Dat is allemaal
0: wit.
1: Witte binnenhozen. Quasi white label. Er is nog wel iets van tekst op. En dan een paar stickervelken, zeg ik.
0: Ah ja, dan moeten wij in het wit gaan kleren en dat je er naartoe gaat.
1: Ja, dat hebben wij gedaan, hè.
0: Ik wel, hè.
1: Ik ook, denk ik. Ja. Ja. Maar dat was nou weer een andere tour. Dus dat heeft er niet per se iets mee te maken, maar je weet het niet. Hier zitten dan stickers bij en dan kunnen zelf een tracklist erop plakken en zo.
0: Tof.
1: Ja, is dat tof?
0: Ja.
1: Dat is in elk geval ludiek. En Oer-Hollands, hè. We luisteren de jeugd van tegenwoordig. Het album heet trouwens leuk.
0: Oer-Hollands, omdat dat dan goedkoop is van layout of zo.
1: Ah ja, zover was ik nog niet, maar inderdaad. Album heet leuk en het nummer heet Torpedo.

iedereen is gesmolten. In mijn hoofd lopen lava, op de tv is drama. Voor de realiteit heb ik zeker geen tijd.

0: Duikbootgeluidjes.
1: Torpedo, hè. Torpedo.
0: Een torpedo?
1: Dat is toch zo'n soort duikboot? Een schiet? Schietduikboot of zoiets?
0: Dat weet ik niet.
1: Hebben ze dat iets aan een duikboot afschiet?
0: Dacht dat, ja.
1: Maar ja, dan zit ik er toch niet zo ver.
0: Ja, ja, ze zingen er. Allee, zingen. Ze hebben het er ook wel over, hè, in een tekst. Goed, hè, de jeugd.
1: Ik vind dat goed, ja. Dat nummer dat nu begint, vind ik wel iets minder, maar allee.
0: Hoppa, lekker mee.
1: This is how we do it. This is how we do it. Ja, dat was de jeugd van tegenwoordig met Torpedo uit de plaat. Leuk. Wat het jaar, wat was het? Is dat ook niet 2008?
0: Ja, dat is een goede tijd, hè. 20 jaar terug.
1: Aura Noir. Dat kende ik toen nog niet, hè. Maar dit heb ik toen de tijd wel gewoon gekocht als het uitkwam. 2018. Dat is me allemaal aan het zeggen. 2018, is dat zo. Een goede tijd?
0: Dat is al wat minder, hè.
1: 8 jaar geleden. Ik heb dat bij, omdat ik nog iets moois heb gehoord onlangs. Dat ook Torpedo heet. Zo simpel kan het soms ook zijn qua links en rode draden. Torpedo, een nummer van de zekere Giuliano Sorgini. Oh. Ken jij die?
0: Ja, die naam zegt me wel iets, hè.
1: Plaat of album getiteld Percussioni in Crescendo.
0: Dat ken ik toch niet, nee.
1: Originally released in 1971 as LR18 on Leo Records label. Giuliano Sorgini is one of the most mysterious Italian composers. Almost nothing is known about his life. Mm-hmm. Despite his name being linked to dozens of releases, many of which regarded as highly relevant in the library music field. Percussioni in Crescendo is a really varied and melodic record, ja, dat is waar, suspended between jazz rock and lounge, bossa nova and funk, with occasional minimal keyboards evoking exotic atmospheres.
0: Tof. Allee, klinkt wel als iets goed, hè?
1: Zou je denken, kan hem dat wel waarmaken? Ik kan u verzekeren, hij kan het.

0: Tof, hè?
1: Ja, klinkt goed.
0: Torpedo van Giuliano Sorgini uit het album Percussioni in Crescendo. Wat had ik gezegd? 71 of zoiets?
1: Ja.
0: Oh, zoiets, hè. Ah, oh, deze is ook tof, hè.

0: Oh, ja, kan ik dat hier aanpakken? Nummer 3. Nummer 4. Wel, dat is een mooie muziek, kijk, op de achtergrond.
1: Dat werkt heel goed bij uw gepijns, vind ik.
0: Ja.
1: Dat is dus typisch library muziek, hè?
0: Ja.
1: Is daarvoor gemaakt, hè? Nu weten we eindelijk wat dat library muziek eigenlijk is.
0: Mm-hmm. Freedom. Ah ja, oké, we zijn aan het komen. 1, 2, 3.
1: Hoedje van Brie.
0: Pipi. 3, 6, 9.
1: Hoedje van Wegen.
0: Ah ja, 9. Oké. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oké.
1: Hoedje van Wegen.
0: Ik kon eens een poging doen, Jeroen.
1: Go for it, my friend.
0: Ik ga hem proberen te spelen. Want ik dacht, ik wil nog eens een keer. Ik had zo die Remoria aan het luisteren.
1: Remoria. Ik bedoel, Remoria.
0: Ja, en dan zo van die. Zo die mythologische toestanden in Italië. Dat was dan instrumentaal, maar op het einde van de plaat komt er wel een sampletje van ook een Italiaanse stem. En dan was ik al aan team, mijn eigen aan teambeelden. Hoe de, jij bijvoorbeeld het Italiaans zou uitspreken.
1: Hmm.
0: Nu was het een beetje Gents misschien.
1: Ik heb dat eigenlijk van u geleerd, hè, dat Italiaans.
0: Ja. Ah ja, dat is juist. Ja, ja. En ik heb dat dan weer geleerd van ja, Italianen. Hè? Of ja. Would-be Italianen.
1: Sono Italiano.
0: En ik dacht, ja, we gaan nog eens een keer iets zwaarder luisteren.
1: Zware metal?
0: Nee, gewoon zwaar.
1: Zware muziek.
0: Ja.
1: Musica lourdo.
0: Ik hoop dat we nu wel het juiste nummer gaan horen, maar...
1: De 9 zeker.
2: Wow,
0: toch misschien... Die gaat zitten van een tekst, is volledig voor te lezen eigenlijk.
1: Ja, tuurlijk.
0: Het is een tekst, dus als we niet... als we niet het juiste nummer horen, dan hebben we op zijn minst
1: de juiste tekst gehoord.
0: De titel ga ik misschien nog zeggen, dan weet ik al waarover het gaat.
1: Ja, ik ben al wat aan het oefenen voor als ik op reis ga van
0: top,
1: de zomer.
0: Top, armen.
1: Ah ja, voor die tekst voor te lezen.
0: Dus het werk heet...
1: In laboro.
0: Sono l'Anticristo.
1: Ah, I love it.
0: En wat wil je zeggen? I am the Antichrist. Ik zeg de Antichrist.
1: Ja, inderdaad.
0: Tekst Diamanda Galas.
1: Oh, that's scary music.
0: De plaat The Divine Punishment... Maar ik heb dat hier ook een cd samen met Saint of the Pit. En ja, dat is verwarrend allemaal. Zeg maar.
1: In Santo di Pito.
0: Hier, kom. Alle gekheid op een stokje. Of nog niet. Ik kan ook wel wat bij op dat stokje.
1: Zet er weer een voor de deur, hè.
0: Ik zal dit even open doen.
1: Sonoland, oké. Maar moet ik dat dan in beide talen voorlezen?
0: Ja, alleen in het Italiaans, alsjeblieft.
1: Sonoland prova. Sono la salva, sono la carne macellata. Sono la sanzione, sono il sacrificio, sono il ragno nero, sono il scherno, sono la santa sede, sono le feci del Signore, sono lo segno, sono la pestilenza, sono... L'Anticristo.

0: Godverdomme. Alleen dan zit ik er gewoon... Maar hoe kan dat nu? Ik heb twee cd's in één speler gestoken. Allee? Nee, dat is... Waar is dat? Ik zit gewoon heel een tijd al met de verkeerde cd bezig. Daarmee dat ook allemaal niet klopt natuurlijk. Allee, Elko. Moet ik helemaal terug opnieuw beginnen. Wacht, die library terug op Brussel. Kun jij dat nog even opzetten?
1: Ja, maar... De baas staat toe.
0: Ja, kun jij dat nog eens even opzetten?
1: Opzetten? Ah oh, ja, die library, ja, tuurlijk.
0: Oh, maar zeg.
1: Doe rustig, Elko.
0: Dus het is warm, hè? Daarmee dat dat ook allemaal niet klopt natuurlijk.
1: Ah, hier moet jij dat boekje terug hebben.
0: En nu moet ik dat
1: terug. Dat was nu niet de muziek die ik verwacht had.

0: dat die man dat galas.
1: Nee, ik dacht ook dat is raar, hè. Dat is niet zo scary.
2: Nee. Ja, maar dus ik ga, ja, oké.
0: Okay. You want it back?
2: Nee, het is heel onduidelijk allemaal. Wat er, dus ik zit nu naar mijn schiet. Dus ja, het is een rare wereld geworden. Ik kan kijken op mijn schiet daar. Ja. Te zien welk,
0: of moet ik dat afschieten op mijn schiet? Is er hier anders Sonol Antichristo?
2: Nee.
0: Ah. Als dat erop staat, dan zullen we er ineens van af.
2: Goh, ik kan nog eens proberen gewoon. Ja. Ik vind het toch plezant dat ik dat cd heb.
0: Ja, dat snap
2: drie,
0: ik.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 8, 9. Nee, maar er staan geen 9 nummers op. Ja, Jeroen, doe ik het. Ga maar jongen op dat schietijzer.
0: Momentje, hè. Momento.
2: Dat is dus Diamanda Galas.
0: Ja, ja, Sonol Antichristo.
2: Ah, gaat dat in je zo doen?
0: Ja. Ik weet niet, proberen, hè.
2: Nee, dan zou ik eerder zo naar de plaat gaan, de Divine Punishment.
0: Ik heb hem al binnen. Oh, ah, nee, wacht, play, ja.
2: Dus Free Among the
0: deel,
2: Dead.
0: Ja, deel 3 van Free Among the Dead. Want je hebt ook nog een versie op Plague Mass.
2: Ja.
0: Die willen we niet, hè.
2: Nee. Die heb ik trouwens live gezien, Plague Mass. Ja, in een...
0: Ik ben van schiethuizerdienst veranderd en dat gaat precies allemaal wat vlotter ineens.
2: Ja.
0: Dus we hebben hier... Free Among the Dead, deel 3, track 9. De laatste track van dat album.
2: Ja.
0: En als genre staat er hier elektronische muziek of muziek concreet.
2: Ja, kunnen we nog zien. Hè.
0: On est good, mon vieux?
2: Oui. Mag ik nog één vraag stellen?
0: Ja.
2: Hoe lang duurt dat eigenlijk?
0: Dat kan ik pas zien als ik erop gedouwen heb.
2: Dat is dan weer,
0: dat is dan weer het nadeel van schiet.
2: Oh, mijn.
0: Sonol Antichristo. Sonol Antichristo.

0: Voilà, ze.
1: Wel, ze zingen veel in de metal ook over Antichrist en zo, maar bij deze geloofde dat dus gewoon. Hè. Maar ja. Ik het toch. Dat is echt angstaanjagende muziek.
0: Hè. Ja, dat is niet slecht, hè.
1: Dat is fantastisch.
0: Die Amanda Galas uit The Divine Punishment.
1: Je hebt die live gezien, hoor.
0: Ja, met die Plague Mouse. En dat was een concert in twee delen. Dat was wel heel grappig is misschien ook. Ik vond dat toch wel heel merkwaardig. Dat hij eigenlijk eerst de Plague Mouse deed. Dus dat was een track van 25 minuten of zo. Dat hij naar een blote of zoiets.
1: Oei.
0: Helemaal met bloed doordrenkt. In de rook stond te zingen, zou ik dat maar zeggen.
1: Wauw.
0: Dan een reeksje te pakken en dan terug te komen in een soort van gala-dress. En dan zo aan een piano, zo'n solo-piano-zang. Een soort van standaard repertoire te doen.
1: Wauw. Klinkt legendary, man.
0: Ja, was graaf.
1: En hoe oud was een Elko dan?
0: 17, 18 of zo? Dat kunnen we navorsen, hè?
1: Was dat in 17, 18?
0: Allee, kom. Iets dat potentieel zwaar had kunnen zijn, gaan we nu licht maken. Wat denk je daarvan?
1: Wat je zegt. Hallo. Hoe doe je dat allemaal?
0: Een plaat dat ik bij Yves de Meij... Allee, nu zijn we weer namen ontnomen.
2: Griefdropper.
0: Dat is geen merk, hè.
2: Jawel.
1: Yves de Meij, dat is een merk, hè.
0: Die we beluisterd hadden op 33 toeren en ja, is er nu zelf niet bij, kan zijn eigen niet verdedigen, maar hij beweerde dat het op 33 was en we hebben die volledig beluisterd op 33, de komende plaat, en ik kan ze nu eens afdraaien op 45.
1: Jij denkt dat 45 is?
0: Ik vond het wel graaf op 33, maar dat was natuurlijk wel wat zwaarder, hè. Nu gaan we ze licht maken.
1: En staat er iets op van hoe dat ze het graag hebben dat je het afdraait?
0: Nee. Dat is ook redelijk obscuur, dus een titel van het nummer staat er ook niet op of zo. Dus misschien kunnen we eens een keer al eens om te beginnen met zo een of andere techniek met schiethuizers, dat proberen te detecteren wat dat dan juist is. En dan gaan we dat eerst weten van dat toerental of wat dat al dan niet zou kloppen.
1: Ja, als ze het niet gaan detecteren, dan gaan we niet weten. Nog een aan de deur.
0: Precies een zoute inval.
1: Ja, het is gisteren voetbal geweest van de nacht. Hè. Hij zal hier weer in een staat binnenrollen.
0: Allee, kom.
1: Dus ja, ik ging een hele uitleg doen over die techniek. Ik heb geen goesting meer.
0: Hieroglyphic being.
1: Oké.
0: Met de meekant van een acid rain under the stars. En ik denk dat... Wacht, ik kan eens zien. Je kunt dan wel in de groef kijken.
1: Look into the groove.
0: Free the energy, denk ik.
1: Ja. Zit jij steken op vinyl?
0: 45.
1: Dat is te snel, dat hoor ik nu al.
0: 33 dan?
1: Ja, dat is die Neo-Griffic Being sound.
0: Oké, 33 dan.
1: Jij wou dat licht maken?
0: Nee, we hebben het zwaar.

0: Zeg Jeroen.
1: Ja, Janko.
0: Komt eens een keer wat rapper zetten, hè.
1: Zo, we kunnen allebei doen, hè.
0: Ja. Tot z'n beter.
1: Zo snel.
0: Tot z'n beter.
1: Dag. Ja.

0: Ja, die was hem volledig op, bijna volledig op 33 en even op 45 gezet. Ja, ik durf nog altijd niet, ja, durf daar niet met zekerheid zeggen waar dat nu bedoeld is, 33 of 45 toren.
1: Nou, dat wel een goede tribale schwung in op die 33 toren.
0: Het is een moeite.
1: Ja, nou iets, ja, wat gaan we dan, dat is nu iets, ik wou spelen, dat we dat niet helemaal gaan beluisteren. Maar dan beluisteren we dat niet helemaal. We gaan er dan ook geen woorden aan vuil maken. We gaan gewoon luisteren als het goed is. Okay, en dan is het volgende week terugkralen.
0: Ja, we kunnen beat, met dat nummer beginnen misschien.
1: Weet Kiss My Jazz. En nu nog een fragmentje van NHK van de groep Abnormal Sex. Uit het album Disc Music. Compilatie. Ik kan er misschien de volgende keer nog iets over vertellen. Tot volgende week.
0: Yo.
1: Schiethuizers.
2: Wat ik zeg, wat ik zeg, wat ik zeg, wat ik zeg, wat ik zeg, wat ik zeg, wat ik zeg, wat ik zeg, wat ik zeg, wat ik zeg, wat ik zeg, wat ik zeg, wat ik zeg, wat ik zeg, wat ik zeg, wat ik zeg, wat ik zeg, wat ik zeg, wat ik zeg, wat ik zeg, wat ik zeg, wat ik zeg, wat ik zeg, wat ik zeg, wat ik zeg, wat ik zeg, wat ik zeg, wat ik zeg, wat ik zeg, wat ik zeg, wat ik zeg, wat ik zeg, wat ik zeg, wat ik zeg, wat ik zeg, wat ik zeg, wat ik zeg, wat ik zeg, wat ik zeg, wat ik zeg, wat ik zeg, wat ik zeg, wat ik zeg, wat ik zeg, wat ik zeg, wat ik zeg, wat ik zeg, w

Nicola.

2 van Kiss My Jazz over Bob Brookmeyer. Vergeet de genie op ventieltrombone, maar evengoed componist en arrangeur hier in 1959 tussen jazz en mainstream pop bij Ray Charles.

voor wat het waard is. 1963 dan en Brookmeyer met Art Farmer, Gary Mulligan en Jim Hall in een betere bossa. Gebaseerd op een prelude van Chopin, weer eens wat anders.

1964 was een topjaar voor Bob Brookmeyer. Op het album Bob Brookmeyer & Friends nodigde hij half New York uit. Zoals daarnet Tony Bennett, Stan Getz, Herbie Hancock en Ron Carter in Billy Strayhorn's Daydream. Hier zo dezelfde vriendjes, minus Bennett, maar met Gary Burton erbij. Jive Hood. MUZIEK

Bloesje, simpel en goed. Clark Terry en Bob Brookmeyer in 65. Later dat jaar zal Brookmeyer ook opnemen met onze bekende Belg Toots Tielemans. Salbert, Tintin Deo.

Daarna wordt het lange tijd stil rond Bob Brookmeyer. Maar 30 jaar later, mid jaren 90, staat hij er weer. Met het schitterende album Paris Suite. En weer twee Belgen. Wijlen Chris Goosens en Dre Palmaerts. Daaruit Gospel Song van Chris Goosens.

1997 dan. En Bob Brookmeyer met een 20-koppig gezelschap. Bob Brookmeyer's New Art Orchestra. Een krachttoer.

En omdat het zo'n mooi album was, nog eens terug naar die Paris Suite van 1993. Bob Brookmeyer met Chris Goeses, Ricardo Delfra en Dre Palemaerts.

Zo, Kiss My Jazz zit er weer op. We nemen voor deze week afscheid in 97 met Bob Brookmeyer en Steve Gadd samen bij de kleine reus Michel Petrucciani. Tot volgende week met weer een bijzondere trombonespeler. Dat wordt dan Roswell Rudd. En zometeen, huren is voor de buren. Radio Centraal 106.7.

Yes, verse muziekjes hier bij Eunice Verburen. Dit is de helaas overleden koning van de Gypsy Sax uit Macedonië, Ferus Mustafov. Ik ben net terug uit Kosovo en Noord-Macedonië. Een paar concerten gedaan daar met de Antwerp Gypsy Orchestra. En ik heb er ook wat plaatjes gevonden. Het was niet simpel, maar toch wel leuke dingen gevonden. Die gaan we zeker horen hier vandaag bij Eunice Verburen, Radio Centraal.

Deze plaat heet Ora i Tocheki. Ora is meer vaak van Oro. Oro is de Macedonische muziek. En de Roma Gypsies hebben daar ook hun eigen versies van. Tocheki is ook een ritme in de Balkan. Feris Mustafov is nog op het Jugoton label van Joegoslavië. Ik heb hem ooit zien optreden op Muziek in de Wijk, jaren geleden in op Stavenbergplein, denk ik. Ah, dat is ongelooflijk. Hij is nog maar recent overleden. Helaas, het was echt al de saxofonist van de Roma. Feris Mustafov.

Dit is een brassband ook. Ik kan het niet lezen helaas, het is allemaal in het Cyrillisch geschreven, anders zou ik kunnen zeggen wie dat is. Ik moet het eens opzoeken op de website.

Het is een fanfare van Stip, veronderstel ik. Stipskite Svatbari. Een plaat uit 1979 op het label TRB Belgrado.

Dit is iets anders. Deze is een heel bekende zanger. Met zijn platen Disco Orient. Dit is Moharem Serbezovski. Dit is nummer Hey Aga Aga.

was een van de bekendste, of is een van de bekendste Macedonische Romani folkzingers. De gitarist van Antwerp Gypsyska Orchestra, onze jongste Ramadan Salih, zijn vader. Die zijn vader zat met Moharem in de klas vroeger. Dat hij mij gisteren nog verteld. It's a small world. Hele vriendelijke mensen daar in Macedonië en Kosovo. Het is wat anders dan hier in onze arrogante Antwerpse binnenstad, mamma mia. Nu vrijdag treden op met Antwerp Gypsyska Orchestra en halve euro in Deurne nu vrijdag. Daarnaast voetbal in het Bisschoppenhofpark georganiseerd door Café Foxy. Wij spelen om 7 uur tot 8 uur, dan 8 tot 9,5 euro en dan voetbal. Gewoon de Spanjaarden nog eens verslaan. Hè. Zoals dat we Amerikanen een poepie hebben laten raken van de

Dit is orkestar Duvaki, orkestar Dragana Veličkovića iz Grevelice met de plaat Čočeki. Ex-Jugoslavia. Op het label Beograd Disc.

Yes, dit is de band Alcazar. Uncovered hit platen, zijn allemaal covers. Het is een nieuw Arab Futurist Psych Rock Covers Project. Van Deepish Mode to Hamza Din. Sahel Grooves meet Mojave Fuzz op het We Sounds label. We Want Sounds label. Ik draai ook op een feest in het Openluchttheater. Een Arabische avond op 17 juli. We staan er ook met een platenverkoop. Gratis vrijdagen in het OLT. Vrijdag 17 juli. Be there.

Ja, ze hoorde Kiss Issa, Issa met featuring Sibel met het nummer Personal Jesus van Depeche Mode. Het is Desi Barama featuring Alsara. Nu zaterdag een stokje, 1 jaar Bar Lucy in de Hofstraat nummer 9 met DJ Gregor Terror all night long vanaf een uur of 9. Gratis en voor niks, Bar Lucy zaterdag. Lekker veel feest in deze hete zomer. Het is ook de 14 juillet van Radio Centraal natuurlijk. Nu zondag in Bar Tati in Berchem. Van 12 uur 's middags tot middernacht met Pierre Litter, Daniel de Botanicus, Philippe Colbert, Lorey Cassé, Bande à part, Génétique Électrique en many more. Zoals elk jaar doen ze dat rond de 14 juli, de Franse feestdag. Nu is het op 12 juli. Liberté, égalité, fraternité. Voor zolang het nog duurt, hoor.

Ja, het is een heel leuke label. We Want Sounds, helaas heel duur altijd. Zijn platen echt altijd van 38 euro of zo. Ik heb hem in de solden in de Fnac gevonden. Deze Alcazar Uncovered. Heel toffe plaat. Deze is Blue Tatawin featuring Nada Mahmoud. Yes.

Hier nog een nummer van deze geweldige plaat. Dit is Sir Wezdam, Get Busy, featuring Sammy Gabi. Dat kennen we van ergens. Het zijn allemaal covers.

Dit is Armeense muziek. Armeense composer, arrangeur, gitarist en zanger, actief in Beirut, Libanon in de 70s. Is er uitgebracht een verzamelplaat op Habibi Funk Records. Dit is Burj Hamoud Groove, zo heet die plaat, 2025, Habibi Funk Records.

Yes, en een van mijn favoriete projecten heeft ook weer een nieuwe dubbel LP uit, Acid Arab. Deze plaat heet Resonance. Dit is El Galb featuring Sheka Ajla.

Acid Arab. De laatste plaat, Resonance. Hier nog wat Balkanmuziek. Odnisha Dovranja compilatie. Check it out. Hun is voor buren om een kwartiertje hier op Radio Centraal.

Onderzoekers hebben een onverwachte neveneffect ontdekt van kunstmatig licht. De gewone straatlichten kunnen duizenden kleine op het land levende isopoden in een reusachtige gesynchroniseerde doodspiraal lokken. Het nieuw gedocumenteerde gedrag, geobserveerd in Israël, zorgt ervoor dat, of maakt duidelijk dat artificiële belichting dramatisch het instinct van kleine op de grond levende dieren kan verstoren. De studie werd geleid door student Idan Chezaf, onder toezicht van professor Ariel Chipman van de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem. De resultaten van het onderzoek werden gepubliceerd in Ecology and Evolution. Het onderzoek beschrijft hoe op het land levende isopoden, de gekendste daarvan, waar de mensen het meest mee te maken hebben, zijn de pissebedden. Het zijn verwanten van krabben en garnalen. Hun normale, solitaire leefgewoonten gaan opgeven om enorme circulaire formaties te gaan vormen die meer dan 5000 individuen kunnen bevatten. Het ongewone gedrag kwam dus eerst aan het licht nadat de amateur natuuronderzoeker Evjatar Itskovic spiraal bewegende groepen van die pissebedden gingen opmerken, die dus op zomernachten te zien waren op de Golanhoogte. Onderzoekers hebben zich toegespitst op het soort Armadillo sordidus, een kleine weinig bestudeerde isopode die typisch zijn leven doorbrengt verborgen onder rotsen en in vochtige bladafval, waar het vocht hem helpt dus ervoor te zorgen dat het niet uitdroogt. Hoewel dus die pissebedden vaak gaan samenklitten om dus vocht te bewaren, hebben wetenschappers nooit een gecoördineerde beweging van dit dier op deze schaal beschreven. Voor dit werk was er weinig weten over de armadillo sordidus. De studie heeft ook het leefgebied van het gekende leefgebied van de soort verder kunnen uitbreiden. Vroeger dacht men dat deze soort alleen voorkwam in zuidelijk Syrië en op de Golanhoogte. Maar nu is dus de soort ook gedocumenteerd in de vallei Jezreel. Om te bepalen wat het de vreemde circulaire marsen veroorzaakte, heeft het team verschillende mogelijke verklaringen onderzocht, waaronder magnetische velden en verschillende types van belichting. Sterke magneten die in de buurt van de bewegende isopode werden geplaatst, hadden geen effect, hoewel de Golanhoogte gekend staat voor zijn ongewone magnetische verschijnselen en eigenschappen. De dieren bleven dus gewoon ononderbroken een cirkelvormige beweging vertonen. Ultraviolette lichten gingen slechts een klein aantal isopoden aantrekken en gingen nooit die circulerende formaties vormen waargenomen werden. Wit licht echter ging consistent het dramatisch gedrag in gang zetten. Wanneer onderzoekers een witte lamp zo plaatsten dat zijn lichtbundel recht omlaag scheen, gingen dus de isopoden herhaaldelijk zich verzamelen in grote roterende cirkelvormige groepen, bewegende groepen. Experimenten tonen dat de vorm van het belichte gebied is wat het meeste belang heeft. Een verticale lichtbundel maakt een circulaire afgebakende vlek van licht op de grond. De isopoden worden naar die rand toegetrokken. Ze beginnen langs dus die overgang, die grens, beginnen ze te wandelen. Naarmate meer individuen dus zich daarbij aansluiten, komt er een moment dat die beweging een belangrijk punt bereikt en dus zich een grote, zichzelf in stand houdende circulaire processie
ontwikkeld. Reflecterend op de bevindingen zegt Idan Shezaf: het collectieve beweging is iets dat algemeen is in het dierenrijk, maar het zien van deze vorm van beweging in isopoden was volledig onverwacht. Het lijkt dat dus de geometrie van de moderne wereld, in het bijzonder de circulaire lichtvlekken die worden gemaakt door straatbelichting, interageert met het natuurlijk instinct van deze dieren om een hypnotiserende, maar mogelijk schadelijke fenomeen te veroorzaken. Hoewel dus die ronddraaiende formaties visueel zeer opmerkelijk zijn, denken onderzoekers dat ze een onbedoelde val zijn die dus gemaakt wordt door artificiële belichting 's nachts en niet een natuurlijk sociaal gedrag. De meeste van de deelnemende pissebedden waren vrouwelijke individuen en vele daarvan hadden dus eieren op zich, wat de kans groot maakt dat deze fenomenen ergens verband houden met het paargedrag. In plaats daarvan, of tenminste met het gedrag na het paren, dus niet met het paargedrag zelf, maar iets daarna. De aanwijzingen suggereren wel dat de artificiële belichting het normale instinct van de dieren verstoort. Maar de gevolgen kunnen zeer ernstig zijn. Gedurende één observatie was er een honderdpoot die dus zich te goed deed aan de die processie gevangen zittende pissebedden, terwijl dus die vastzaten in die beweging, in die circulaire processie. De honderdpoot ging dus deze dieren dus één voor één gewoon lekker kunnen opsmullen. Door deze dieren uit hun schuilplaatsen te halen en ervoor te zorgen dat ze zich in cirkels blijven bewegen, kunnen dus de straatlichten ervoor zorgen dat zij zeer kwetsbaar worden voor predatoren, terwijl ze ook heel veel energie verspillen die anders, die eigenlijk nodig is voor hun overleven. De bevindingen belichten hoe zelfs een eenvoudige verandering in de omgeving, zoals het installeren van een straatlicht, de oude gedragen in kleine dieren opnieuw kunnen vormgeven, dus veranderingen die vaak ongemerkt gebeuren, maar hier dus wel bestudeerd

Appen zorgt alleen voor veel meer dan gewoon dus iemand een fris gevoel geven in de ochtend. Het zorgt ook bijvoorbeeld voor de vrijstelling van groeihormoon, een soort hormoon dat helpt in het opbouwen van spieren en beenderen. Het helpt in het verbranden van vet en het ondersteunt de gezonde groei. Dat is waarom dus atleten goede kwaliteit slaap naar waarde schatten voor hun herstel. En waarom tieners dus voldoende slaap nodig hebben om hun, ervoor te zorgen dat ze dus hun potentiële lengte volledig kunnen door groei tot stand brengen. Wetenschappers weten lang dat groeihormonenniveaus stijgen gedurende slaap, in bijzonder gedurende de diepe niet-rem stadia van de slaap. Wat nog niet duidelijk was, is hoe exact de hersenen dit proces controleren. Nu hebben onderzoekers van de Universiteit van Californië, Berkeley, een hersencircuit ontdekt dat verantwoordelijk is voor het reguleren van het groeihormoon gedurende de slaap. Een studie, gepubliceerd in het tijdschrift Cell, brengt ook voorheen ongekende terugkoppelingssystemen aan het licht die ervoor zorgen dat de groeihormoonniveaus in balans blijven. De ontdekking biedt dus nieuwe inzichten in de nauwe verbanden tussen slaap en hormoonregulatie. Zou het uiteindelijk kunnen leiden tot nieuwe behandelingen voor slaapstoornissen die verband houden met metabolische ziektes zoals diabetes, maar ook een neurodegeneratieve omstandigheden waaronder Parkinson en de ziekte van Alzheimer. Mensen weten dat de vrijstelling van groeihormoon nauw verband houdt met slaap, maar dat weet men alleen door het onderzoeken van bloed en daarin het nagaan van het groeihormoonniveau in de gedurende slaap, zegt een van de auteurs van de studie, Xinlu Ding, verbonden aan Berkeley's Department of Neurowetenschappen en de Helen Wills Neuroscience Institute. De onderzoekers hebben dus direct de neurale activiteiten in muizen onderzocht om te zien wat er precies speelt. Men heeft dan een basiscircuit daar blootgelegd waarmee we verder kan gaan werken om dus verschillende behandelingen te gaan ontwikkelen. Groeihormoon helpt ook het reguleren van de glucose- en vetmetabolisme. Dus consistent slechte slaap kan het risico op overgewicht, diabetes en cardiovasculaire ziekte verhogen. De zenuwcellen die de groeihormoonvrijstelling coördineren bevinden zich diep in de hypothalamus, een oud hersengebied dat aanwezig is onder alle zoogdieren. Nu, in dat gebied zitten groeihormoonvrijstellende hormoonneuronen samen met twee verschillende types van somatostatine-neuronen. Eenmaal het groeihormoon wordt vrijgesteld, gaat het neuron in de locus coeruleus gaan activeren, een hersenstamgebied dat betrokken is in alertheid, aandacht, het denken en dat ook gaat helpen in het reageren op nieuwe ervaringen. Problemen die de locus coeruleus treffen, worden in verband gebracht met een groot aantal neurologische en psychiatrische stoornissen. Het verstaan van het neurale circuit voor groeihormoonvrijstelling zou dus uiteindelijk kunnen leiden tot nieuwe hormonale behandelingen om slaapkwaliteit te verbeteren of normale groeihormoonbalans te herstellen, zegt Daniel Silverman, verbonden aan het Universiteit van Californië, Berkeley. Er zijn experimentele gentherapie waar men een specifiek celtype mee als doel kan nemen. Dus dit nieuwe circuit zou een nieuwe toegang kunnen zijn om dus trachten om dus de bijvoorbeeld de prikkelbaarheid van die locus coeruleus terug te herstellen. Wat tot nu toe nog niet mogelijk was. Werk in het laboratorium van Yang Dang en
heeft dus hersencircuits in muizen blootgelegd door het plaatsen van elektroden in hun hersenen en het stimuleren van hypothalamische neuronen met licht, terwijl men neurale activiteit ging meten. Muizen gaan van nature uit in kleine periodes slapen, die slechts enkele minuten duren in de loop van de dag en nacht. Dat patroon laat onderzoekers toe om herhaaldelijk dus veranderingen in groeihormoonactiviteit waar te nemen over de vele slaap- en waakcycli. Met geavanceerde circuitopvolgingstechnieken heeft het team dan ontdekt dat de twee peptidehormonen die verantwoordelijk zijn voor het reguleren van de groeihormoonvrijstelling zich verschillend gedragen afhankelijk van het stadium van de slaap. Het groeihormoon, vrijstellend hormoon, gaat dus nieuwe groeihormoonvrijstelling bevorderen, terwijl somatostatine die vrijstelling net gaat onderdrukken. Gedurende de remslaap zijn zowel het groeihormoonregulerend hormoon en het somatostatine een concentratie aan het toenemen, wat leidt tot grotere groeihormoonvrijstelling. Gedurende de niet-remslaap echter ziet men dat de somatostatine niveaus terugvallen, terwijl het groeihormoon, vrijstellend hormoon, zijn concentratie enigszins gematigd stijgt, waardoor een volledig verschillend patroon van hormoonregulatie gaat optreden. Onderzoekers hebben ook een voorheen ongekend terugkoppelingsmechanisme geïdentificeerd dat betrekking heeft op de locus coeruleus. Een groeihormoon gaat zich dus steeds meer en meer concentratie verhogen gedurende de slaap. Het stimuleert de locus coeruleus en gaat daarmee alertheid net aanmoedigen. Maar als de activiteit in de locus coeruleus te hoog wordt, dan gaat het onverwacht de slaperigheid induceren. Een bevinding die Silverman dit jaar heeft bekendgemaakt. Dit suggereert dat slaap en groeihormoon een zeer nauw gebalanceerd systeem vormen. Te weinig slaap vermindert groeihormoonvrijstelling. Te veel groeihormoon kan op zijn beurt de hersenen naar alertheid en dus wakkerheid toedruwen, zegt Silverman. De slaap gaat dus de groeihormoonvrijstelling opdrijven. Groeihormoon gaat dan daarmee een terugkoppeling inzetten om wakkerheid te reguleren. En deze balans is essentieel voor groei, reparatie en metabolische gezondheid. Omdat de groeihormoon dus een invloed heeft op het locus coeruleus, die een centrale rol speelt in het in stand houden van het wakker zijn gedurende de dag, kan dit nieuw geïdentificeerde systeem ook een invloed hebben op aandacht en andere aspecten van cognitieve functies. Groeihormoon helpt niet alleen spieren en beenderen te bouwen en het verminderen van het vetweefsel, maar kan dus ook goede effecten hebben op het cognitieve functioneren. Het gaat het algemeen alertheid promoten.

Radio Centraal 106.7 MHz FM Stereo. Centraal op DAB Plus met Digitale Radio Antwerpen. En streaming op www.radiocentraal.be. Dit is Oikos, het programma. Of wat natuurlijk al in huis heeft. Met dat staat

Wetenschappers hebben een voorheen ongekende manier ontdekt dat zeeanemonen zich verdedigen tegen virussen. Dat wijst erop dat de evolutie van het dierlijke immuunsysteem veel diverser is dan voorheen gedacht. Het nieuw geïdentificeerde verdedigingsmechanisme berust op een eiwit dat zeer nauw trekt op een van de meest belangrijke antivirus-eiwitten in mensen, maar het de omgekeerde rol speelt, terwijl het toch nog essentieel is voor het beschermen van het dier tegen infectie. De bevindingen suggereren dat de evolutie meer dan één succesvolle strategie heeft geproduceerd voor het bestrijden van virussen over het dierenrijk. Het onderzoek werd geleid door Ton Sharoni en professor Jehu Moran van de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem in samenwerking met wetenschappers van de Universiteit van North Carolina in Charlotte. Resultaten werden gepubliceerd in Nature Ecology and Evolution. Dus dit is een uitdaging voor het lang standhoudende hypothese dat dieren één enkel kernantivirussysteem hebben overgeërfd van een gemeenschappelijke voorouder en wijst in de plaats daarvan door een meervoudige evolutionaire oplossingen voor het weerstaan van virusinfecties. Nu, de virussen bedreigen levende organismen doorheen heel de evolutionaire geschiedenis. In de mens en andere gewervelden is een van de sleutel-antivirusverdediging afhankelijk van het eiwit dat MAVS wordt genoemd. Wanneer een virus wordt waargenomen, gaat dat MAVS helpen het immuunsysteem in gang te zetten, zodat het kan reageren op de infectie. Om te onderzoeken hoe oud dit verdedigingsmechanisme zou kunnen zijn, hebben onderzoekers zeeanemonen bestudeerd. Deze oude marine dieren hebben zich afgesplitst van de evolutionaire lijn die uiteindelijk geleid heeft tot de mens meer dan 600 miljoen jaar geleden. Omdat ze dus nauwe verwanten zijn van koralen en kwallen, bieden de zeeanemonen de wetenschappers met een waardevolle inzicht in de vroege evolutie van de dierlijke immuniteit. Gedurende de studie heeft het team een voorheen ongekend eiwit ontdekt dat ze CARDIP hebben genoemd. CARD inhibitor binding protein. Op het eerste zicht denkt men dat CARDIP onmerkelijk gelijkaardig is aan MAVS, dus dat MAVS, wat wetenschappers ertoe heeft geleid te denken dat het dezelfde antivirusrol zou spelen die ook nog wordt teruggevonden in de mens. Maar deze hypothese is snel door de mand gevallen. Alles rond dat CARDIP suggereert dat het zou moeten functioneren zoals het MAVS, zegt dus die Jehu Moran, hoofd van het departement Ecologie, Evolutie en Gedrag van de Hebreeuwse Universiteit. In plaats daarvan ontdekte men dat het exact omgekeerde doet. In plaats van dat het de antivirusverdediging gaat activeren, gaat het CARDIP dit onderdrukken. Nu, een ontdekking die dus onmiddellijk een belangrijke vraag deed reizen. Waarom zou een dier doelgericht zijn eigen immuunrespons gaan onderdrukken? Om dat uit te zoeken hebben de onderzoekers CRISPR-gen aanpassingstechnologie gebruikt om het CARDIP-gen uit de zeeanemonen te verwijderen voordat ze werden blootgesteld aan de virussen. De resultaten waren onverwacht. Zeeanemonen zonder CARDIP werden zoveel gevoeliger voor infectie. Virussen gingen veel sneller zich vermenigvuldigen, de dieren slaagden er niet in hun antivirusdefensies aan te schakelen en hun mogelijkheid om de infectie te bestrijden ging dramatisch verminderen. De resultaten waren compleet contra-intuïtief, zegt Sharoni. Hoewel dus CARDIP als een rem functioneert op het immuunsysteem onder normale omstandigheden, blijkt deze rem dus essentieel te zijn voor het in gang zetten van een efficiënte antivirusreactie. Over het algemeen tonen de experimenten dat de zeeanemonen dus gebruik maken van een volledig ander antiviruspad dan dat fundamenteel verschilt van dat van gewervelden. Hoewel ze dus beide systemen een moleculaire componenten bevatten die opmerkelijke gelijkenis vertonen.
Onderzoekers wilden ook bepalen of dit nieuw geïdentificeerde immuunpad dus belang had buiten die zorgvuldig gecontroleerde laboratoriumomstandigheden. Deze vraag te beantwoorden werden genetisch gemanipuleerde zeeanemonen uit de laboratoriumaquaria in dus een marien systeem geplaatst. Een kleine opstelling die dus werd voorzien van natuurlijk estuariumwater in South Carolina. Dus dit zorgde ervoor dat de dieren werden blootgesteld aan een grote variatie van virussen en micro-organismen die ook in een normale omgeving aanwezig zijn. De verschillen werden opmerkelijk binnen de dagen. Zeeanemonen zonder kardiep en verwante antivirusgenen gingen substantieel meer virussen opstapelen dan niet gemodificeerde dieren. Onderzoekers ontdekten ook dat één immuungen, die alleen gematigd belangrijk was in de laboratoriumtesten, zeer duidelijk belangrijk was onder natuurlijke omstandigheden. Dit toont dat de paden die ontdekt werden niet eenvoudig een laboratoriumfenomeen zijn, zegt Moran. Ze spelen een belangrijke rol in het helpen van deze dieren het hoofd te bieden aan de virusuitdagingen in de natuur. De bevindingen suggereren dat evolutie niet zich heeft berust in één enkel universeel antivirusstrategie. In plaats daarvan hebben verschillende groepen dieren mogelijk onafhankelijk ontwikkelde afzonderlijke moleculaire systemen voor het waarnemen van virussen en het voorkomen dat ze zich kunnen verspreiden. Zowel mensen als zeeanemonen hebben nood aan bescherming van virussen. Maar dit werk toont dat de evolutie deze verdedigingsmechanismen in fundamenteel verschillende manieren kan organiseren. Het onderzoek onderstreept het belang van het kijken, verder kijken dan traditionele laboratoriumdieren. Oude organismen zoals zeeanemonen kunnen evolutionaire innovaties bewaren die anders verborgen blijven als wetenschappers zich toespitsen op mensen, muizen en andere algemeen bestudeerde soorten. Naarmate onderzoekers de opmerkelijke diversiteit van het leven blijven onderzoeken, zullen ontdekkingen zoals deze aan het licht brengen dat evolutie zich herhaaldelijk op onverwachte manieren heeft gevonden om dus sommige van de meest fundamentele uitdagingen van de biologie het hoofd te bieden.

Goedenavond, beste luisteraars. Dit is de Harniauer op Radio Centraal 106.7 FM met Moonchild. En op deze juliavond kon ik niet aan de verleiding weerstaan om de uitzending te beginnen met het nummer July Morning van Uriah Heep uit 1971 van het album Look at Yourself. En we blijven een beetje in dezelfde sfeer, in hetzelfde genre. Want ik ga een festivaletje aankondigen. Een festival dat echt heel erg de moeite is. En er zijn maar 900 kaarten beschikbaar. Het heet Down the Hill. En het gaat door in de wijk Oudambos te Rillaar bij Aarschot. Down the Hill. Ze noemen het een heavy psychedelic spaced out 70s rock festival. Down the Hill, het is eigenlijk meer een schuine wei bij de ecologische boerderij, het Nijswolkje. En het gaat door op vrijdag 21 en zaterdag 22 augustus. En de line-up is als volgt voor vrijdag. De Moondik, Feedy Waste, Aufhebung, Huracan, Chaiki 2116, It It Anita, Potamus, Causa Sui en Slomoza. En dan de zaterdag, Gender Reveal Atomic Bomb, Crosskeur, Bikini Beach, De Guru Guru, Black Flower, Needlepoint, Naxatras, Litsin, Tempelfang en dan niemand minder dan Atomic Rooster en Osric Tentacles. En we gaan een nummertje draaien van Atomic Rooster. Atomic Rooster, legendarische band, worden een beetje progband, maar worden ook zo beschouwd als de allereerste voorlopers van zelfs de doom metal. En Atomic Rooster bestond in den beginnen uit Vincent Crane, het muzikale brein en de toetsenist op Hammondorgel, de songwriter van de band. En die was erbij tot, ja, die is overleden in 1989. En dan de legendarische Karel Palmer, de originele drummer in 1969-1970, die de band al snel verliet om dan de supergroep Emerson, Lake & Palmer op te richten. En het derde lid van het originele trio was Nick Graham. Dat was de originele bassist en zanger op het debuutalbum. Vincent Crane en Karel Palmer kwamen uit The Crazy World of Arthur Brown. Nu, ja, ze komen dus naar Down the Hill en eigenlijk is er geen enkel lid niet meer bij van de originele bezetting. Wel de zanger-gitarist Steve Bolton, die er al bij was in 1971 en die nu de formatie leidt. En ik ben eens heel benieuwd hoe ze nu klinken live. En we gaan er een nummer van draaien. Mijn persoonlijke favoriet. En ook, ja, als je dit hoort, dan weet je waarom ze beschouwd worden als de allereerste, een van de allereerste voorlopers ook van hard rock, heavy metal en doom metal. Atomic Rooster met Dead Walks Behind You van het gelijknamige album uit 1970. En had ik al gezegd dat het een Britse band is, Atomic Rooster.

Atomic Rooster past perfect naar Uriah Heep. Mede grondleggers van de hard rock en voorlopers van de doom metal. En je kan ze dus binnenkort live aan het werk zien op zaterdag 22 augustus op het Down the Hill Festival in Rillaar. En we gaan nog een band voorstellen die daar speelt, namelijk de vrijdag. Atomic Rooster spelen dus de zaterdag. En van de vrijdag, voor de vrijdag, ga ik een Belgische band voorstellen die daar speelt, namelijk Potamus. Potamus is een tribale sludge- en post-metal band uit Mechelen, opgericht in 2013. Het trio staat bekend om hun unieke bezwerende mix van zware repetitieve riffs, zwevende soundscapes, tribale percussie en diepe brommende baslijnen. De band omschrijft hun eigen werk als een kruising tussen muziek en metafysica. En hiermee creëren ze een rituele, bijna hypnotiserende sfeer tijdens hun live optredens. Dus ook te bewonderen op Down the Hill. En de bands die daar spelen zijn dus allemaal eigenlijk uit bereik van stoner rock, stoner metal, psychedelic rock en aanverwante genres. Oké, dus hier komen dan Potamus met het nummer Ravus van hun album Abur uit 2025.

hippopotamus uit Mechelen. Te bewonderen op vrijdag 21 augustus. Het Down the Hill Festival in Rillaar. En ik ga hier nog een optreden aankondigen van een band die mij nou aan het hart ligt. De Sparks treden op zaterdag 29 augustus in de Roma. De broertjes Meel zijn tegenwoordig rond de 80 toetsenist. Programmeur Ron is van 45 en kleinbroertje Russell, de zanger, is van 1948. Maar het is verrassend hoe fris en hedendaags deze oude knarren nog klinken. De Sparks maken een soort eigenzinnige art rock die begin jaren 70 probleemloos aansluiting vond bij de glamrockbeweging en al even naadloos aansloot bij de New Wave. De Sparks zitten natuurlijk in het collectieve geheugen dankzij hun gigantische wereldhit This Town Ain't Big Enough van Both of Us uit 1974. Sparks zijn nu relevanter dan ooit. Na meer dan 50 jaar carrière staan de Californische broers opnieuw vol in de schijnwerpers als ultieme cultband die generaties blijft inspireren. Met hun unieke mix van scherpzinnige teksten, staccato synthlijnen en flamboyante zang bewandelen ze al decennia een eigen compromisloos pad langs glam, artrock, synthpop en alles daartussen. Van hun iconische doorbraak met This Town Ain't Big Enough for Both of Us tot recente internationaal bejubelde albums als The Girl Is Crying in Her Latte blijft Sparks verrassen en vernieuwen. Hun invloed op de popmuziek is nauwelijks te overschatten. Live zijn Sparks een belevenis, strak, theatraal en onweerstaanbaar eigenzinnig. Een concert als een scherp gesneden popopera met humor, drama en bravoure. En humor zit zeker ook in het nummer dat we gaan laten horen. Het komt uit een album In Outer Space uit 1983 en het heet A Fun Bunch of Guys from Outer Space.

Dus in de Roma, toen ik onlangs ging kijken, waren er nog altijd kaarten beschikbaar. En wat ik nog wil zeggen over Down the Hill, het festival in Rielaar, als je daar graag naartoe wilt gaan. Niet te lang wachten, want er zijn maar 900 kaarten beschikbaar in totaal. En momenteel nog 150-tal. Dus niet te lang wachten. Ook niet voor de Sparks, denk ik. En zoals steeds heb ik hier weer een paar promoschijfjes bij om te bespreken. En het eerste, deze artieste heet Gidja. En het album heet Nu kom ik hemma vier Niffelheel Nedan. 9 tracks staan er op het album en het duurt een klein uurtje, 59 minuten. Om precies te zijn, deze artieste Gidja kennen we nog van haar samenwerking met de Belg Ashtoret en de Italiaan Onassander. Want in 2024 bespraken we hier het album Anemic Atmospheres van Onassander, Ashtoret en Gidja, dat eveneens uitkwam op het Haarlemse Winterlight label, waar dus ook dit album op verscheen. Gidja is een dark ambient artieste uit Wellington, Nieuw-Zeeland. Abby Hellasdottir heet ze echt, aan haar naam te zien van Scandinavische afkomst. Zij is naast muzikanten tevens een grafische artieste die in het verleden samenwerkte met onder meer, houdt u vast, Coil, Psychic TV, Laibach, Edward Caspel, Mertzbow, Skullflower, The Grey Wolves, Non, Volkstoom, Nordvarger, Machinenzimmer voor 112, Schloss de Gal, Traum en nog vele andere, want we noemen dan nog maar enkel de bekendste. Uiteraard verzorgde zij ook zelf het design van deze Dix Six-panel Digifile. Op de cover prijkt Yggdrasil, de levensboom uit de Noorse mythologie. Met de gure, ijzige dark ambient van Nu kom ik hemma vier Niffelheel Nedan levert Gidja het sluitstuk af van een indrukwekkende kosmische trilogie, waar het in 2021 begon met de kosmische oorsprong van de oerleegte Ginnungagap op Ar-Var-Alda, in oude tijden wil dat zeggen, en nadien in 2023 de giftige stromen van de onderwereld verkende de elfvoudige rivier Elivagar op Piodar Fnaistu Eitri, pardon my Icelandic, machtige gifspuwende stromen bedoeld had. En dit derde deel brengt dan de luisteraar naar de materiële consolidatie van de Noordse kosmos. De albumtitel, geleend uit de Edda, de Edda is dus de Bijbel tussen aanhalingstekens van de Noordse mythologie, die suggereert een ijzige afdaling tot in de diepste krochten van de onderwereld, maar de tracklist confronteert ons verrassend genoeg met de namen van de 9 mythologische hemellagen. In dit laatste deel van het drieluik verlegt Gidja de focus naar de 9 werelden die doordrongen zijn van de giftige stromen. De albumtitel, ik zal hem nog eens herhalen, of toch proberen, Nu kom ik hemma vir Niffelheel Nedan. En dat betekent zoiets als 9 werelden bezocht ik, afdalend tot in Niffelheel. En het is ontleend aan het gedicht Vafprus Nismal uit de Edda, waarin de wijze reus Vafprusnir, of Vasprutnir, spreekt met de god Odin en zijn afdaling naar de onderwereld beschrijft. De reus legt uit hoe hij aan zijn immense kosmische kennis komt. Hij is immers zelf afgedaald naar de diepste lagen van de onderwereld, waar hij 9 rijke werelden of woonplaatsen tegenkwam om de mysteries van de dood en het hiernamaals te doorgronden. Niflheim is de plek waar de godin Hel regeert. Over de zielen van diegenen die een natuurlijke dood stierven, want, zoals u misschien weet, de gesneuvelde krijgers die gingen dus naar het Valhalla. Niflheel is daarbij het diepste, koudste en donkerste dodenrijk binnen het overkoepelende dodenrijk Niflheim. Niflheel is waar de grootste slechterikken terechtkwamen. In de Noordse mythologie is de hel, dus in tegenstelling tot bij het christendom, geen plaats van vuur en verzengende hitte, maar wel een bevroren wereld van barre, ijzige kou. Op de binnenpanelen van het cd-verpakkingje met zijn 6 panels prijken de namen Hriot, Andlang, Vidblain, Vidfetmir, Skatimir, Helirnir, Gimir, Vetmimir en Heidtornir. En die namen corresponderen met de 9 tracks van het album, maar vreemd genoeg zijn die dus niet de namen van de 9 lagen van de onderwereld,

appel van de 9 lagen van het hemelrijk. En ook zijn ze niet van beneden naar boven gerangschikt of andersom, maar door elkaar gehusseld. De albumtitel belooft expliciet de diepte van de onderwereld te verkennen, maar de tracklist gebruikt dus in plaats daarvan de namen van de 9 hemellagen. Hoewel Abby Hellasdottir de exacte verklaring daarvoor overlaat aan de interpretatie van de luisteraar, kunnen we daar wel iets over vertellen, naar onze eigen interpretatie dan. In veel westerse esoterische tradities geldt het principe as above, so below, zo boven, zo beneden. Door een tekst over de diepste onderwereld te koppelen aan de namen van de hoogste hemelen, wil de artiesten mogelijk een kosmische spiegeling creëren. Het suggereert dan dat de uiterste hoogten en de diepste diepten in spirituele zin in elkaar overlopen. Uiterste lopen in elkaar over, of zoals ze in het Frans zo mooi zeggen, les extrêmes se touchent. Een simpelere verklaring: in de historische Noorse bronnen bestaat er simpelweg geen sluitende naam, lijst met namen voor de 9 onderwerelden. De Edda bevat wel een lijst van de 9 hemelen, maar geen lijst van 9 individueel benoemde lagen van de onderwereld. Wel kennen we dus de onderste, de allerdiepste, als Niflhel. Door de hemelse namen te gebruiken, vult het album de leemte van de 9 onderwerelden of dodenrijken aldus op een poëtische manier in. Luisteraars worden uitgenodigd zich onder te dompelen in de zorgvuldig gecreëerde tracks, gelaagd met minutieuze details en uitgestrekte meeslepende onderwereldse soundscapes. De mastering van het geheel werd verzorgd door ambient-veteraan Robin Story van Rapoon en Soviet France. Ja, ik weet het, lange inleiding, maar er komt zo dadelijk een nummer aan ter illustratie. Mijn lievelingstracks zijn die met vervormde natuurgeluiden, zoals, en die gaan we subiet draaien, Andelfang, de tweede track. Daarin zitten subtiele, vervormde vogelgeluiden en organische field recordings verweven in de gelaagde klanktapijten. In de Noordse cosmologie is Andlang de uitgestrekte hemel die zich vlak boven het rijk van de goden bevindt. Volgens de Edda is dit specifiek de plek waar de zielen van de doden naartoe vluchten na de apocalyps van Ragnarok. In heel veel shamanistische en oud-Europese paganistische traditie, waaronder de Noordse, worden vogels gezien als gidsen die de zielen van de doden begeleiden van het aardse rijk naar het hiernamaals. Door vogelgeluiden in Andlang te verweven, hint Gidja volgens mij naar deze zielenreis. Alleen klinken de vogels in haar ijzige dark ambient niet zomers of vrolijk kwetterend, ze zijn zo vertraagd en omringd door ijzige drones dat ze eerder klinken als echo's of geesten van vogels in een verlaten post-apocalyptisch landschap. En dan gaan we nu luisteren naar Gidja met Andlang van het album New Comic Heima für Niflhel Nedan. Zo pas verschenen bij het Nederlandse Dark Ambient label Winterlight.

Dit was de track Andlang van het album New Comic Hema für Niflhel Nedon van Gidja uit Nieuw-Zeeland, maar van Scandinavische afkomst en helemaal thuis in de Noordse mythologie. Dit was dus de tweede track. Ook in Vetmimir hoor je subtiel gemanipuleerde natuurgeluiden. Het zijn hier vooral ijzige watergeluiden. De naam betekent letterlijk Wintermimir. Het is de 8e hemellaag in de hiërarchie van de Edda en ook de 8e track van het album. De naam is direct gelinkt aan de mythologische figuur Mimir, een reus die bekend staat om zijn immense esoterische wijsheid. Die wijsheid bewaart Mimir in een heel specifieke waterbron, de Mimisbrunner, die diep onder een van de wortels van de wereldboom Yggdrasil ligt. Abbi Hellasdottir trekt de naam op deze track weer helemaal terug naar zijn ijzige ondergrondse oorsprong. Het water dat je hier hoort klinkt niet als een vloeibare stroom, maar als ijzig smeltwater dat door permafrost sijpelt. De natuur- en omgevingsgeluiden zijn hier zo kil en doods gefilterd dat ze de absolute winterse isolatie weergeven of zijn weerspiegeling naar de kosmos, de ijskoude kosmos. Zoals je misschien nog weet, uit de fysica is 0 Kelvin gelijk aan min 273 graden Celsius of het absolute nulpunt van temperatuur. Gidja met Vetmimir.

We luisterden naar Vet Mimir, de achtste track van het album Nu kom ik heimafir Niflhel Nedan van Gidja. En dat wil dus zeggen, 9 werelden daalde ik af tot in Niflhel. We gaan nu niet elke track van het album apart bespreken, maar ik wil nog wel mijn favoriet eruit lichten en er een woordje over vertellen. Vit Vet Mir, de vierde track, die staat voor de vierde hemellaag. De betekenis is zoiets als wijd omarmend of brede omhelzer. Binnen de context van het album krijgt die brede omhelzing een heel gure claustrofobische lading. In plaats van een beschermende omhelzing van de hemel, voelt het in de Dark Ambient-sfeer van Gidja eerder aan als een verstikkende ijzige deken die zich over de luisteraar sluit. De track zit vol ijzig claustrofobische drones in combinatie met iets wat klinkt als brommende Tibetaanse monniken of rituele boventoonzang. Het Winterlight label levert toch altijd prachtige fysieke releases af, die meestal ook barsten van de conceptuele diepgang. Ook nu weer is dit een aanrader voor elke Dark Ambient fan en elke mens die geïnteresseerd is in paganisme of oude heidense religies. Gidja dus. Nog één nummertje, het laatste dat we gaan laten horen van Nu kom ik heimafir Niflhel Nedan. Vit Vet Mir is dit.

Dat was het voor wat betreft het album van Gidja, zojuist uitgekomen op het Winterlight label. En ik heb hier nog een album bij dat hier wonderwel bij aansluit, ook uitgekomen op het Winterlight label. Electronic Dead Black Dogs met The Bornless Wanted. Vandaag stellen we dus twee ijzige en gure dark ambient albums voor in volle zomer. Electronic Dead Black Dogs is een dark ambient en drone project van producer en muzikant Roddy Graham. Opererend vanuit de Schotse grensregio The Borderlands. De muziek van Electronic Dead Black Dogs kenmerkt zich door een combinatie van modulaire synthesizers, veldopnames en zware computergestuurde sound design en productie om onheimliche, desolate en rituele geluidslandschappen te creëren. Het doel is om de luisteraar mee te nemen op een onheilspellende reis door spookachtige soundscapes. De focus ligt op gure, door de wind geteisterde sferen die de eenzaamheid en grootsheid van de natuur weerspiegelen. Dit wordt afgewisseld met melancholische synthesizer- en strijkermomenten. De thematiek is diep geworteld in esoterische, occulte en literaire concepten. Denk aan gnostische mystiek, alchemistische processen en kabbala en de werken van Aleister Crowley en H.P. Lovecraft. The Boneless One is een tweede album voor het Nederlandse Winterlight label Na Hinterland uit 2023. Voor de rest bracht het project sinds 2020 een aantal digitale en CDR-albums uit. De titel, The Boneless One, verwijst rechtstreeks naar het esoterische Boneless Ritual, een ritueel om in contact te komen met je hogere zelf of beschermengel. Muzikaal vertaalt zich dit in zware, gelaagde dark ambient en drone soundscapes. En we gaan de eerste track laten horen van het album The Boneless One. Leave Your World Behind.

Electronic Dead Black Dogs met Leave Your World Behind van hun album The Boneless One, zojuist uitgekomen op het Nederlandse Winterlight label. The Boneless One bevat 6 tracks en duurt 47 minuten. Het klinkt als enorm occulte en mystieke ritual en drone dark ambient. Het album put diep uit de gnostische mystiek en nodigt luisteraars uit voor een reis naar de eenzaamheid van de natuur. Door middel van meditatie en diepgaande inzichten moedigt het een dialoog aan met je innerlijke demon of heilige beschermengel, welke geest je ziel ook omarmt. Het album weeft stikdonkere ambient klankentapijten en biedt een meeslepende ontsnapping naar schaduwrijke dromen. De titels van de tracks spreken al voor zich. Leave Your World Behind, dat we zo pas lieten horen. Purification, dat er nu aankomt. All Roads Lead In. Agato Daimon, Gnosis en Equanimity. Purification is onbetwist de meest ritmisch en ritual getinte track. En die gaan we nu laten horen.

Purification van Electronic Dead Black Dogs, hun nieuwe album The Boneless One. En we gaan nog één track van laten horen, mijn favoriete track All Roads Lead In. Laat de luisteraar een innerlijke reis beleven. De soundscape symboliseert de gnostische en esoterische overgang waarin de luisteraar de uiterlijke materiële wereld volledig loslaat en gedwongen wordt om te reflecteren op de eigen innerlijke geest. Isolatie als transformatie. In de traditie van het Boneless Ritual staat deze introspectie centraal. Er is geen ontsnapping naar buiten toe, elke sonische weg leidt dieper de eigen psyche in. Het nummer heeft een loodzwaar minimalistisch dronefundament en gure modulaire synthesizer effecten die een sfeer van absolute isolatie en ijzige wind opwekken. Vrouwelijke esoterische vocals worden ingezet als een mystiek en atmosferisch element. Het zijn spookachtige, ijle, galmende en haast bovennatuurlijke gezangen die het rituele effect versterken. Het is de enige track waarin vocals prominent aanwezig zijn. Ook in andere tracks duiken soms stemmen of gezangen op, maar hier zijn het verre, galmende stemmen die diep in de mix zijn begraven en functioneren als een soort echo's uit een andere dimensie. De stemmen versterken het esoterische en gnostische karakter van het album. In Purification, dat we zo pas lieten horen, en Gnosis bijvoorbeeld, zijn vage, haast onverstaanbaar esoterische prevelingen of fluisteringen te horen, als bezweringen of een soort gnostische inwijding. Samen met de drones en de gierende, winderige synthesizergeluiden wordt continu voor een enorm spannende, mysterieuze en onheilspellende sfeer gezorgd. Het schijfje zit in een 6-panel full-color digifile gelimiteerd op 200 kopietjes. Het grafische design is van de hand van Abby Hellasdottir, de artieste achter Gidia. Dat was dus het vorige album dat we zo net bespraken. En op de binnenpanelen staan Egyptische beelden in een door onweer geteisterde woestijn en een Ouroboros, de slang, die zijn eigen staart opeet. Deze gnostische slang van wijsheid symboliseert de oneindige cyclus van de ziel, de cyclus van leven en dood, de transformatie, de verbinding tussen het materiële en het spirituele. Op de cover zelf zien we een hartachtige vorm met een slang eromheen. De slang die het hart omgordt, verbeeldt naar mijn interpretatie de samensmelting tussen de menselijke ziel en het goddelijke intellect van de Agathodaimon. De mastering van het geheel werd verzorgd door ambient-veteraan Robin Story van Rapoon en Soviet France. Dit is alweer een enorm sterk Dark Ambient album op het Nederlandse Dark Ambient label Winterlight. En we gaan er dus nog één nummertje van laten horen, de derde track van het album The Boneless One van Electronic Dead Black Dogs. All Roads Lead In.

Dit was het voor wat betreft de Electronic Dead Black Dogs. We bespraken twee ijskoude en gure Dark Ambient albums in volle zomer. En dan heb ik hier nog een hoofdstukje over Geneviève Pasquier die ik al lang eens wou voorstellen. Geneviève Pasquier is geen Française, maar een Duitse. Het is namelijk niet haar echte naam, want haar echte naam is Isabelle Werner. Isabelle Werner woont en werkt in Beieren en ze koos deze Franse naam als eerbetoon aan het boek The Witch of Paris van de Amerikaanse schrijfster Judith Merkel Reilly. De hoofdpersoon daarvan heet dus, ja, inderdaad, Geneviève Pasquier. Haar solomuziek combineert donkere, minimalistische, electro, coldwave, postpunk en avant-garde pop. Haar platen verschijnen grotendeels via bekende underground labels zoals het Duitse Ansin, Raubau en UMB. En we gaan er eentje draaien van haar mini-album Handle with Care uit 2010. Geneviève Pasquier met het titelnummer daarvan, Handle with Care dus.

Geneviève Pasquier, Handle with Care. En Geneviève Pasquier uit Bayern zit ook in een band. Naast haar solowerk is ze vooral bekend als, of in meerdere bands, naast haar solowerk is ze vooral bekend als de vaste zangeres van het Duitse Power Electronics and Noise project Torophone. En ik heb hier een cd'tje bij, 10 Years of Transmission van het UMB label. UMB, United Manipulation Broadcasting. En daar staat een nummertje of meerdere nummertjes op van Torophone. En het leukste is dit, UHF Disco.

Geneviève Pasquier doet bij Torrefoon dus niet enkel zang, want zoals u merkte was dit mannelijke zang, maar ze doet, is ook verantwoordelijk voor compositie en programmeren van de muziek. Variërend van rauwe power electronics tot elektronische synthpop en industrial. En ik heb dus een cd'tje mee van het UMB-label en ze doet ook het label management van dit label. Zij runde dus jarenlang het UMB-collectief label en daarop brachten ze een groot deel van de Torrefoon-discografie uit. En op deze verzamelaar, 10 Years of Transmission, staan ook nog twee andere acts waarin Geneviève Pasquier zelf actief is. Zoals bijvoorbeeld de Music Records. En van de Music Records gaan we spelen het nummer Distorted Youth.

The Music Records, die started huge. The Music Records, een van de formaties met Geneviève Pasquier. En ik heb hier dus een verzamelaar bij 10 Years of Transmission van het UMB-label, haar eigen label dat ze zelf runde. United Manipulation Broadcasting, UMB. Het is een uitgave uit 2010. En we gaan er nog één groepje van draaien, waar dus Geneviève Pasquier deel uitmaakt van de bezetting. En dit is meer neofolk, Jägerbloed met Hunting.

En met Hunting van Jägerbloed sluiten we deze Honey Hour af. En dan zeggen we tot volgende week, maar dan met Ernst Steurzender. En nu wil ik

0: En de Botsotto's draaien weer.
1: O, jee, provinciaalke, jij krinkelend, klinkend paterding van onder Moemoe of Meme haar rokken. Trokt jij stompelings de stadslucht in? Uw immer opgetrokken wenkbrauwen verraden uw gekwelde ziel, die onder het geknetter des brommers steeds weer met de provinciale neus op de stedelijke feiten der realiteiten werd gedrukt. Arm, krenkelend, klinkend, denkelend waterdenk, werkend aan het accent, waarvan gij vermoedde dat het uw zanderige, landerige afkomst verriet. Terecht. Maar wat het kinkelend, voezend kersenpitje niet kon bevatten, is dat het niet de koppige komstepklank is die de dorplinkse afkomst weergeeft, maar het korset waarbinnen infantiele paradijswensen onophoudelijk openbaar te worden. Schoon, zo schoon, denkt de dorpsprovinciaal bij het knetteren der nostalgie-snakken. En dat is het ook, schoon en proper. Edoch helaas blijft het daar niet bij. Want provinciaalken denkt, door te moeten gaan voor ontvoogding, mond spoorslags uit in een kweeste, tegen het omringende, tegen het lawaai, tegen de stad, tegen van alles wat blinkt en stinkt naar het cosmopolitische. Want oei oei oei, en och god och heren, en lieve hemel en mensen lief toch, zo simpel het leven der toekomst aan de beek werd voorgeknauwd door taandeloze bekken der prettige grootnonkels en bekapte altantes. Zo ingewikkeld ontwikkeld bruist dat leven der onbevattelijke, steeds stedelijke stad, zo overweldigend dat het rijsnoer van het wuivendrieten concert nauwelijks en nauwer het toch al nauwelijks aanwezen wereldse denken heel gans omsnoert en er enkel nog haat en neet en veroordeling en onbegrepen uitspuit. Tristesse voor een nooit bestaande zekerheid slaagt dan om in de razernij, projecteert zich projectielgewijs op de steedse medeburgers waarvan het provinciaalken dat een vreemdeling is, terwijl die een vreemdeling enkel daar in zijn spiegel te vinden is.

a poem for Tony Allen. A praise poem. A plea for peace.

properly, you know.

Ik vul het met water. Er is de Antwerpse water. En met daar de Antwerpse polder. Waar zijn de schotters? Niet voor de snotters. Zitten op de zouden, denken altijd scharen. Hier, de winkel ook, losse boek ook. Hé, hey, schoon meskje, geef eens een pesje. Zijn een verzitter of je zijn een duurzitter? Wij stotter in de gal, dan zat de pal. De ploeg van de stad is een mooitje al net. Zij gaat in een arbiter of een babysitter. Je geeft de pas naar vuur of door is de deur. Strengt in de wogen of zwemmen op het droge. Schiet in de netten en ik toon mijn titten. Ik ga niet er verlegen. Ook co-efficiënt is gewoon vliegen. Met al dat volk, ik pak mijn een dalk. Spartel die tuigen, tot zeven eigen. Je moet dat niet bewijzen, het was in zijn chocadaise. Je doet een beetje bizar, ik aas een ver. Vijf keer op de lat, ik heb het gehad. Geen een bal op de gauw, ik ben op de dal.

De gebeurtenissen van het jaar 1980. 1 januari, de Benelux-tunnel onder de Nieuwe Maas. Vlaardingen, Schiedam, Hoogvliet wordt tolvrij. Ook 1 januari, de gemeente Lelystad wordt bij wet ingesteld. Met als eerste burgemeester Hans Gruiters. Nog op 1 januari de eerste reacties op de Russische invasie in Afghanistan op 27 december 1979 komen los. In Teheran wordt de Russische ambassade bestormd door demonstranten. De Amerikaanse president Jimmy Carter kondigt ingrijpende politieke, economische en culturele sancties af en dreigt met een boycot van de Olympische Spelen in Moskou. Bij een brand in een woning aan de Oleanderstraat in Rotterdam vallen 11 dodelijke slachtoffers. 14 januari de Deen Poel Hartling, lid van de Vluchtelingencommissie van de Verenigde Naties, schat het aantal vluchtelingen in de wereld op 10 tot 12 miljoen mensen. 16 januari het stakingsverbod voor ambtenaren en spoorwegmedewerkers wordt uit de Nederlandse wet geschrapt. Dit verbod was het onderdeel van de worgwetten van Abraham Kuyper uit 1903. 21 januari, de London Gold Fixing noteert zijn hoogste goudprijs ooit, gecorrigeerd voor inflatie op $850 per troy ounce. 22 januari, de Russisch dissident en kernfysicus Andrei Sakharov wordt gearresteerd en naar Gorky verbannen. Alle officiële onderscheidingen en eerbetuigingen die hem eerder van staatswegen waren toegekend, worden teruggenomen. 23 januari, in zijn jaarlijkse toespraak State of the Union, zegt de Amerikaanse president Jimmy Carter dat de Verenigde Staten grote belangen hebben in het gebied van de Persische Golf en dat het land in geval van nood de olievoorziening van het Westen met de wapens zal verdedigen. Op 13 februari 1980 stuurt hij 4 oorlogsbodems en 1800 mariniers naar de Golf. 25 januari, de Israëlische strijdkrachten trekken zich terug uit het westelijk deel van de Sinaï en geven dat schiereiland weer terug aan Egypte. Daarmee is voldaan aan de laatste voorwaarde voor normalisering van de betrekkingen tussen Israël en Egypte. Op 26 februari 1980 worden ambassadeurs uitgewisseld. Koningin Juliana kondigt aan op 31 januari dat ze op 30 april van dit jaar afstand zal doen van de troon ten gunste van haar dochter Beatrix, die deze dag haar 42e verjaardag viert. En zo zijn we aangekomen in februari. 5 februari met name. Linkse opstandelingen bezetten in San Salvador de Spaanse ambassade. Met gijzelingen en bezettingen door het hele land heen slagen ze erin de vrijlating van 27 gevangenen af te dwingen. In Guatemala werd 4 dagen eerder een geweldloze bezetting van een ambassade in bloed gesmoord. In Bogota, de hoofdstad van Colombia, nemen guerrillas eind februari 57 mensen in gijzeling, maar bereiken daarmee na 61 dagen niet meer dan een vrije aftocht naar Cuba. 22 februari, de Nederlandse minister van Financiën Frans Andriessen treedt af omdat hij volgens de hem noodzakelijke bezuinigingen niet door het kabinet van 8 krijgt.

misprijzen. Geboren uit de misconceptie. Redeloos geloof in geloof. Geloof ik, maar in tegenstelling tot de gelovige, geloofde ik niet in geloof, noch geloofde. Noch lof der loven, loof der geloof. Mispoest was allemaal verzonnen. It's the economy, stupid believer. Dat eeuwige cirkelen rond een lijk. Dat zielig, zieloos ontdenken. In plaats van ontdekken, in plaats van waarde weten in werken lijken. Waar de volle waarheid wensen, waarnaar wij wensen drijven. Willen wonder meten, willen medeweten, maar nee. Het is inderdaad blinde links. Geloven in dat wat onbewezen zal zijn. De veilige wetenschap van de onwetendheid. Vol van overtuiging. Vieren der domheid. Loslaten van verstand van de mens. Nadien zal je zien. Nadien zal je zijn. Onderwijl knijpt dit ondermaanse elkeens vrijheid toe. Juicht het klemmende toe. Draai jij op voor hun idee. Misvormd, mistroostig, misbegrijpend, mistspuiend.

Pak die gele pen en die blauwe briefkaart maar klaar, want we gaan voor een keertje in dit programma een prijs uitreiken. De prijs van de eeuwige whatever. Ik ga u voorlezen een stukje in de Engelse taal. En u gaat met die gele pen en die blauwe briefkaart opschrijven wat ik omschrijf, wie ik omschrijf en waarom ik dat omschrijf. Zo weten wij dat zelf toch ook wel. Het volgende, hier gaan we dan. Lieutenant General Sir James Melville Babington. En die is van 31 juli 1854 tot 15 juni 1936 op deze aarde levend geweest. Was a British army officer and a renowned leader of the cavalry. Making a name for himself for his actions in the Second Boer War. He was commander of the New Zealand Defence Force and one of the most respected British generals of the First World War in command of the 23rd Division. After the war, he was commander of the British forces in Italy. Ja, nog een beetje tips. Tip 7 is early life and military career. Geboren in Schotland, Kosters Fine. De vader was een zekere William Babington en zijn mama was Augusta Mary Melville, overleden in 1913, het jaar voor de oorlog. We struinen een beetje door de man zijn leven door. Tijdens zijn Second Boer War was hij promoted to Major General on the staff en nam hij command van de 1st Cavalry Brigade, part of the Cavalry Division van Sir John French. We strollen een beetje verder in de man zijn leven. Interior Wars, New Zealand Command, New Zealand Defence Force. Goed, ik weet zeker dat u, aandachtige luisteraar, alle tips indachtig volgend, hebt besloten wat het correcte antwoord is. En inderdaad, het correcte antwoord is dat de figuur van Babington de figuur is die op de hoes van Sergeant Pepper blijkt te prijken. Wat wij allemaal hebben leren kennen als de heer Sergeant Pepper, de militair met de snor, waar ook in het oorspronkelijke LP-karton een uitknipvel zat waar u de moustache kon uitknippen en de helm kon enzovoort enzovoort. Wie was dat wel gekozen? De foto gekozen door Paul McCartney himself om te figureren als de enige echte sergeant Pepper van het gelijknamige album.

En zoals we steeds en nooit doen, met het einde van deze scherzo die weer in een ander jasje stak en de volgende keer in een ander frakje zal steken, eindigen we, zoals gezegd, steeds en nooit met weetjes. Gewoon bij elkaar gescharrelde weetjes. Waarom? Omdat wij kunnen denken. Zelfs u daar, hij of zij of jij of ik, die het liever niet doet. Marilyn Monroe, bij nader order en inzien nog steeds de mooiste filmdame aller tijden, omdat zij een echte dame was. Die pakte op papier, we hebben ja, fotogenisme. Had op 1 juni, dat is dus een maand geleden, 100 jaar geworden. Kan je het je voorstellen? Geboren in 1926. Dan, uiteraard, er hoort altijd een beetje lachen met religie bij. Paus Gregorius de IX. Die verklaarde in het jaar 1230 dat alle zwarte katten rechtstreeks banden hadden met Satan. Zij waren namelijk afgezanten van de duivel. Laat het toch wel zo zijn dat een paar decennia later de pest Europa ongeveer heeft gedecimeerd, dankzij het verdwijnen van de kattenpopulatie. Ja, nog een weetje natuurlijk. Faros. Een eiland, Faros, vuurtoren. Een van de 7 wereldwonderen was die Faros. Die stond er ergens in het noorden van Egypte, aan de kust van de Middellandse Zee, Alexandria. In 1997 is dat ding teruggevonden, in stuk en brokken natuurlijk onder water. Het was een toren van 110 meter. En zoals u wel weet, beste lokale gemeenschapsradioluisteraar, de toren van de kathedraal is 123 meter, dus we spreken ongeveer over een torenkathedraalhoogte van 10 meter. Wel, die toren die was waarschijnlijk de inspiratie voor Bruegel, zijn toren van Babel, Leon Babel. En nu komt het weetje van de dag. Wij zeggen in het Antwerps wel eens tegen elkaar, ei maat, als wij s'nachts over de wegen scheuren, ei maat, zit uw varen eens af, uw varen staan nog op, uw vaar staan nog op. Wel, het woord vaar, wat wij in het Antwerps zo gezellig bezigen, komt van dat ene eiland van de Faros. De vaar, inderdaad, de vaar die ons behoedt dat de schepen tegen vuurwerktorengewijs de kust rammen. Ja, we zijn een beetje aan het einde van alles wat geweten moet zijn, behalve, laat ons even stilstaan bij de schande van Leopold II, wat hij heeft aangericht in de Congo, het toenmalige Congo dat ondertussen even Zaïre was. En laat ons even heel duidelijk stellen, beste mensen, kijkers en luisteraars, heel helder stellen dat het niet een of andere griezelige, spookachtige smeerlap was als Leopold II, die verantwoordelijk was voor de schande die het terreurbewind van het kolonisme daar toepaste. Het was natuurlijk een schandalige smeerlap, maar de echte drijfveer was kolonialisme, en namelijk in de meest kapitalistische vorm. Het neocapitalisme viert dan ook zijn zoveelste verjaardag. En het verhaal van Congo is niets anders dan dat. Schaamteloos, schaamteloos kapitalisme en niet de verwarde geest van een achterlijke spast als Leopold II. Alsjeblieft, op deze veel te ernstige noot sluit ik graag mijn bijdrage af aan deze moment in de beschaving dat Amarcord heet. Volgende keer zijn we er weer met weer een heel andere frak, een heel andere jas, een heel andere kledij. Wat mij betreft, tot

0: Stop!
1: Er brüllt nur von drin, dass ihm das alles zu viel
2: dauert.

De keyboardspeler van Eloy, geen echte wegjaagplaats. Gewoon een wacko nummertje. Op 3 juli was het 8 jaar geleden dat Robbie Muller, de cameraman, gestorven is.

Het werd eens tijd om nog eens onze een round-up te maken van zij die ons ontvallen zijn al deze jaar. Een half jaar, want ik heb het dus nog niet gedaan deze jaar. Deze was Afrika Bambaataa. Is ergens in de lente gestorven. 77 geworden. Een van de grondleggers van de hip-hop, toch wel. Er is een Walker Brother dood, maar ik ben zijn voornaam kwijt. De drummer in ieder geval. Want dat is een van de. Dat is de rode lijn eigenlijk vandaag. Ik heb een elftal drummers. Op 6 minuten tijd. Deze is de eerste dus.

Dat was Bill Withers. Zijn een drummer hier was Dave Gatson. Mens staat op honderden funk en soul platen. 86 geworden, Dave Gatson. Ondertussen staan we punt om de computer te smashen. We zullen eerst Ebo Taylor draaien. De enige die niet tot een ritmesectie behoort vandaag. Allee, op één na. Deze is Odofo Ni Akiri Biara. Afrobeats. Ah ja, 90 geworden trouwens.

Er blijven problemen met de computer. Waarvoor excuses. We gaan naar de volgende drummer dan, ondertussen. De drummer van de Pokes is niet meer onder ons. Dat was Andy Rankin. Deze is van de Pokes, Sally McLennan.

Dat was dan uiteindelijk toch Renaissance. Van Renaissance is de drummer dus, gestorven Terry Sylvan, 87 geworden. We doen even een sprong richting de funk. Dat ging normaal straks komen, maar we moeten hier herstelwerken doen eerst. Deze is Lakeside, Fantastic Voyage. Daarvan is Fred Alexander er niet meer. Hij gaat nooit met zijn drummer.

0: Om ook eens een bassist aan het woord te laten. Deze was The Commodores. Too Hot to Trot. Daarvan is een bassist, Ronald Laprette, gestorven dit jaar. 76 geworden trouwens. Tussenakjes, de gemiddelde leeftijd van mijn overleden muzikanten deze semester is 81.
1: Dan is het ook misschien tijd voor.
0: Dat is inderdaad. Terug naar de drummers. De heer Robbie Shakespeare van Sly and Robbie overgeslagen. De vorige zeiden Too Hot to Trot. Deze zeggen You Hot, You Hot. Dat is een vereenvoudige versie eigenlijk. En dat zit in deze schuif.

0: klaar voor je festival?
1: Zijn we klaar voor het festival? Ik denk het wel. Dat was de Quicksilver Messenger Service. Met een nummer van Bo Diddley trouwens. Van hen is de drummer Greg Elmore gestorven op 79-jarige leeftijd. Hadden we nog drummers over? Eens even kijken. De drummer van Pentangle. Even kijken. Terry Cox heette die. 89 geworden.

Dat was Hot Chocolate, waarvan er ook iemand niet meer onder ons is, meer bepaald een bassist, maar ik ben mijn papier kwijt. Dus je zult zelf moeten opzoeken wie dat was. Van Midnight Oil weet ik het wel nog zeker. Daarvan is ook de drummer komen te gaan. Dat is niet alleen de drummer, dat is eigenlijk ook een beetje de leider van de band en de oprichter van Midnight Oil. Meer bepaald Rob Hurst. 70 geworden. Net op tijd toen een afscheidstournee gedaan. Dus. Dit is het geweldige The Dead Heart.

Yep, ze stopte. Dat waren Siouxsie en de Banshees. De drummer daarvan, en niet alleen drummer, maar eigenlijk de rechterhand van Siouxsie, was Kenny Morris. Er zijn heel veel muzikanten gepasseerd in de Banshees, maar Kenny Morris was altijd de steunpilaar. 68 geworden, dus de jongste van de reeks vandaag. Terwijl onder ons iets wordt gevierd over voetbal en naast ons een computer een doodstrijd voert, zullen we nog iets van Funkadelic opzetten. Want Billy Bass Nelson, de bassist van Funkadelic, toch zeker van die plaat, want er zijn ook weer vele bassisten bij Funkadelic geweest. Maar In 1969, bij Maggot Brain, was het Billy Bass Nelson. 75 geworden. Deze is super stupid.

Dat was Graham Parker in The Rumours. Van die Rumours is Andrew Bodnar, de bassist, overleden. 77 geworden. Ik heb nog twee nummertjes over. Het voorlaatste is eentje van Aldi Meola. Chasing the Voodoo, medegeschreven door Mingo Lewis, die ook nog bij Santana heeft gespeeld en bij Billy Joel en zo. Top drummer en percussionist. Hier bij zijn maat Aldi Meola, Chasing the Voodoo.

Al die meola. Dus, ik heb er nog eentje over. Voor af te sluiten. Deze totale chaos af te sluiten. De heer Frits Smit. Begonnen bij Blondie ooit. Maar dat vond hem... hij zag er geen toekomst in 1977. En dan is hem bij Television gaan spelen. Slechte carrière zit, maar heeft wel een geweldig goede plaat opgeleverd. Marquee Moon. En dit is daar een nummer uit. See No Evil. Volgende week deel 2 of misschien een live sessie, dat zien we nog. Maar in ieder geval tot volgende week. En hopelijk iets minder gedoe. En tot zondag, want dan is het de 14 juli, maar dan op de 12e. Aan de tatti. Meer daarover na dit nummer.

dat moeten weten. Ik ben al van 1:30 in Antwerpen en toch nog maar 5 minuten op tijd hier klaar voor die radio. Maar we hebben het goed. We dubben wat met de Pennington Terror Dub van Tony Addis met de Addis Struggles.

面白そうだね。手伝おうか。

0: Electro Bagdad, ik hoor mijn eigen wel niet. Jij hebt mij gehoord.
1: Ik hoor dat wel, hè.
0: De deur staat open.
1: Dat is altijd.
0: Ach, Jesus.
1: Van Electro uit Bagdad naar Shabi van Egypte met zangeres Laila Nazmi.

0: диджея с Tropical and Chunk.
1: We Shabie nog een stuk verder met Laila Nazmi.

Weet je nou wat? Mijn koptelefoon marcheert. Dit is een vervangprogramma voor de uitzone. Dit is de hoge emissiezone, exclusief 3 uur. Vinyl only, the best worldwide blues. Radio Centraal 106.7 FM, DAB+10A, website streaming.

0: deze badass dame is mevrouw Diop en komt van Senegal. Het plaatje is van 1994. Was eerst op cassette uitgebracht en nu pas daarna op LP. Verscheen dan ook op het label Awesome Tapes from Africa.
1: Of

Het is een feest om hier met jullie te zijn. Het is super plezant. En we gaan dan nog een half uur langer na. We mogen nog een half uurtje gewoon volmaakt blijven feesten. Met de

0: Het thema voor vandaag is...
1: Moet er nog zand zijn?
0: Moet er nog zand zijn?
1: Ja, en we hebben verschillende topics klaar, ja?
0: Ja, en de topics zijn...
1: Koken met rom.
0: Brazilian numbers.
1: Popcorn.
0: De plaat van het concert.
1: Kunstzaken.
0: Kunstzakken.
1: Kunstzaken.
0: Kunstzokken.
1: Juf San Severia.
0: Ja, die praat met plantjes.
1: Echt?
0: Ja, meestal. Verhaaltje à la minuut.
1: Poëzieportaal.
0: En spreken ze bebop.
1: En all that jazz.
0: En vers geperst is vers van de pers.
1: En shaken not stirred is vers van de cocktailman.
0: Voilà. Claire, oké, dan starten we met de Kalahari Surfers.
1: Let's go.

0: Dit is geen groente.
1: Wat? De
2: kip. Ding.
3: Zandkoekjes voor 30 personen. Wat hebben we nodig? 200 gram zand. 75 gram zand. 1 zandtooier. 1 zakje zand. 125 gram zand. Zonder zand. 1 eetlepel. Koud zand. We beginnen eraan. We doen het zand en het zand en het zandzakje in een kom. We doen er het zand en de zanddooier bij. We mixen het tot een zanderig geheel. Dan voegen we de eetlepel zand toe en kneden het zand met onze handen tot een stevige bal. We wikkelen de bal in een stuk plastic folie. Dat leggen we een half uurtje in de koelkast. We verwarmen de oven tot 175 graden. Daarna halen we de bal uit de folie, we rollen het zand uit op een ondergrond van zand met de deegrol. We steken er met een vormpje vormpjes uit en leggen deze op een bakplaat met bakpapier. Ten slotte schuiven we de bakplaat met de zandkoekjes de oven in en bakken de koekjes in 15 minuten goudbruin. We halen de bakplaat uit de oven en laten de koekjes erop afkoelen. Smullen maar!

0: called me Sandy.
1: Sandy. Oké, Rom. En,
2: Rokost.
1: Rokost en Rom spelen ten dienste van de vogeltjes daarbuiten.
2: Allee op.
1: Allo op. Secrets of the Sand.

0: Voilà, Ron.
1: Rookkost.
0: Ja. De LP van het concert, dat is eigenlijk onze topic, waar dat we concertjes die we gezien hebben even kort bespreken of iets spelen.
1: Maar Tina Ruin moet nog komen, hè?
0: En Tina Ruin, die moet nog komen. Maar ja, het was een liedje over de woestijn.
1: Ja, en dan eigenlijk minder leuk nieuws. Het concert van Amadou en Mariam in de Singel in de Koning Elisabethzaal is geannuleerd 7 december vorige week. Vanwege het overlijden van de gitarist en de zanger Amadou. Amadou, rust in vrede. En nu voor Amadou en Mariam Sabali.

0: Bye-bye.
1: Ja. Rouwkost in de rouw nu. Ja. Dat doet me eraan denken dat wij nog niet zo lang geleden public service broadcast in, broadcasting gezien hadden in de Botaniek. Ook een mooie show. En ter ere van de overlijden van Amadou, The Last Flight.
2: Was ik daar binnen?
1: Nee.
2: Dat was de koninklijke vorm dan?
1: Ja.
2: Oké. Okay.
1: Wij spreken toch als rouw en romkost.
2: Ja. Désolé.
1: Désolé. Arabian Flight.

Op naar de zandbak. Ik pak mijn schepje en mijn emmertje mee. En ik zal wat in het zand gaan frullen en graven. Met mijn blote handen. Al is het al wel heel erg koud om dat nu nog te doen. Maar ik mis het wel. Het zachte zand tussen mijn vingers. Wat kleeft in de herfst. En warm rijzend in de zomer. Gelukkig was ik in september nog aan zee om met een team van 20 enthousiastelingen een reusachtig kasteel te bouwen.

En in de zandbak staan natuurlijk sierlijke kattenstaarten als een soort mini-kerstboompjes te zwaaien. Ze groeien door afdekzeilen heen, tot grote ergernis van alle zandbakhouders. Maar ik vind ze prachtig. Met hun skeletachtige structuur, die in fijne stukjes uit elkaar kan vallen. Ik maak me klein en ik loop door het oerwoud dat ze vormen. Praten doen we niet echt vandaag. Ze fluisteren en knisperen, lachend om wat er zich afspeelt diep in de grond. Het deert hen niet dat niemand ze lijkt te waarderen. Ze gedijen op schrale grond en reiken diep in de aarde naar kostbare mineralen.

0: Dat was Cindy Lee met Cat O' Nine Tails 3 and I Don't Want to Fall in Love Again.
1: Wow, nice. We hebben nog een kwartiertje rom en we hebben nog veel topics. Dus we moeten een keuze maken. Vers van de pers, vers geperst.
0: Kiezen is verliezen, Rokost.

0: Eerste vogeltjes, dit was onze eerste grondsmaak op Radio Centraal.
1: De kop is eraf.
0: Moet er nog zand zijn?
1: Ja, een schepje of drie.
0: Wel, dan komen we voor deel 2 volgende week, woensdag, tussen 6 en 7.
1: En nu, Able to Label.
0: Ja, dat is het programma na ons.
1: Enjoy.
0: Ja, zo is dat. Dankjewel, beste vogel, om te luisteren.
1: Als u er nog bent, natuurlijk.
0: Ja. Oké. Waar is mijn lamage op?
1: Blijven praten, Rokos.
0: Ja, blijven praten. Oké, vogeltjes. Dus volgende week hebt u nog de topics te goed. Ik zou zeggen, kunstzaken hebben we nog niet gedaan.
1: Popcorn.
0: Popcorn hebben we ook nog niet gehad. Ah, het verhaaltje al een minuut, dat toch wel half begonnen was er juist.
1: Shaken not stirred.
0: Dat is de cocktail van het huis.
1: Aha. Vertel.
0: Er zit zand in de machine, Rom.
1: Oh, als er maar geen zand tussen mijn platen zit, jongen.
0: Deze. Ja, we zijn vertrokken en wij zijn
2: weg.
0: Oké, veel plezier met...